prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Er was voor hen geen plek meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'S Ochtends worden ze met bussen daar weer naartoe gebracht. De opvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet bekend. Bij een recreatieplas in Oldenzaal is gistermiddag iemand overleden. Hij werd niet lekker tijdens het zwemmen. Wat er precies aan de hand was, is niet gezegd. Door het warme weer hebben veel mensen het zien gebeuren, zegt de burgemeester. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. In de gevangenis in Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen. Ze hebben matrassen en beddengoed in de fik gestoken. Ze willen dat de directeur van de gevangenis vertrekt. Op spandoeken hebben de gevangenen geschreven dat ze worden gemarteld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog,
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn er gisteravond op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken. Een Duitse vrouw van 56 en een man van in de 60. Ze werden op verschillende plekken meegesleurd door de sterke stroming. Het is druk op de Franse stranden. Het gebied gaat gebukt onder een hittegolf met temperaturen van 35 graden of meer. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben-Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Ze zijn er gisteravond heen gebracht omdat het AZC in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Vanochtend worden ze terug naar Ter Apel gebracht. De noodopvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet duidelijk. Het stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. De prijs van ruwe olie is met meer dan 5% gedaald. Beleggers hebben hoop dat Amerika en Iran binnenkort een deal sluiten om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Ondanks het optimisme waarschuwt president Trump dat toch niks zeker is en dat Amerika niet zomaar bij het kruisje tekent. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima ligt tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Ja, ga ik nou zeggen dat er een nieuwe week begonnen is? Ja, dat klopt officieel wel natuurlijk. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat het voelt alsof het weekend nog steeds bezig is. En dat is ook wel een beetje zo. We zitten midden in het Pinksterweekend, nog een hele dag opwekking te gaan. Maar we mogen wel samen deze dag beginnen met de Bijbel open. En dat doen we vandaag samen met Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. Straks leren we van haar dat vergeving lijden is met Christus. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Handelingen 2, vers 38. Daar staat Petrus antwoorden, kom tot inkeer. En laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.

0: Elta en Buwalda, je hoorde de dingen die je doet. Maar als er vergeving is, dan zal er genezing zijn. Vergeven, wat is het ontzettend mooi, maar ook zo ontzettend lastig. Vergeving is soms ook wel een beetje lijden. Dat horen we vandaag in de overdenking van Margaretha Klauke Schokker van Open Doors.
1: Soms klinkt vergeving bijna onmogelijk. Totdat je ziet wat God doet in het leven van vervolgde christenen. We gaan naar de getuigenis van Rivka toe. In het meest gewelddadige land ter wereld om christen te zijn, Nigeria. Afgelopen jaar zijn hier bijna 4000 christenen vermoord om hun geloof. En 70% van alle ontvoeringen wereldwijd vindt plaats in Nigeria. Rifkatu is nog maar net getrouwd met haar man Zamai, nog vol van dromen over een leven samen als ze van hun boerderij en land worden verdreven door militante Fulani. Een maand later keert Rifkatu met haar schoonfamilie terug naar hun oude boerderij om er wat voedsel te halen. 'S Avonds brengt Zamai zijn vader en zusje terug op zijn motor en daarna wil hij Rifkatu en zijn andere zus ophalen. Als Rifkatu een tijdje later een motor aan hoort komen, denkt ze dat het Zamai is. Maar als ze naar buiten stapt, ziet ze een groep gewapende mannen op motoren. 'Het zijn Fulani,' roept haar schoonzus. 'We moeten rennen.' De vrouwen rennen de bosjes in, maar ze worden al snel ingehaald en onder dwang meegenomen. Rifkatu vertelt later: 'Toen ze me meenamen, wist ik niet of God mij nog zag, maar in mijn hart bleef ik bidden.' In het kamp worden Rifkatu en haar schoonzus herhaaldelijk misbruikt en vernederd. 'Ze noemden ons hun matrassen,' vertelt Rifkatu. 'Matrassen huilen niet,' zeiden ze als we moesten huilen. 'Of lig stil, want matrassen bewegen niet.' Zamai is opgelucht en dankbaar wanneer hij zijn vrouw terugziet, maar Rifkatu is zwaar getraumatiseerd. 'Ze was bang voor iedere man,' vertelt hij, 'soms zelfs voor mij.' En met veel geduld wint hij stukje bij beetje haar vertrouwen terug. Als ze alweer een jaar terug is, na alles wat er is gebeurd, wordt het dochtertje van Zamai en Rifkatu geboren, Mariam. Door complicaties tijdens de bevalling ontwikkelt ze een achterstand. Wanneer de gemeenschap dit ontdekt, begint het geroddel. Mensen fluisteren dat het kind afkomstig is van de Fulani, een kind van het kwaad. Vrouwen durven niet meer bij haar in de buurt te komen en zelfs haar familie niet. Ze gaan niet meer bij haar huis naar binnen. En het gebeurt vaker in Sub-Sahara-Afrika. Vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld worden bij terugkomst gemeden alsof ze zelf besmet zijn. De pijn die ze hebben geleden wordt zo nog dieper. En op dat punt realiseert Rifkatu zich dat ze hulp nodig heeft. En ze komt in aanraking met een traumacentrum dat door Open Doors wordt gesteund. Daar ontmoet ze Asebe, een hulpverlener die haar verhaal zonder oordeel aanhoort. En toen ze hier voor het eerst aankwam, zat ze vol woede en twijfel, vertelt Asebe. Ze lachte naar niemand en vroeg zich af of God nog bestond. Geduldig begeleidt Asebe haar door de sessies heen. Luisteren, tekenen, schrijven, leren herkennen van emoties. Langzaam begint er licht door te breken. Een belangrijk moment is de ceremonie waarbij de vrouwen hun pijn symbolisch naar het kruis brengen. Rifkatu schrijft haar pijn op een briefje en ze zegt: 'Ik heb altijd gezegd dat ik mijn ontvoerders nooit zou vergeven, nooit. Maar toen we onze pijn bij het kruis verbranden, voelde ik: Jezus draagt mijn pijn en ik heb hen vergeven.' Ze besluit ook haar dochtertje met andere ogen te bekijken. En nu lukt het Rifkatu om haar kindje te omhelzen en blij met haar te zijn, vertelt Asebe. Hoewel ze soms nog steeds pijn voelt, maar we blijven bidden dat God volledig zal helen. Het zien van deze verandering in Rifkatu zorgt ervoor dat Zamai ook traumazorg van Open Doors toelaat voor zichzelf. 'Ik had wraakgevoelens,' bekent Zamai. 'Maar tijdens de training leerde ze mij wat vergeving is. En daardoor heeft God mijn hart veranderd.' Beide groeien langzaam toe naar herstel, als ouders, als man en vrouw, als kinderen van God. Hun verhaal staat niet op zichzelf. In Nigeria worden christelijke vrouwen vaak dubbel getroffen. Eerst door gericht geweld, daarna door buitensluiting in hun eigen gemeenschap. Maar in het traumacentrum leren vrouwen weer leven, herstellen, hopen en vergeven. Maar hoe doe je dat? Bij intens lijden als christen je vervolgers vergeven. Rivkatu bidt voor hen. Mogen God hen helpen om tot geloof te komen.

0: Michael W. Smith. Be Still My Soul hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Het eerste gedeelte van de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors heeft me net wel even aan het denken gezet. Stel je voor dat wij in ons Nederlandse kouder kikkerlandje te lastig vinden om vergeving soms te geven. Laat staan dat je vervolgd wordt als christen en je vervolgers vergeeft. Bijna onmogelijk, zou je zeggen. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking.
1: Zojuist hoorden we de getuigenis van Rifkatu, die ondanks alles wat haar is aangedaan door haar vervolgers, hen heeft kunnen vergeven. En daardoor lukt het ook haar man om haar vervolgers te vergeven. Ze bad voor hen. Mogen God hen helpen om tot geloof te komen. En deze woorden van Rifkatu doen denken aan woorden die zijn uitgesproken in de allervroegste periode van de christelijke kerk, direct na de opstanding en hemelvaart van Jezus. Stefanus, de eerste martelaar van de kerk, werd gestenigd. En niet omdat hij kwaad deed, maar omdat hij van Christus getuigt. Terwijl hij de stenen op zich af ziet komen, knielt hij en hij bidt: Heer, rekenen deze zonde niet toe. We lezen uit Handelingen 7, vers 58 tot Handelingen 8, vers 1. Als we bij dat vers aankomen, dan heeft Stefanus in Handelingen 7 laten zien hoe Israël door alle eeuwen heen de redding van God vaak afwees. En dan, precies op het moment dat de woede van de raad oplaait, gebeurt er iets dat alles verandert. Stefanus is een dienaar, vervuld met de Heilige Geest. En de menigte en de raad zijn woedend. Hij wordt de stad uitgeduwd. De stenen liggen klaar. En dan midden in die dreiging gebeurt er iets onverwachts. Stefanus kijkt niet naar de menigte, niet naar Saulus, die instemmend toekijkt. Hij kijkt omhoog. Hij ziet Jezus staand aan de rechterhand van God. En hij bidt: Heer, rekenen deze zonde niet toe. Hoe kun je zo bidden terwijl de stenen vallen? Nou, omdat Stefanus begrijpt, hè, vergeving is mooi, maar het is eerst zwaar. Als je vergeeft, kies je ervoor om de steen niet terug te gooien, het laatste woord niet te eisen, je recht op vergelding vrijwillig los te laten. Dat is geen zwakte, dat is deelname aan het kruis. Vergeving is lijden met Christus. Want het oordeel is niet aan ons, God is de rechter. Hij bewaart het recht, zoals in Romeinen 12 staat. En precies op dat moment, waar onrecht en genade elkaar raken, plant God zaadjes. De dood van Stefanus wordt het begin. In Handelingen 8 begint de verspreiding van het evangelie, de diaspora. Waar stenen vielen, gaat het licht verder. Wat Stefanus deed, zien we terug in de vervolgde kerk. Denk aan Rifkatu. Zij verloor bijna alles door vervolging. En toch bidt ze: Mogen God hen helpen om tot geloof te komen. Deze zin zegt zij niet zomaar voor de vorm. Het is een gebed dat door de diepte heen is gegaan. Vervolgde christenen voelen boosheid, verdriet, wraakgevoelens. Het is niet makkelijk om dat los te laten. Het is niet makkelijk om ervoor te kiezen, je drang om het onrecht dat je is aangedaan te vergelden, los te laten. Dat vraagt moed en kracht die alleen Jezus Christus je kan geven. Vergeven is geen automatisme, maar strijd. Je moet je menselijke keuzes loslaten. En in een moeilijke situatie word je gevraagd om dat te doen wat Jezus zou doen. What would Jesus do? Het is lijden met Christus. Hij is erbij en laat je niet los. Er gebeurt iets als vervolgde christenen, net als Stefanus, hun blik op Christus richten. Niet op de wond, maar op de wonddrager. En dan zien we het wonder. Vergeving wordt missionair. Anderen zijn getuigen van vergeving. En daarmee van het geloof in Jezus Christus. Een dorpshoofd, een buurman, een soldaat. En dan komt de vraag die ons dichterbij brengt. Wat dragen wij? Misschien geen stenen van vervolging, maar wel woorden die zijn blijven steken. Teleurstellingen die maar niet verzachten. Onbegrip dat je moeilijk los kunt laten. Misschien een breuk die je nog steeds tekent. En ook dat zijn wonden die vragen om vergeving. En misschien zeg je: ik wil het wel, maar ik kan het niet. En misschien is dat juist de plek waar vergeving begint. Niet in je gevoel, niet in je eigen kracht, maar in je blik. Kijk eerst naar Jezus. Vraag niet, hoe kan ik dit? Maar Heer Jezus, wilt u dit in mij doen? Leg het neer bij hem. Hij is de rechter. Hij zal rechtzetten wat jij niet kunt dragen. Hij is ook de genezer. Hij heelt wat jij niet meer kunt herstellen. Wat Stefanus zag, wat Rivka toeleeft, is ook onze uitnodiging vandaag. Blijf niet hangen in het onrecht dat jou is aangedaan. Laat het kwaad niet het laatste woord hebben, maar draag het over aan degene die het oordeel draagt. Want vergeving is lijden met Christus. Juist daar wordt zijn liefde zichtbaar. Juist daar breekt het kwaad. Juist daar begint nieuw leven. Mogen God ons vormen tot één lichaam dat meeleeft en meebidt en meedraagt, zodat niemand, waar ook ter wereld, alleen hoeft te staan in zijn geloof en tijdens vervolging. Amen.

0: Red Worship en Lizzie Morgan, je hoorde Alpha and Omega. Daarvoor de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker. Wil je deze overdenking en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Vanaf 7 uur zijn we weer live vanuit Binninghuizen. Zometeen de mooiste muziek naar het Anon-project.
1: God van eeuw tot eeuw, ook als alles hier verdwijnt, staat uw woord nog overeind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je hebt sale?

0: Simpel super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
3: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
4: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
7: Renault.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
10: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zo'n 120 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Er was voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan straks weer terug. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijpen omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. In Las Vegas zijn de Enhanced Games bezig, een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Als een record wordt gebroken, wordt dat niet erkend. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan het vanmiddag iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het dan 30 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
23: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
29: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
31: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
32: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
33: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
34: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
35: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
36: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
37: Gewoon even op BelSimpel kijken.
38: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Dit is het Worship Weekend.
9: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik 1 Korinthe 1, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief die is geschreven door Paulus aan de gelovigen in de Griekse stad Korinthe. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Toen Paulus voor de tweede keer op reis ging om in andere landen over Jezus te vertellen, stichtte hij een gemeente in Korinthe. Maar na zijn vertrek ontstonden daar allerlei problemen. Inleiding. Deze brief is van Paulus en van onze broeder Sosthenes. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te vertellen. We schrijven deze brief aan de gemeente van God in Korinthe. Dankzij Jezus Christus horen jullie bij God, want God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen, samen met alle andere mensen die in andere plaatsen de Heer Jezus Christus aanbidden. Hij is hun Heer en onze Heer. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. God heeft dankzij Jezus Christus zo ontzettend goed voor jullie kunnen zijn. Daar dank ik mijn God aldoor voor. Hij heeft jullie zoveel gegeven. Dat is ook duidelijk te merken aan de manier waarop jullie spreken. We merken dat jullie hem heel goed hebben leren kennen. Wat we jullie over Christus hebben verteld, heeft een vaste plaats in jullie leven gevonden. Daardoor kon God in zijn liefdevolle goedheid jullie zijn gaven geven. Elk van die gaven is ruim in jullie aanwezig. En jullie kijken vol verwachting uit naar de komst van Jezus Christus. God zal ervoor zorgen dat jullie je geloof tot op die dag zullen vasthouden. Dan zal God op die dag niets op jullie aan te merken hebben. God zal jullie nooit in de steek laten. Hij heeft jullie geroepen om één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
15: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
16: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.
18: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
20: Hey mannen!
21: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
22: gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongeveer 120 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Straks gaan de bussen weer terug naar het aanmeldcentrum. Ook vanavond is de Groningse congreshal nog beschikbaar. Wat de komende dagen de uitwijkopties voor Ter Apel zijn, is nog niet duidelijk. De deal tussen Amerika en Iran die voor gisteren werd aangekondigd is er nog niet. Maar volgens buitenlandminister Rubio hoeft niemand daar iets achter te zoeken. Vandaag kan het alsnog rondkomen, zei hij tijdens een bezoek aan India. In de overeenkomst gaat het onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. In Delft is gisteravond een man op het dak van de oude kerk geklommen. Hij zou dronken zijn geweest en was via een regenpijp naar boven geklauterd. Vanaf het dak gooide hij spullen naar beneden, waarop de politie de omgeving afzette. Agenten wisten de man naar beneden te praten en sloegen hem vervolgens in de boeien. En dan het weer van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een hele goede morgen. De vierde en daarmee laatste dag van de Pinksterconferentie Opwekking staat op het punt van beginnen. En Grootnieuws Radio is erbij, live vanuit Biddinghuizen. Ook fijn dat je bent ingeschakeld op deze tweede Pinksterdag. Zometeen hoor je Chris Tomlin en Is He Worthy.

0: minuten helemaal.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
12: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
11: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
13: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
13: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
17: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Jury van der Geest.
3: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin, Groot Nieuws Radio en Is He Worthy?
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Yes, een hele goede morgen. De nieuwe dag is aangebroken hier in Biddinghuizen. Dag 4 van de Pinksterconferentie Opwekking. En daarmee ook meteen de laatste dag. En wat mogen we terugkijken op 3 fantastische dagen nu al. 3 dagen waarin we mochten zingen. 3 dagen waarin we mochten aanbidden. En 3 dagen waarin we ons mochten laten inspireren door wat de Geest van God hier doet op het opwekkingterrein. Ja, ook vandaag ligt er weer een heel vol programma voor ons klaar. Vanochtend gaat Henk Stoorvogel spreken in de grote samenkomsttent. Vanmiddag dan sluiten we deze Pinksterconferentie af met het slotconcert van Mosaic Worship. En nou ja, tussendoor doen we natuurlijk volop verslag van alles wat hier verder op het terrein gebeurt. En dan is het goed om vooruit te kijken en niet terug. Maar het is nou wel mooi om dankbaar terug te mogen kijken op alle bijzondere momenten die hier achter ons liggen en die bij ons op de radio mochten klinken. Daarom een kleine terugblik op de dankbare momenten van gisteren, dag 3.
1: We leven het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
3: Goedemorgen op deze stralende zondagochtend, 24 mei 2026. Eerste Pinksterdag is een feit. Wat hebben we al veel met elkaar beleefd?
4: Eerst eventjes kijken bij collega Martin Edens, mijn buurman vannacht. Jij hebt in het tentje naast mij gelegen. Ik wil eventjes weten, hoe heb jij geslapen vannacht?
5: Nou, ja, ik geloof dat jij beter hebt geslapen dan ik. Ik had zo'n matje die een beetje aan de dunne kant was. Zo'n opblaaskussen, wat niet helemaal werkte zoals ik hoopte. Dus ik werd een klein beetje krakkemikkig wakker. Maar nou ja, goed, de zon schijnt, iedereen hier is vrolijk. Ja, dat helpt natuurlijk een hele hoop.
3: Te midden van alle drukte op Opwekking is zij op pad met boswachter Jonathan, Maria.
6: Ja, laten we anders even heel even stil zijn, want je hoort ze al wel, de vogels. Even kijken of jullie ze ook horen.
3: Jazeker. Die horen wij.
5: Hey Rit, jij gaat hier als vrijwilliger op dit moment in ieder geval even over de babycare. Nou, gelijk maar even. Ik zag her en der over het veld wat babytjes verspreid op kleedjes ingesmeerd worden en dergelijke. Wat is even de nummer 1 tip voor baby's met deze hitte?
7: Extra laten drinken, schaduw opzoeken en lekker bij de babycare komen. Want dan kun je je kindje voeden en dan kun je het verschonen en verder rustig aan.
6: Er komen 2 prachtige mensen in het wit aangewandeld naar een kleedje wat hier ligt bij het Grote Kruis. Bedekt met rozenblaadjes. Dan kun je misschien al een beetje raden wat er is gebeurd. Ja, ze zijn verloofd. Jij was helemaal verrast volgens mij. Ik zag je met je hand voor je mond. Vertel, wat ging er door je heen?
8: Oh, zo, ik kan echt niet praten, sorry.
5: Waar je ook bij hoort, we zijn 1 kerk, we zijn samen aan het zingen. Dat staat centraal bij tijdens de zing-in. Luidkeels zingen voor Koning Jezus. En het al grote aftellen is begonnen. Nog 2 seconden.
0: Kijk om me heen hier in de studio van Groot Nieuws Radio. En het staat vol met mensen. Misschien leuk om even van jullie te laten horen hier. Dat klinkt gezellig. Allemaal gekomen voor de man die hier tegenover mij staat op het podium. Het is een man die zijn sporen heeft verdiend. Martijn Buwona, goedemiddag.
9: Goedemiddag, wat een mooie aankondiging.
10: We hebben een brandstoftekort. We hebben geld nodig voor brandstof.
11: Nou, dat is echt waarom jullie met de maf hier staan, hè?
10: Ja.
11: Hey Pieter, jij bent ervoor gestrikt om dit junglepad op je blote voeten af te leggen. Ben je er klaar voor, Pieter? 3, 2, 1, go!

0: Darling Check en Amazing Grace hier op Groot Nieuws Radio. Daarvoor Mosaic Worship met Kees Kraaienoord en één heer. Mosaic Worship die vanmiddag ook deze Pinksterconferentie gaat afsluiten overigens. Dus ook dat is de moeite waard. Arjan die stuurt een berichtje met de app. Goedemorgen, ik luister weer mee vanaf de golfbaan deze morgen. Jan uit Barneveld die luistert mee vanuit de sportschool. En we dopen dit station even om tot Groet Nieuws Radio. Want Mark die wilde groeten doen aan Anne. Hij zegt good morning opwekking. Anne, lekker knallen weer vandaag. Zet hem op. You go girl.
1: Dit hele weekend Groot Nieuws Radio live vanaf opwekking.
0: Ja, of je nu hier op het terrein bent als een van die 50, 60.000 bezoekers. Of dat je dit weekend via de radio bent verbonden. Ik hoop dat je ook op afstand voelt dat je in verbinding staat met al die mede-christenen in dit land. Mensen die vol zijn van God, vol verlangen naar de uitstorting van zijn geest hier rondom Pinksteren. De hele dag doen we verslag van wat hier in Biddinghuizen gebeurt. En nou, vanochtend heb ik mijn collega Martin het terrein opgestuurd. Ja, niet gehuld in een oranje polo, maar wel in een volgens mij blauwe trui, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: met Groot Nieuws Radio erop.
2: Groot, dus het is nog steeds goed opvallend. En ik sta nu ook opvallend midden op het terrein. Terwijl om mij heen mensen, er wordt al het een en ander afgebroken. Jullie zijn goed bezig. Ik zwaai even naar de mensen die de lampjes er al aan het afhalen zijn. Ja, dat geeft toch een bijzondere sfeer. Je hebt het gevoel van, het weekend zit natuurlijk bijna op. Lisa, ik zag jou samen met je man Jacco en je dochtertje van 7 maanden, Nienke. Hier zo een beetje, toch wel aan het bijkomen van een pittige nacht volgens mij. Hoe zitten jullie erbij met die kleine van 7 maanden?
3: We zijn inderdaad lekker aan het wakker worden. We hebben even een koffietje gehaald. Dat is heerlijk dat kan. En in het zonnetje een beetje aan het wakker worden van een paar uurtjes slaap. Ja,
2: okay. Ja. Hey, want ik ben dan toch een beetje op zoek naar tips. Je wandelt zo'n weekend. Volgens mij had ik gisteren 18.000 stappen. Je bent de hele dag druk. Dus ik kan me voorstellen voor mensen vandaag, misschien is je batterijtje een klein beetje leger. Heb je misschien nog een gouden tip vandaag als jonge moeder? Dat je zegt, dit helpt mij als ik er even doorheen zit. Dit geeft mij een oppepper.
3: Nou, wat bij ons op het veld echt heel goed werkt, is de gitaar erbij pakken en lekker gaan worshipen met elkaar. Dat geeft altijd weer een nieuwe boost. Ja,
2: dat geeft sowieso energie natuurlijk, dat is zo. Hey, dit weekend is het is nog niet achter de rug, hè. Het is nog maandag. Staat er vandaag iets op de planning waarvan je zegt, daar heb ik echt zin in vandaag?
3: Ja, die laatste dag is altijd geeft weer een helemaal nieuw sfeertje. De samenkomst natuurlijk, maar wij kijken ook wel uit naar het afsluitingsconcert. Ja, zeker. Ja,
2: met de Mosaic Worship.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Nou, top. Ik zou zeggen, ik ga jullie niet meer lastigvallen. Kom nog even bij. Waar hebben jullie de koffie gehaald? Waar ongeveer? Welke kant op?
4: Want dan, zo vroeg is die alleen maar de supermarkt nog.
2: Oh, nou dan misschien dat ik daar even moet gaan kijken, Juri. Want ik ben wel toe aan een bakkie.
0: Doe er dan maar 3 alsjeblieft.
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: Okay, dankjewel, Martin. Ja, worshipen, dat geeft natuurlijk een boost. En ik hoor hun de tent afbreken. Ik denk, dat kunnen wij natuurlijk ook. Hè. Waarschijnlijk dat dit lied daar goed bij gaat helpen. Elevation Worship and Praise.

0: Even de ochtend, gymnastiek. Met Elevate Your Worship and Praise maakt het 7:58.
1: Groot nieuws update.
0: En daarmee tijd voor de groot nieuws update. In de Bovenkerk in Kampen is voor €10.000 aan geluidsapparatuur gestolen. De apparatuur die stond er voor opnames die afgelopen week werden gemaakt. De inbreker heeft zich waarschijnlijk een tijd in de kerk opgehouden en glipte naar buiten toen de kerkmanager gisterochtend de deur opende voor de pianostemmer. En voorganger Remco de Zwart vertelt op Opwekking dat veel tieners weinig zin hebben in de kerk. Iets wat hij zelf vroeger ook voelde. Volgens hem haken jongeren af door teleurstelling, lange diensten en een gebrek aan echtheid. Terwijl ze juist op zoek zijn naar verbinding en geloof dat echt voelt. Hij zegt dat zijn kijk veranderde toen hij zelf Gods liefde ervoer. Toen werd naar de kerk gaan geen moeten meer, maar iets wat hij graag wilde. En dat vertelt hij in het Nederlands Dagblad vandaag. En de politie in Delft heeft gisteravond een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen via een regenpijp. Volgens omstanders was hij dronken en gooide hij spullen naar beneden, waarna de omgeving werd afgezet en ook een politiehelikopter werd ingezet. Na overleg met de agenten kwam de man uiteindelijk zelf naar beneden en is hij meegenomen naar het politiebureau. Dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en blijft het droog. Het wordt lekker warm. Maximaal 28 graden. Dus nou, het advies klinkt dan: drink voldoende en smeer je goed in. En morgen ook volop zon. En dan wordt het nog warmer met plaatselijk maximaal 32 graden. Wat is maar dat je het weet. Hele goede morgen. Dit is Groot Nieuws Radio live vanaf de Pinksterconferentie Opwekking. Zometeen hoor je muziek van Amy Grant en nu eerst Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten?

Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

0: dat is toch fantastisch, zo wakker worden met de muziek van Amy Grant en Lead Me On. Daarvoor Christian Verwoerd en Hoor jij de vogels nog fluiten? Nou, dat is ook een vraag die ik maar even aan Martin ga stellen, die momenteel buiten staat op het terrein van Pinksterconferentie Opwekking. Ja. In de buitenlucht, met het zonnetje, hoor jij de vogels nog fluiten?
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Die klinken goed hier op veld E. Want dat is waar ik zit, bij een man met vele namen. Kwartiermaker, chef tent. Maar zelf gebruik je het liefst campingbaas, geloof ik.
2: Gewoon campingbaas.
1: Ik zit Marcel...
2: Veldbeheer E. Oh,
1: veldbeheer, nou, dat klinkt dan inderdaad wat chiquer. Marcel, jij bent hier... Dit hele weekend, maar je hebt geen dienst meegekregen. Hoe zit dat?
2: Nee, ja, je kiest ervoor om hier je gasten te verwennen. En dat doe je het hele weekend met een heel groot team. Maar voor mij is dit veld E, is mijn veld. En je zorgt ervoor dat de gasten zo comfortabel mogelijk hier op de camping kunnen staan. Je bent de vraagbaak. En ik help ze daar waar nodig. En nou, je hebt wel eens wat bijzonderheden op zo'n veld. En daar mag je dan dienstbaar voor zijn. En die dienstbaarheid, daar kies ik heel bewust voor om dat te doen voor Opwekking. En dat vind ik heel erg tof om te doen.
1: Wat we nou, met recht een baas. Ja. Hey, maar je kon wel iets meepikken, want jouw caravan plus de hele familie zit ongeveer tegen de tienertent aan. Heb je daar nog wat mee van kunnen krijgen?
2: Natuurlijk, het is toch iedere dag feest daar. Ja, dat vind ik het gave ook van veld E. Je staat hier gewoon pal naast de tienertent. En ik heb er hard voor jeugd. Vandaar dat ik het ook heel erg gaaf vind om op veld eten te staan. En het is altijd knallen daar. En dat is zo ontzettend gaaf. Om al die jongelui helemaal uit hun dak horen te gaan voor God. Dat is zo tof.
1: Ja, en we gaan dus in die zin van de herrie in de zaal... naar de vogels die we inderdaad nog horen fluiten... en het rustig wakker worden, Juri. En het is inderdaad een beetje op gang komen... maar iedereen is alsnog goed gemutst op deze maandag.
0: Mooi. Zou je misschien aan Marcel kunnen vragen... of hij even goedemorgen zou kunnen zeggen? Hij heeft zo'n mooie stem ervoor.
1: De presentator vraagt of je even goedemorgen wil zeggen... want je hebt er zo'n mooie stem voor.
2: Een hele goede morgen allemaal.
0: Nou, heel goed. Nou, die zou ik mogen solliciteren hier bij Groot Nieuws.
1: Ik ga het hem doorgeven. Ja, dat is goed. Ja.
0: Zometeen de overdenking hier op Groot Nieuws van Martin Kornstra. En eerst muziek van Sander en Angela.
3: U heeft zelfs uw troon verlaten. U gaf liefde.

0: fantastisch. Je hoorde ze net met God van het Hemelrijk en daarmee is het tijd voor de overdenking. En speciaal voor dit opwekkingsweekend heeft Martin Kornstra overdenkingen opgenomen rondom, ja, hoe kan het ook anders, Pinksteren. Je hoorde hem eerder al over het belang van dit feest en de oproep die het doet om te gaan getuigen. In deze derde en laatste overdenking benadrukt hij de eenheid die Gods geest geeft met Pinksteren.
1: Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Genesis 11 vers 1. En in vers 4 staat dat die mensen zeiden tegen elkaar: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Je weet het wel, de torenbouw van Babel. Eén taal, één missie, één stad. Ons verenigen. En dan komt God en hij verwart de taal die gesproken wordt en iedereen verspreidt zich over de aarde. En dan gaan we door de geschiedenis heen en komen bij Pinksteren. En dan staat er in Handelingen 2 vers 5. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit iedere volk op aarde. Alsof het een plaatje is wat ernaast gezet wordt. Genesis 11, iedereen is daar. Ze spreken één taal en ze worden verspreid. Maar nu is iedereen weer bij elkaar. Uit ieder volk op aarde. En dan komt daar die uitstorting van de geest. En dan staat er, ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze moedertaal horen? Iedereen hoort in zijn eigen taal. Waar Genesis 11 een verwarring is en een verspreiding, is de uitstorting van de geest, verbinding en verzoening. Alles komt weer bij elkaar. Alles gaat elkaar weer begrijpen. Alsof Gods geest elke taal spreekt en iedereen persoonlijk kan aanspreken. Oh, dat is het. Want Petrus zegt dan aan het einde der tijden, zegt God, zal ik van mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. De belofte van Pinksteren is voor iedereen en brengt iedereen samen. Je hebt zonen en dochters, je hebt jong en oud en je hebt dienaren en dienaressen. Of je nou hoog geplaatst bent of laag geplaatst, man of vrouw, jong of oud, de geest van God kan iedereen raken en verbindt ons tot één. En waar Genesis 11 een toren probeerde te bouwen tot in de hemel om zich een naam te vestigen, is de kerk een toren die vanuit de hemel naar beneden gebouwd wordt. Komt het koninkrijk van God dichtbij onder ons en gaat het niet om ons naam, maar om Gods naam gevestigd op aarde. Pinksteren is een bewijs dat God alles wat misging in Genesis 11 rechtzet door het werk van de geest en laat die eenheid, verbinding in de geest ons samenbrengen. Onze focus op wat God aan het doen is en zijn naam gebouwd worden. Wees gezegend.

0: verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
0: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft de machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
7: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
8: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
9: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
17: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
18: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Als oude mensen vallen, praten ze daar liever niet over. Hun kinderen ergeren zich daaraan en maken zich zorgen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Dit jaar viel een kwart van de 65-plussers door ouderdomsklachten. Het vaakst gebeurt dat thuis, als ze alleen zijn. Een val op hoge leeftijd kan grote impact hebben. Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen bed was, hebben vannacht weer geslapen in een congrescentrum in Groningen. Dat ving er 120 op. Ze gaan zo weer terug naar het nog altijd overvolle aanmeldcentrum. Is daar ook vandaag te weinig plaats, dan kan Groningen nog één keer bijspringen. Daarna moet er een alternatief komen. In Noordwijkerhout heeft de brandweer druk gehad met een grote brand in een schuur. Het vuur was zo hevig dat huizen in de buurt gevaar liepen en uit voorzorg werden ontruimd. Uiteindelijk bleef het bij wat schade aan de dakrand van een buurpand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. En dan het weer van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Zo, een hele goede morgen. Het is maandagochtend, tweede Pinksterdag, 25 mei. En daarmee ook de vierde dag waarop wij verslag doen van de Pinksterconferentie Opwekking. Ja, op een schaal van 1 tot 10, hoe opgewekt word jij vanochtend wakker? Je mag het laten weten via de Grootnieuws Radio app.
23: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
24: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
25: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
25: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
27: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
30: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
31: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
32: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
33: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
4: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
8: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
15: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Joeri van der Geest.
18: Live vanaf het Christelijke Radiostation.

0: heerlijk ontwaken met de muziek van Michael W. Smith. More love, more power. En dat maakt het 12 minuten over 8. Een nieuwe dag is aangebroken.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Yes, een hele goede morgen. Het is maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. En als de voorspellingen kloppen, dan wordt het opnieuw een zonovergoten dag. Met weinig wind en temperaturen die oplopen tussen de 24 en 29 graden. Ja, hoe opgewekt word jij vanochtend wakker? Je mag het laten weten via de app van Grootnieuws Radio. Paul die luistert mee vanuit het Credo-huis Pelt. Hij is er elke zondagnacht vrijwilliger. Leni luistert mee vanuit Almere. Marga is ook verbonden, luistert mee vanuit huis. Het wordt ook weer lekker warm weer vandaag. En Debbie die zegt wakker met zin om te drummen tijdens een open luchtdienst vanochtend. God groot maken met muziek is een eer. Ja, zo komen er nog meer mooie berichten binnen via de app van Grootnieuws Radio. Miranda onder meer, die heeft ons al gespot. Die stuurt een foto vanaf een afstandje hier op het terrein. Vanaf het grasveld en die zegt, zijn jullie er ook? Ja, zeker weten. En dat tot deze middag. Tot aan het slotconcert van Mosaic Worship hier. Grootnieuws Radio, live vanuit Biddinghuizen. Ja, deze ochtend, er gebeurt er van alles. Ik zie de eerste mensen ontwaken, die komen hun tent uit, lopen hier rond over het terrein en gaan zometeen misschien wel naar het concert van Rosanna Krijgsman. Deze ochtend staat ze hier al vroeg op het podium te zingen en ik heb collega Martin er even op afgestuurd om te kijken of ze allemaal een beetje wakker zijn daar.

0: zong het gisteren nog hier bij ons in de tent bij opwekking. Dean, armen naar omhoog. Terwijl hier in mijn rechteroor hoor ik Rosanne Krijgsman al zingen. Gaat zometeen hier met een ochtendconcert de mensen wakker zingen. Dus dat wordt ook prachtig.
1: Dit hele weekend, Groot Nieuws Radio, live vanaf opwekking.
0: Ja, ik dacht even dat jij erbij stond, Martin, maar dat is niet, hè? Ze was net aan het soundchecken.
2: Ja, ze was net. Het klinkt prachtig overigens, maar ik dacht ik ga haar niet midden in de soundcheck overvallen. Dus ik meanderde nog een beetje rond over het veld op zoek naar wat vroege vogels. Claudia, jij zit hier heerlijk in de zon op een tafeltje te wachten tot je naar de seminar gaat. Wat doe je normaal gesproken rondom dit tijdstip vaak?
3: Oh, normaal ben ik thuis nog aan het opstarten. Ja, dus dat doe ik normaal gesproken. Of ik doe een bijbelstudie, of maar vooral opstarten, wasmachine aan. Ja. Ken je dat?
2: Ja, want je gaf het inderdaad ook wel aan van je stille tijd. Eigenlijk was deze seminar een klein beetje een vervanging daarvan. Hoe ziet dat er normaal gesproken voor jou uit? Hoe zoek jij God in de ochtend?
3: Ja, nou, ik probeer in een boekje te lezen naast de Bijbel. En God te zoeken in gebed. En volg een of andere studie online. En dan, ik hou ervan om lekker echt bezig te zijn en te leren.
2: Ja, ja. Ja. Hey, en je bent natuurlijk in zo'n stille tijd op zoek naar ontmoetingen met God. En heb je dit weekend ook het gevoel gehad, ik heb God ergens specifiek ervaren of ontmoet dit weekend?
3: Nou, je voelt hem hier overal wel. Maar in de grote tent met zoveel mensen om hem te aanbidden, dat is echt fantastisch. Ja, ja, ja. En dan echt zo massaal. En dat er zoveel mensen zijn die dezelfde drijfveer hebben als ik. Dat je Jezus wil volgen. En we zeggen wel, de kerken lopen leeg. Maar ik geloof er niks van. Als ik dat hier zo zie, dat kan ik niet. Ja, hoewel, nu is het hier heel stil. Ik heb er net zelfs even een foto van gemaakt. Dat het ook stil kan zijn hier. Heerlijk. Ja,
2: op dit moment, als je dit als plaatje in gedachten hebt, dan is het heel rustig. Maar inderdaad, de kerk is alive and kicking. Mooi om je te horen hierover. En Joeri, ja, dat is het mooie van dit moment op de ochtend. Je kan hier nog gewoon rustig een beetje om je heen kijken. Rustig even ontspannen in de zon. En God op die manier vinden. Ook hier op opwekking. Op deze manier.
0: Gaaf, man. Het is dag 4 voor velen toch op het terrein. De ochtend waarin het begint met het opvouwen van de tent, het inpakken van de koffers en met het langzaam afscheid nemen van een paar onvergetelijke dagen in Biddinghuizen. Met in het achterhoofd dat we gewoon nog een hele mooie volle dag voor ons hebben.
4: Goed.

0: Breng ons samen van Selah, met daarin die mooie tekst: één geloof en één Heer. Het kwam ook naar voren in de preek van Bobby Schuller afgelopen zaterdagavond. En het mooie is, als je die nou hebt gemist of je denkt ik wil hem nog een keer terugluisteren of terugzien, kan allemaal via digitale pinksterconferentie.nl. En vanmiddag hier op Groot Nieuws Radio vanaf 4 uur, dan blikken we samen met jou terug op al die hoogtepunten van dit Pinksterweekend.
1: Groot Nieuws Update.
0: En dat maakt het bijna 8:30 tijd voor de Groot Nieuws Update. En daarin pakken we het laatste nieuws dat opvalt in de media. En zo blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders niet meer weet... wat er met Pinksteren wordt gevierd. Blijkt het onderzoek van het Hart van Nederland panel onder ruim 5000 mensen. Voor de meeste mensen is Pinksteren vooral een lang vrij weekend, en slechts 1 op de 5 die ziet het nog als een religieuze feestdag. En in de Bovenkerk in Kampen is voor €10.000 aan geluidsapparatuur gestolen. De apparatuur die stond er voor opnames die afgelopen week werden gemaakt. De inbreker die heeft zich waarschijnlijk een tijd in de kerk opgehouden en glipte naar buiten toen de kerkmanager gisterochtend de deur opende voor de pianostemmer. En de politie in Delft heeft gisteravond een man aangehouden die op het dak van de oude kerk daar was geklommen via een regenpijp. Volgens omstanders was hij dronken en gooide hij spullen naar beneden, waarna de omgeving werd afgezet en zelfs een politiehelikopter werd ingezet om rond te vliegen. Na overleg met agenten kwam de man uiteindelijk zelf naar beneden en is hij meegenomen naar het politiebureau. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en blijft het droog. Het wordt lekker warm met maximaal 28 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het nog warmer met maximaal 32 graden. Een hele goede morgen. Dit is dag 4 van Groot Nieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie opwekking. Zometeen lekker meezingen met Eline. En nu is nieuwe muziek van Franny Cash.

Ze zong in We the Kingdom en nu onder haar eigen naam Franny Cash en Jesus All Along. Ja, misschien zit je vanochtend mee te luisteren en weet je dat een familielid of een vriend of een goede bekende vanochtend tussen al die tienduizenden bezoekers hier in Biddinghuizen rondloopt. Misschien iemand die deze week jarig is, iemand die momenteel door een moeilijke tijd gaat of wel wat bemoediging kan gebruiken. Kan gewoon ook iemand zijn die je een lied gunt op deze tweede Pinksterdag. Nou, dan heb ik iets leuks voor je. Deze ochtend gaan we een live blessing bezorgen. Dus stuur ons even in het geheim een berichtje. En dat kan via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En dan kijken wij of we een lied bij die persoon kunnen bezorgen in levende lijven met een persoonlijk woordje erbij. Onze verslaggever Martin die leverde dan deze ochtend voor je af. Dus wie zou jij een blessing willen aanbieden op deze laatste dag van opwekking? Stuur een bericht via de Groot Nieuws Radio app.

0: werden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio

0: Four King of Country en 40 daarvoor. Eline met Mijn Verlosser Leeft. En dat maakt het 9:15 tijd voor de overdenking van Corine Zonneberg. Ze is predikant en pionier in Rotterdam-Zuid. En ook een van onze gastoverdenkers tijdens deze Pinksterconferentie. Vanochtend heeft het over de Heilige Geest als ultieme vriend.
1: Jezus spreekt verschillende keren over de Heilige Geest. In het Johannesevangelie vertelt hij zijn leerlingen over de Geest. En Jezus noemt hem dan de Parakletos. Wat is dat? Je kunt het op allerlei manieren vertalen. Als helper, trooster, advocaat, pleitbezorger. Ik wil er vandaag nog een vertaling naast zetten. De Heilige Geest als ultieme vriend. Parakaleo betekent namelijk iemand die naast je staat. Iemand die langs zij komt. Iemand die altijd met je is en altijd voor je is. Zo iemand is de Heilige Geest. Allereerst is hij dus altijd met je. Hij komt niet zomaar een uurtje langs, komt even aanwaaien, even op de koffie en vertrekt dan weer. Nee, hij is altijd met je. Hij laat je niet alleen. En de Heilige Geest is altijd voor je. Zoals een goede vriend, die ook altijd voor je is. Wat dat betekent? Nou, een goede vriend is ook iemand die dingen bepleit. Die bereid is om met je te discussiëren. En dan niet zozeer met jou, maar ook met de stemmen in je hoofd. Die als een bepleiter discussieert met die stemmen. En hij vertelt je dan twee dingen. Allereerst wijst hij je er steeds op dat je Jezus nodig hebt. Dat er dingen verkeerd gaan in je leven. Hij laat zien waar je blind bent voor je zonde, voor je zwakte. Een goede vriend vertelt je dat. Daar gaat het niet goed. Dat moet je anders doen. Dat is ook wat de Heilige Geest doet. Hij laat je zien dat je Jezus nodig hebt. En aan de andere kant vertelt hij je ook steeds wie je bent. Dat je ten volle geaccepteerd bent door God. Dat je Gods kind bent. De Heilige Geest ziet ook wie je bent en waar je mee bezig bent. Hoe je misschien wel bevestiging zoekt in dit leven. Bij je familie, door hard te werken. Of hoe alleen je je misschien wel niet voelt. Maar de Heilige Geest laat je niet alleen. Hij blijft bij je en hij wijst je er steeds weer op dat je geen bevestiging hoeft te zoeken op andere plekken. Omdat je Gods kind bent. Je bent geliefd door hem. Daarom dus de Heilige Geest als ultieme vriend. Hij is altijd met je en hij is voor je. Hij pleit voor je. Hij laat je zien waar je Jezus nodig hebt. En benoemt ook steeds weer dat jij geliefd bent. Dat je gekend bent. En zoals een goede vriend je uitnodigt om bij hem te komen en te vertellen waar je mee zit, zo klinkt vandaag ook de uitnodiging van de Geest. Kom toch dichtbij. Vertel maar wat je bezighoudt, waar je in het leven tegenaan loopt. En wees ook stil. Hoor mijn stem. Mijn stem van vrede, diep in jou. Zoals Jezus het zei, de Heilige Geest, de Parakletos, de ultieme jou. Ultieme vriend.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid.
1: Live vanaf Opwekking bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio met muziek van De Lize en Psalm 139. U behoor ik toe, daarvoor de Casting Crowns en Only Jesus op deze maandagochtend. Het is 25 mei en vanochtend om 10 uur dan staat de samenkomst gepland in de grote tent. Spreker daar is Henk Stoorvogel vanochtend, voorzitter van het bestuur van Opwekking, oprichter van 4M en een specialist op het gebied van leiderschap. En nou ja, hij gaat het deze ochtend hebben over de vraag die Mozes ooit aan God stelde. Wat is uw naam? Deze ochtend om 10 uur gaat dat plaatsvinden. En ook hier op Grootnieuws Radio wordt het allemaal uitgezonden.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag sluit om 2 uur deze Pinksterconferentie af. Mosaic Worship wordt ook weer een prachtig moment om samen het einde mee te maken van 4 dagen opwekking. En dan vanaf 4 uur na dat slotconcert dan

0: gaan we hier op Groot naar Groot Nieuws Radio terugblikken op al die mooie hoogtepunten van de afgelopen dagen.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
16: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
15: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
17: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
15: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
18: Keukenhorrors, HKC Nederland

0: Boek uw keukenzaak ontzorgd op hkcnederland.nl.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
3: Groot Nieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Als oude mensen vallen, praten ze daar liever niet over. Hun kinderen ergeren zich daaraan en maken zich zorgen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Dit jaar viel een kwart van de 65-plussers door ouderdomsklachten. Het vaakst gebeurt dat thuis, als ze alleen zijn. Een val op hoge leeftijd kan grote impact hebben. Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen bed was, hebben vannacht weer geslapen in een congrescentrum in Groningen. Dat ving er 120 op. Ze gaan zo weer terug naar het nog altijd overvolle aanmeldcentrum. Is daar ook vandaag te weinig plaats, dan kan Groningen nog 1 keer bijspringen. Daarna moet er een alternatief komen. In Noordwijkerhout heeft de brandweer het druk gehad met een grote brand in een schuur. Het vuur was zo hevig dat huizen in de buurt gevaar liepen en uit voorzorg werden ontruimd. Uiteindelijk bleef het bij wat schade aan de dakrand van een buurpand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Een hele goede morgen. Dit is Groot Nieuws Radio live vanuit Biddinghuizen vanaf de Pinksterconferentie opwekking met zometeen muziek van Cece Winans en Worthy of It All.
7: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.

Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.

0: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
0: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
2: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
5: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld-Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
10: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft de machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattemerbroek en op kokverhuur.nl.
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
14: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
15: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
16: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
15: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
17: Joeri van der Geest.
18: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: heerlijk wakker worden met de muziek van CC Winans en Worthy of It All.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Een hele goede morgen. Het is maandag 25 mei 2026. Tweede Pinksterdag en de vierde en daarmee laatste dag van de Pinksterconferentie Opwekking. En voor heel veel bezoekers in Biddinghuizen is dit toch wel een conferentie om met dankbaarheid op terug te kijken. 3 dagen lang waarin we samen mochten zingen. 3 dagen waarin we mochten bidden. 3 dagen waarin we geraakt mochten worden door wat de geest van God hier doet in Biddinghuizen. En natuurlijk ook via de radio en al die andere mooie kanalen. Vandaag is dus de laatste dag, wordt er van alles afgesloten. Ook een dag waarop voor velen het inpakken gaat beginnen met de tenters, de koffers die dicht gaan. En langzaam de weg naar huis gaan vinden. Maar voordat het zover is, leven we toe naar de grote samenkomst van vanochtend. Zometeen om 10 uur dan zenden we de dienst uit die hier in de grote tent wordt gehouden met Henk Stoorvogel, die dan op het podium staat. En we gaan zometeen nog even een live blessing bezorgen hier op het terrein. Het zou zomaar bij jouw tent kunnen zijn dat onze verslaggever Martin zometeen voor jouw tentje staat. En als je hier rondloopt op Opwekking, ja, dan kom je wellicht wat bekenden tegen. Misschien mensen uit je kerk of oud-studiegenoten van vroeger. Of soms ineens iemand die je vooral kent van je tijdlijn. Mensen die regelmatig voorbij komen op Instagram of TikTok met inspirerende video's over geloof. Ja, en zo iemand die is nu bij mij in de studio. Dat is Huib, beter bekend als Testimony of Jesus. Hij gaat op straat gesprekken aan met mensen over geloof, over Jezus. En die video's die worden soms 100.000 keren bekeken, hè, Huib?
3: Ja, inderdaad. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Yes.
0: Hoe gaat het met je?
3: Ja, wij hebben een fantastische tijd gehad, want we sliepen bij Walibi. Dus in de village. We hadden daar een prachtige ruimte eigenlijk waar we lekker verbleven. Dus dan was het hier buzzing en sta je onder hoogspanning, maar dan terug. En dat was gewoon een oase van rust. Dus we hebben het hier eigenlijk van beide werelden fantastisch gehad.
0: Ja, ja, dus geen tentjes met gebroken nachten voor jou.
3: Nee, gelukkig niet. Nee, dat was niet helemaal goed gekomen.
0: Nee. Hier, nee. Hey, hoe is het voor jou om hier rond te lopen? Dat vroeg ik me af. Want je maakt video's op straat. Dan ga je met mensen het gesprek aan over Jezus, over het geloof. Kun je best wel vaak misschien vijandige reacties krijgen in een seculiere wereld. Hier op Opwekking zijn het allemaal christenen bij elkaar. Dat moet ook een wereld van verschil voor je zijn.
3: Ja, het is echt zwart-wit. Er zit eigenlijk niks tussen. Dus de haat die je krijgt is vrij extreem. Die is ook, dat komt door Jezus. En dat roept bepaalde gedragingen op, bepaalde reacties op. Waar je ook van merkt, oké, dit is niet meer menselijk. Er zit een duistere kracht achter. En dan weet je ook, oké, dat is daarom. Maar ook als mensen een compliment geven uit de Heilige Geest, zit daar ook de Geest van God achter en komt gewoon heel anders binnen. En er is dan zo'n warm bad, weet je wel, dat je al die christenen ziet die dankbaar zijn en blij zijn voor wat je doet. En je aanmoedigen van broer, ga door. En dat geeft mij dan zo'n prachtige ingang om eigenlijk ook zaken te doen voor de Heer. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig.
0: Ja.
3: En de jongelui staan in vuur en vlam. En als ze mij dan zien, dan mag ik misschien als een voorbeeld of als een inspiratie dienen. Van jongens, wat ik doe, dat is dezelfde Heilige Geest die jij ook hebt. Weet je wel? Dus jij kunt het ook. En dan geef ik ze eigenlijk een 365 gospel challenge mee. Van hey, vraag gewoon iedere morgen aan de Heilige Geest. Is er 1 iemand die u vandaag voor mij heeft die ik het goede nieuws mag uitleggen? En niet dat je het ook doet, maar dat je mij belooft dat je de toewijding maakt om het iedere dag te vragen.
0: Ja.
3: En dan zul je verder wel geleid worden door zijn geest.
0: Ja. En volgens mij heb je een hele mooie tijd. Want ik zag al beelden voorbij komen dat je een doop hebt meegemaakt. Zelfs een huwelijksaanzoek.
3: Ja, dat is crazy.
0: Die is ook al ontzettend vaak bekeken, begreep ik.
3: Yes, yes. Iedereen die nog twijfelt om zijn aanstaande te vragen. Of die er nog tegen aanhikt. Of misschien nu in zonde leeft, actief. Door seks te hebben voor het huwelijk. Ik heb dat zelf ook gehad, dus ik wijs met geen enkele vinger. Wij moesten ook trouwen. Ik weet wat dat is. Dat je van je aanstaande houdt en dat het wel eens misgaat. Maar weet je, we zijn geroepen tot een rein en heilig leven. En wat ik onder jongeren vooral zie, is dat ze soms moeite hebben om echt commitment te maken. Weet je, een huis en een huwelijk is duur. En zus en zo en dit en dat. Maar weet je, ik heb gezien, als je God gaat gehoorzamen, gaat hij ook voorzien. Dus iedereen die dat filmpje ziet, wil ik echt aanmoedigen. Neem die stap als je weet, hey, dit is degene die God aan mij gegeven heeft. Niet wachten, maar ga ervoor.
0: Ja, nou, wat een oproep die hier zo vroeg klinkt.
3: Ja, inderdaad,
0: ja. Ja, het filmpje staat op je Instagram en op TikTok.
3: Yes.
0: Heel veel keren bekeken inmiddels. Nu kennen we ook heel veel mensen, denk ik ook wel, de opwekkingsdip. Dat je hier 4 dagen bent. Je wordt opgebouwd met mooie preken, seminars. En je hoort, als je zo meteen thuis komt, vertel over Jezus. Vertel over wat je hebt meegemaakt dit weekend. Dat is voor sommige mensen toch ingewikkeld. Heb jij iets wat je zou willen zeggen tegen mensen die zo meteen thuis komen En die er toch moeite mee hebben om over hun geloof te vertellen, over wat ze misschien dit weekend hebben meegemaakt. Misschien ook bang zijn voor de weerstand. Nou, die jij dan ook wel eens ervaart op straat.
3: Ja, ik vind dat je echt gewoon zo'n raakpunt hier aansnijdt, weet je wel. Want dit kan door je heen spoelen als een warm bad. En als je thuis komt, is alles weer weg. En wat ik daarover zou willen zeggen, is eigenlijk twee dingen. Om te getuigen merk je vaak dat je faalangst hebt en je hebt mensenvrees. Dat zijn eigenlijk je twee grootste blokkades. Je schaamt je eigenlijk voor je geloof en voor Jezus. Want laten we wel wezen, het slaat ook eigenlijk nergens op. God heeft ons echt met de meest zwakke en dwaze boodschap op pad gestuurd. Dat is om ons te challengen, dat we denken, hey bro, wat zijn we aan het doen? Maar ook challenge degene tegen wie je het vertelt. Van, wat zeg je? Weet je wel? En dat ongemak voelen we allemaal. En weet je hoe je dat combat? Is dat je het vervuur van de Heilige Geest, dat je dat meeneemt naar huis en dat je truth-telling met Jezus doet. Die zegt, Heer, als ik heel eerlijk ben, schaam ik me voor u. Ik schaam me voor mijn evangelie. Ik schaam mij voor het feit dat ik een christen ben. Ik schaam mij ten opzichte van andere mensen. Maar ik leg dat nu bloot en openbaar. Ik zet het in het licht. En ik beloof u ook dat ik er met anderen over zal praten, met mijn leeftijdsgenoten. Maar ik beloof ook als u spreekt en mij helpt om dit te overwinnen, dan zal ik gaan. Mm. En dat beloof ik u. En als je dat gewoon iedere dag doet en je vertelt Jezus dat je wel beschikbaar bent, maar super ongeschikt en dat je helemaal niet moedig bent. En vertel hem de waarheid. Ga niet lopen pretenden. Van oké, ik heb het hier gehoord, nu moet ik het doen. Nee, je hebt het hier gehoord, maar je kunt het helemaal niet doen. Het is een onmogelijkheid wat God van je vraagt. En die onmogelijkheid, dat spanningsveld, dat schuren met God, daar vindt het plaats.
0: Ja. Ja, mooie boodschap om zo mee te nemen deze nieuwe week in. Dankjewel, Huib. En ga je vandaag nog mooie dingen doen?
3: Ja, het is wel het plan. Ik ben live gegaan op TikTok. En de enige vraag die ik heb gesteld is, wat doet God op dit moment in jouw leven? Maar bro, daar krijg je reacties, man. Daar word je zo ontzettend blij van. Mensen zeggen, hey, nog niet zo lang geleden zat ik volledig aan de grond. Ik had suicidal thoughts, weet je wel. Ik zag het leven helemaal niet zitten, maar toen heb ik me echt helemaal aan Christus overgegeven. En hey, sindsdien heeft hij me gewoon opgepakt. En het is nog niet ideaal, maar weet je, ik ben op de weg terug. Achter aan elkaar, en er zat een vrouw in die mentale problemen heeft, fysieke problemen heeft. Zelfs zo erg dat ze soms opgenomen moet worden. Die zei van, ik heb naar al die getuigenissen zitten kijken en ik kwam gewoon onder de aanwezigheid van God. En voor het eerst, jullie hadden me al in de live naar Jezus geleid. Voor het eerst heb ik met mijn hele hart, heb ik me ook gewoon aan God overgegeven. En ze zegt, ik zit hier alleen maar te lachen en te huilen. Weet je, dat is onze God. Hoe die nu met technologische middelen, weet je wel. Wat hij hier bij jullie doet in de booth. Shout-out naar jullie trouwens. God bless you guys. Groot nieuws radio. Hey. Maar guys, besef even wat God ook door de technologie aan het doen is. En daar wil ik iedereen ook echt mee bemoedigen.
0: Ja, mooie video's die je maakt en te zien op je account op TikTok en Instagram. Testimony of Jesus 777. Dankjewel, Heb. En een hele mooie laatste dag hier.
3: God bless, guys.

0: Matt Maher en The Lord's Prayer.
1: Dit hele weekend, Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ja, elke ochtend tussen 9 en 10 hoor je op Groot Nieuws Radio programma Blessings een uur lang waarin jij een lied mag aanvragen voor iemand anders. Een lied dat wij dan namens jou brengen op de radio. Maar ja, nu we hier met zoveel luisteraars van Groot Nieuws bij elkaar zijn op het terrein van Opwekking, leek het ons mooi om die blessing niet alleen via de radio te brengen, maar ook in levende lijven te bezorgen. En daarom onze live-verslaggever van vanochtend, Martin, die op dit moment ergens, nou, ik vermoed tussen de tenten op de camping staat om een blessing af te leveren.
2: Ik sta een beetje bij, eigenlijk bij het hoofdterrein. Achter de grote samenkomsttent staat een caravannetje. En daar kwam net iemand met wat slaperige ogen naar buiten gestiefeld. Want dit, hoe laat is het geworden, Jeroen?
3: Het was vannacht 2:30.
2: Half drie. Wat was je tot 2:30 aan het doen?
3: Nou, op het laatste moment heb ik voor Gilbert nog eventjes wat mini-frikandelletjes gebakken.
2: Oh, okay. Dus een scoop, hij eet frikandelletjes om de 2:30.
3: Ja, precies. Ja, okay. En een glaasje fris, dus ja.
2: Okay, want jij coördineert de medewerkersrestaurant, dat is wat jij doet. Hoe lang ben jij hier dan in totaal druk mee?
3: Ik kom aan dinsdag voor Hemelvaart en ben hier 2 weken. Ik doe het samen met Lisa. Die doet eigenlijk de ochtend, ik doe de middag en de nacht. En dan zijn we hier tot en met, ik ben hier tot en met morgen, dus in totaal 2 weken.
2: Hé, hey, want los van het grote geluid wat jij hoort omdat je tegen de tent aan staat, krijg je dan ook nog wel iets mee van het hele opwekkingsweekend?
3: Nou ja, heel veel medewerkers zie ik wel. Ik denk dat ik er misschien wel de meeste kan zien. Ja. Maar verder rest, nee, vrij weinig.
2: Hé, want ik heb wat voor jou. Want je bent ja, heel druk dit hele weekend. Of beter gezegd, eigenlijk heeft iemand anders iets voor jou wat ik aan jou mag geven. Namelijk een blessing, een lied voor jou. En die komt van Nelleke. Wie is Nelleke?
3: Nelleke? Wat is dat leuk. Ja. Maar er zijn meerdere Nelleke.
2: Oh nee, wat erg. Oké, ja, ik heb de achternaam niet, maar het is in ieder geval een Nelleke die tegen... Oh, dit is wel heel... Oh, ze heeft vorig jaar geholpen, krijg ik door.
3: Ja, dan weet ik wel welke Nelleke.
2: Dan weet je al gelukkig, dan hebben we dat in ieder geval afgetikt. En die zegt namelijk tegen jou, die heeft een mooie boodschap. Die zegt, Jeroen, ik wens je heel veel zegen tijdens deze conferentie. Vorig jaar was het lang niet altijd even makkelijk binnen deze functie, maar daarom ben ik trots op hoe je het nu doet. En ik wil je op deze manier een zegen overbrengen en het werk wat je doet toch ook even in de spotlight zetten.
3: Nou, dat vind ik super tof.
2: Ja. Ik heb ook het idee dat het je wel raakt.
3: Ja. Ja, want dat is... dit is voor het eerst. Oh. Ja. Ja. Nee, het is best pittig. Het is hard werken. En ik heb Nelleke gemist. En dit jaar was 100 keer beter dan de vorige.
2: Ja, wauw. Ja, mooi. En het lied wat zij voor jou heeft aangevraagd is het nummer Lef met Kijk omhoog.
4: Kijk of je hem ook.
0: En die klinkt nu. Lef en kijk omhoog.
5: Als we soms de moed verliezen,

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Groot Nieuws Radio met Lef en Kijk Omhoog. Ja, dat was de blessing, hè? Dat was hem die Martin zojuist live heeft bezorgd.
2: Groot Nieuws Update.
1: Dan is het nu 9:55 en daarmee tijd voor de Groot Nieuws Update met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten en andere media. Bijna de helft van de Nederlanders die weet niet meer wat er met Pinksteren wordt gevierd, blijkt het onderzoek van Hart van Nederland Panel. Ruim 5000 mensen die hebben daar aan meegedaan aan het onderzoek. En voor de meeste is Pinksteren vooral een lang vrij weekend. Slechts 1 op de 5 ziet het nog als een religieuze feestdag. En in de Bovenkerk in Kampen is voor €10.000 aan geluidsapparatuur gestolen. De apparatuur die stond er voor opnamen die afgelopen week werden gemaakt. De inbreker heeft zich waarschijnlijk een tijd in de kerk opgehouden en glipte naar buiten toen de kerkmanager gisterochtend de deur opende voor de pianostemmer. En de politie in Delft heeft gisteravond een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen via een regenpijp. Volgens omstanders was hij dronken en gooide hij spullen naar beneden, waarna de omgeving werd afgezet en ook een politiehelikopter werd ingezet. Na overleg met agenten kwam de man uiteindelijk zelf naar beneden en is hij meegenomen naar het politiebureau. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig, blijft het droog, het wordt lekker warm met temperaturen die maximaal 28 graden zijn. Dus voldoende drinken, goed smeren, dat luidt het advies. En morgen ook volop zon en dan wordt het nog warmer met plaatselijk 32 graden. Ja, een hele goede morgen op deze maandagochtend, tweede Pinksterdag, waar we nu toeleven naar de grote dienst. Zometeen om 10 uur met Henk Stoorvogel. En nu eerst muziek van Matt Redman, 10,000 Reasons.

0: De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Matt Redman en 10.000 Reasons.
1: Dit hele weekend is Grootnieuws Radio live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Met inspirerende gesprekken, live muziek in de studio en straks om 10 uur de samenkomst. Met Henk Stoorvogel.
2: Ook dit jaar heeft Opwekking Henk Stoorvogel ingevlogen als spreker. Hij is de laatste spreker op de Pinksterconferentie voordat iedereen weer huiswaarts gaat. En moet je je even voorstellen. Op zijn eerste verjaardag was hij al op de Pinksterconferentie. En sindsdien heeft hij geen jaar gemist. Henk is oprichter van 4M, specialist op het gebied van leiderschap en spreekvaardigheid. Ook is hij voorzitter van het bestuur van Opwekking. Hij is getrouwd met Rut en vader van 4 kinderen. Henk spreekt vandaag over de naam van God. Een naam die nauwelijks in woorden is uit te drukken. Als Mozes in Exodus 3 vers 14 naar Gods naam vraagt, antwoordt God met ik ben die ik ben. Een ontzagwekkende naam die ver weg is, maar dichterbij dan je denkt.

0: nieuw leven van Reijer. Ja, zometeen om 10 uur, dus over een paar minuten, dan begint de samenkomst van deze ochtend. Mijn collega Martin die staat om en nabij de grote tent waar zometeen de dienst begint. Martin, hoe gaat het daar?
1: Ja, nou, ik liep naar een mooi parasolletje met een mooi uitzicht op de tent en trof daar onder meer Henny. Je zei gelijk, ik wil wel iets vertellen, maar het verhaal is ook best wel heftig, want ja, jullie hadden graag gewild dat hier iemand ook deze dienst had bij kunnen wonen.
2: Dat klopt, ja. Onze zoon Ravel. Die hadden we er nog graag bij gehad. Ja. Maar die is begin dit jaar, 19 januari, overleden.
1: Ja, ja. Was hij een trouwe opwekkingganger?
2: Ja, hij kwam er al een aantal jaar. Ja. Trouw in de laatste 3 jaar, ja. Maar het was wel zijn de plek waar hij wilde zijn. Sowieso wilde hij zijn op de plekken waar God was.
1: Ja. Wat was hij voor iemand?
2: Ravel was een verbinder. Een jongen met een ontzettend lief karakter. Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen voor verdere diagnostiek voor de levertumor, toen vroeg de zuster naar zijn familie, naar broertjes of zusjes. En toen vertelde hij ook, ik kom uit een gezin van 5, maar ik ben de leukste. Ja. En zo kon hij zijn eigen neerzetten. En ja, zo zien wij ook wel terug. Hij heeft ontzettende mooie vrienden. Een ontzettende mooie kring om zich heen verzameld. Ja.
1: Hey, en deze dienst gaat over de naam van God. Maar hij heeft ook een hele bijzondere naam. Wat betekent zijn naam?
2: Ja, zijn naam betekent God geneest. En dat is ook wel het bijzondere. 18 jaar geleden, of bijna 19 jaar geleden, is hij aan het einde van de zwangerschap hebben uit te horen gekregen dat ook dit kindje niet kon leven. Een broertje en een zusje van hem zijn ook overleden, maar dat bleek een andere diagnose te zijn. En hij is een arts, heeft zich verdiept in de hele ziektegeschiedenis. En hij is gewoon helemaal genezen bij zijn geboorte. En heeft 18 gezonde jaren gehad. En daarin, toen deze ziekte langskwam, hebben wij steeds verwacht dat hij bedoeld was voor genezing. We werden bepaald bij zijn naam. Ook andere mensen die hem helemaal niet kenden, werden bepaald bij zijn naam. God

0: indrukwekkende dienst is. En zo zit iedereen hier anders, Joeri.
1: Ja, zeker weten. Nou, wat een indrukwekkend verhaal. Zometeen de dienst die om 10 uur begint. En dan komen we zometeen nog even bij je terug, Martin.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
8: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld.

0: Vriesendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Joeri van der Geest.
10: Live vanaf het christelijke radiostation.
11: Ja, over een paar minuten dan gaat het beginnen in de grote samenkomsttent Henk Stoorvogel. Die zal spreken over de naam van God. Collega Martin, ja, bij het aftelmoment.
12: Zeker, ja. De linten worden gespannen om aan te geven... je kan er echt niet meer bij in het middenvak. Er zijn nog wel plekjes beschikbaar. Langzaamaan druppelen er nog wat mensen binnen. Er worden gitaren gestemd. Op het podium staat de hele band al klaar. En iedereen is super verwachtingsvol. Juist ook na zo'n heel weekend waarin je al zoveel gehoord hebt en zoveel prachtige boodschappen over wie God is, over dat thema ik ben. Dan kan ik me voorstellen dat op deze maandag gaat het inderdaad over die naam van God ten diepste. Die naam ik ben die ik ben en hij die was, is en zal zijn. Het is een prachtig thema om bij stil te staan. Ja, en ik sta hier toch een beetje met dat gevoel van net dat gesprekje met Henny even. Van zij kijkt naar zo'n dienst met ook heel veel pijn en met heel veel lijden in gedachten, met verlies. En zo zit iedereen hier op een hele andere manier. Misschien super blij, misschien omdat ze net een huwelijksaanzoek gedaan hebben, zoals we dit weekend hebben gezien. Misschien met heel veel verdriet. Maar in al die dingen is God altijd trouw. In al die dingen is hij erbij. Is hij het die is, die was, die is en zal zijn. Hij is er altijd bij. Dat staat deze dienst centraal. Dat is wat we mogen vieren met elkaar. En wat luidkeels gezongen zal worden. Zometeen de laatste seconde gaan in. Nog 5 seconden. We beginnen met het prachtige lied Dit is de dag.

Halleluja. Grote God, wij prijzen u. Heb ik geluid? Ja, ik heb geluid. Grote God, wij prijzen u. Open uw vaderarmen. Heerlijk om de Heer zo te loven en te prijzen. Hemelse Vader, we willen u vanochtend verwelkomen hier in de tent. U bent onze eregast. Welkom, o Koning der Koningen. Wij prijzen uw naam. U bent een grote en wonderbare God. En wij houden van u. Welkom, Heilige Geest, hier vanochtend. Jezus, wij zijn dankbaar voor wat u hebt gedaan. En och, heerlijk om zo de naam van God drieënig te aanbidden. En de gemeente zegt, amen. Kampeer jij nog lekker? En degene die niet kamperen, parkeer jij nog lekker? Wat hebben wij toch prachtige dagen gehad. Als jij hebt genoten of een zegen hebt ontvangen, laat ik dan jou horen zeggen ja. Ja. Die lof en eer brengen we aan de Heer. Heerlijk zo samen. Vanochtend spreekt Henk Stoorvogel. Henk, getrouwd met Rut. Ze hebben samen 4 kinderen. Voor zijn eerste verjaardag was Henk al bij opwekking. Dus ja, en ondertussen heeft hij geen jaar gemist. En ja, Henk, ik denk dat is geweldig. Henk is oprichter van 4M, een specialist op het gebied spreekvaardigheid en leiderschap. En Henk is onze voorzitter. Een gezegende, een wijze, verstandige voorzitter voor ons bestuur bij opwekking. Ik ben zo dankbaar met jou, Henk, in die rol. Vanuit brontrainingen begeleidt Henk leiders in directieteams. Henk, ik heb jou leren kennen als iemand die zorgvuldig omgaat met woorden. Die echt luistert en die op een gezegende manier weet om mensen mee te nemen. Jij hebt een hart voor God, maar je hebt ook een hart voor mensen. Dat waardeer ik heel veel aan jou. Welkom, Henk. Ja. Lieve mensen, op de zondag maken wij altijd ruimte voor onze zendingscollecte. De zendingscollecte vindt zijn plek hier op de zondagochtend. Ach, hemeltje lief. Wij gaan nog 1 dag door. Sorry, ik heb een opwekkingsweekend achter de rug. Vergeef me maar. Van vooraf aan. De zendingscollecte vindt zijn plek hier op de maandagochtend. Ik heb het gedaan. En het vindt zijn plek op de maandagochtend. En zal zo zijn, zelfs al zouden wij onze collectedoel niet hebben gehaald, dan gaan we nog steeds op de maandag geven voor zending vanuit visie willen wij geven voor zending. Nu mag ik de Heer echt loven en prijzen dat wij wonderbaarlijk die 750.000 collectedoel hebben gehaald. Ja, amen. In alles wat vanochtend met de collecte binnenkomt, gaat naar verschillende zendingsdoelen. Het is een zendingscollecte. We willen hier dichtbij, in onze eigen stad, in ons eigen land, in onze eigen provincie. Wij willen hier werk doen voor de Heer.
maar ook mensen heel ver. In andere landen, op andere plekken. Wij willen ook Gods woord ver verspreiden, heel de wereld inbrengen. Want ik wil je iets vertellen. Toen Paulus en Petrus op een dag samen zaten een broodje te eten en te praten over wat zij voor de Heer zouden gaan doen, hebben zij niet gedacht dat Gods woord in biddinghuizen verkondigd zou worden. Toen dachten zij niet aan de polder. Toen dachten zij niet aan Nederland. Ja, wij hebben nog geen Nederland gehad toen. Was waarschijnlijk al zo plat. Maar ja, uiteindelijk gingen ze verder en verder en verder en verder. En ging het woord van God grenzeloos door tot aan de uiterste van de aarde. En wij willen vandaag nog steeds die voorbeeld blijven volgen. En daarom hebben wij een zendingscollecte. Ik wil je vragen even een moment te nemen om je hart voor te bereiden. De QR-codes, ja, die kunnen alvast op de schermen verschijnen. Je mag wellicht kijken op een stoel. Voor jou zie je ook een QR-code. Aan de buitenkant hebben wij mensen met borden lopen, met QR-codes daarop. En ik wil je vragen je hart voor te bereiden en aan de Heer te vragen: Heer, hoe mag ik het werk van God zegenen? Hoe mag ik financieel bijdragen aan de grenzeloosheid van de evangelie? Laten we bidden. O Heer, wij willen dit aan u opdragen. Een financiële offergave. Dat ook dit Heer voor uw troon mag opstijgen als een lieflijke geur. Wat wij geven vanuit onze harten. Zodat mensen op verre plekken uit gebrokenheid gehaald mogen worden, in een herstel neergezet mogen worden. Dat mensen op andere plaatsen uit de dood gehaald mogen worden, en in het leven mogen neergezet worden door de bevrijdende waarheid van Gods liefde en redding in Jezus Christus. Wilt u dit zegenen en ontvangen in de naam van Jezus. Amen. Wij nemen een moment hiervoor. Een moment voor de collecte.

Zegen voor jou vanochtend. Zegen. Blessings, hè? Blessings, blessings, blessings. Wees gezegend vanochtend. Geniet ervan. Blessings, vriend. Geniet ervan vanochtend.

Wees gezegend vanochtend, hè. Blessings. Zegen vanochtend, hè. Zegen vanochtend, Elisa. Blessings, vriend. Zegen, Reni. Zegen voor vanochtend. Blessings. Zegen voor jou voor vanochtend.

0: Halleluja. Zet hem op.
1: Zo, hoe zitten jullie erbij? Hebben we nog een beetje energie? We zongen net alle engelen die u dienen. Maar we kunnen net zo goed zeggen, alle mensen die u dienen, roepen u nooit lovensmoe, heilig, heilig, heilig toe. Zullen we gaan staan en samen onze God, onze grote God, heilig toeroepen en hem eren.

blijft ons bij de wonderen die hij deed dit weekend in ons leven. Ook als we naar huis gaan. Misschien is het wonder nog niet gebeurd, maar ik geloof dat het gaat gebeuren. Want we dienen een grote God. Hij is onze God. Hij is degene die ons bevrijdt. Amen.

Dank u, Heer, voor wat u heeft gedaan. Dat u onze bevrijder bent. Dank u wel dat we op u mogen bouwen. Dat u de vaste grond bent waarop we mogen staan, Heer.

0: machteloosheid.
1: Hij zal niet falen, hij ziet ons.
0: Vertrouw daarop. Hoe het ook voelt, hij stelt ons nooit teleur. Wij mogen op hem bouwen, hij is onze firm foundation. Het fundament waarop we mogen staan. En wat er ook komt, regen, wind, storm. We komen er doorheen, want we zijn veilig bij.

De laatste dienst van deze conferentie hier in deze tent. Terwijl ook op allerlei andere terreinen nog laatste diensten plaatsvinden. En deze laatste dienst wil ik met jullie nadenken over één ding. Eén ding voordat we naar huis gaan. Eén ding wat, denk ik, fundamenteel is om ons leven weer in te glijden. En het ene ding dat komt bij ons vanuit het Bijbelgedeelte dat ik ga lezen. En dat komt uit Exodus. We hebben al veel preken gehoord vanuit Exodus, van Bobby, van Laurens. En ook deze komt vanuit Exodus. Exodus 17, vers 1 tot 7. En ik lees het voor. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen zij hun tenten opsloegen bij Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geven jullie ons te drinken. Geven jullie ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes. Om mij, mijn kinderen, mijn vee te laten doodgaan van dorst. Mozes schreeuwt het uit tot de Heer. Wat moet ik doen met het volk? Nog even en ze hebben mij gestenigd. De Heer antwoordde Mozes. Loop voor het volk langs. In het Engels, in mijn lievelingsvertaling staat daar. Pass before the people. Loop voor het volk langs. Neem enkele oudsten van Israël mee. Neem de staf mee waarop je op de Nijl hebt geslagen. En ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? De Bijbel kent twee grote Pinksterverhalen. En de ene versie van dat verhaal die vinden we in Handelingen vanuit de Evangelie. Als daar de volgelingen van Jezus verward zijn en bang na de opstanding, niet goed wetend wat te doen en hoe verder. Dat daar een periode is van 50 dagen wachten, zoeken, bidden, strijden. Tot daar komt vuur en wind. En de wet van God in het hart van zijn volk wordt gelegd. En de kerk wordt geboren. Pinksterfeest uit Handelingen. Maar er is ook een eerdere versie van het Pinksterfeest. En dat is in Exodus. Wanneer het volk wordt bevrijd uit slavernij. Een soort van opstaat uit hun dood door de Schelfzee gaat. En in een periode van 50 dagen reizen, met verwarring, twijfel, zoeken, uitkomt bij de berg Sinaï, waar Laurens gisteren prachtig over sprak, waar vuur kwam en wind en de wet van God aan zijn volk werd gegeven en het volk Israël werd geboren. En in die beide grote Pinksterverhalen is daar één thema dat door de verhalen heen zingt als een soort brommende bastoon. Een thema waar, als je luistert naar de verhalen, niet omheen kunt. Een thema dat raakt aan een zin die door de rabbies wordt samengevat. In deze ene zin, wij veranderen niet door wat God voor ons doet. Een spannende zin.
Maar je ziet het in de Bijbel keer op keer gebeuren. In Exodus zie je gebeuren dat God zijn wonderen doet. Dat hij ze bevrijdt door 10 plagen. Dat ze trekken door de Schelfzee. Dat ze daar dansen op de oevers van de Rietzee. Dat ze bijzonder water te drinken krijgen, al voor ons verhaal. Dat ze mannen krijgen wat op de grond ligt. Wonderen. En hebben ze al die wonderen meegemaakt en zo gefeest in de aanwezigheid van de Heer. En dan voordat ze aankomen bij die berg Sinaï, dit gedeelte waar het volk blijkbaar al die wonderen ook zo weer kwijt is. En vertwijfeld van angst over de wildheid van hun woestijn, Mozes bestormt. En dan roept, geef ons water. We zien het ook bij de discipelen. Die zoveel wonderen hadden meegemaakt. Lammen die gingen lopen. Hemelse feestbanketten voor 10.000 mensen. Stormen die werden gestild. Opstanding uit de dood. En toch lezen we na dat alles ook maar zo, dat de discipelen zich opsloten in een kamer uit angst voor de Joden. Wij veranderen niet door wat God voor ons doet, zeggen de rabbies dan. En wat heeft hij hier dit weekend veel gedaan? Wat hebben wij veel wonderen aan de lijve ervaren, meegemaakt? Iedereen die hier is zal kunnen zeggen, ik was erbij, online of live. Maar als je naar huis gaat, wat zullen al die wonderen hebben uitgewerkt? Ons dansen op de liederen, tijdens de zingen, hier en nu. Hoe zal het doorgaan in ons leven? Of zullen we ook ergens komende dit jaar erachter komen, wij veranderen niet door wat God voor ons doet, want. En dan komen we bij dat ene ding. Er is een saboterende macht werkzaam in velen van ons. Die saboterende macht die wij tegenkomen in het Pinksterverhaal in Exodus en ook in Handelingen, die we tegenkomen in ons Bijbelgedeelte. En dat is het ene ding waar ik vanochtend over wil spreken met elkaar. En dat is het thema van angst. En ik kan me voorstellen dat je hier nu zit en dat je denkt van joh, ik ben net een beetje nu uit mijn angst. Ik heb hier fantastische dagen gehad. Ik ben mijn angst net weer even vergeten. En deze laatste dienst wil ik helemaal niet stilstaan bij mijn angst. Waarom moeten wij het hier nu over hebben? Kunnen we het niet over iets goddelijkers, iets feestelijkers, iets hemelsers hebben? Waarom nu angst? Ik heb zelf ook geprobeerd op 100 manieren om er onderuit te komen. Maar het was alsof de Heere zei, Henk, nee, voordat ze gaan, wil ik dat je ze vertelt over de werking van angst en hoe ik ze daarvan kan bevrijden. Loop er niet voor weg. En als we hier dan toch zijn, eerlijk, wanneer is een betere tijd om te spreken over onze angst dan vandaag? Nu wij zoveel hebben meegemaakt al. Nu we zo dicht bij God zijn. Hij zo dicht bij ons. Wanneer beter dan nu? En waar beter dan hier? Op een plek die veilig is. Op een plek waar je straks gebed kunt ontvangen. En daarom laat mij een paar dingen vertellen over de angst. En je mogen meenemen in hoe God ons daarvan wil bevrijden. Want als het gaat over onze angst, dan vermomt onze diepste angst, onze oude angst, vermomt zich vaak als een vriend. Dus ik kan me goed voorstellen dat als wij nu gaan spreken over angst, dat je eerst een beetje denkt, ja, ik weet niet waar mijn angst zit en ik ben niet zo bang aangelegd, denken sommigen misschien. En anderen hebben misschien gelijke helden, maar onze oude angsten vermommen zich als een vriend. Je ziet het in het verhaal van Mozes. Als hij als jonge man een halfslachtige poging tot een revolutie doet en dan uit angst wegvlucht de woestijn in.
En zijn vriend Angst houdt hem 40 jaar vast in zijn woestijn. En ik kan me voorstellen dat ze daar gesprekken hebben gehad, Mozes en zijn angst. En dat de angst Mozes toegereinsde met die kille, koude blik. En dat hij zei, dat hebben wij toch goed gedaan. Ik heb je toch mooi geholpen naar jouw woestijn.

proberen daaronder uit te komen. Die zei, maar wie bent u? En wie ben ik? En wat moet ik zeggen? En wat als ze niet geloven? Maar de vijfde keer kwam de aap uit de mouw en zegt hij, Heere God, als ik eerlijk ben, ik wil gewoon niet. Kies maar iemand anders, wie u maar wilt, maar niet mij. Ik ben bang. En dan wordt God boos. En nu is het afgelopen. En ik leid je er doorheen. Ik ken het in mijn eigen leven. Mijn biologische vader nooit gekend. En het heeft van jongs af aan een soort basisangst in mijn systeem gelegd. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het waard om voor te blijven als zelfs mijn biologische vader niet voor mij bleef? Maar die diepe angst die ging zich voordoen als een vriend. Want die angst die gaf mij ook vleugels. Die gaf mij een niets ontziende drive. Die gaf mij energie om dingen van het leven te maken. En voortgedreven, onbewust door angst, ging ik winnen, jagen. En kon op stille momenten die sinistere doodsgrijns van de angst mij aankijken en zeggen, Henk, hebben wij dat niet goed gedaan, wij met z'n beiden? Ik, angst, ben jouw vriend. Ik ben de reden dat dingen lukken. Ik ben de reden dat mensen jouw team willen. Want ik drijf jou voor. Doe ik dat niet goed? En dat hij me om de zoveel tijd met de zweep gaf. En dat ik vast zat in zijn ijzeren klauw, dat kon hem niks schelen. Maar onze oude angsten vermommen zich als onze vriend. Op een plek als deze in een ander land sprak ik een jonge man. Ik kende hem van een keer eerder en hij begon te vertellen over zijn diepe angst. En zijn diepe angst had hem geleid van wonen in het ene land. En uit angst was hij gegaan naar een ander land, van België naar Frankrijk. Uit angst was hij gestopt met zijn studie. Uit angst was hij gestopt met zijn baan. En hij zegt, ik leef nu op een zolderkamertje bij een familie die ik niet ken. Ik kom mijn kamer nauwelijks uit. Soms verblijf ik maanden op die kamer omdat ik bevangen ben door angst. En ik vroeg hem, zou je bevrijd willen worden van je angst? En toen was hij heel eerlijk. Want hij zei, nee. Want als ik bevrijd word van mijn angst, heb ik geen flauw idee meer wie ik ben. Onze oude angsten kunnen zich vermommen als onze vriend. En angsten maken dat wij vechten, dat we vluchten. We zien het in het verhaal dat we lazen, hoe het volk gaat drukken en duwen op Mozes. Geef ons water. Waarom heb je ons hier gebracht? En onze angsten kunnen maken dat we gaan drukken op onze omgeving. Dat we mensen van ons wegdrukken. Dat we relaties op spanning zetten. Omdat uiteindelijk onze angst ons dicteert wat veilig is en wat niet. We kunnen ook vluchten zoals Mozes deed. Want toen het volk begon te duwen, trok Mozes zich uiteindelijk terug om God te zoeken. Maar de vraag is, vanuit die terugtrekking van Mozes, zou hij weer tevoorschijn komen of niet? En zo makkelijk vanuit onze angst kunnen wij ons terugtrekken. Of juist gaan vechten. En weet je wat het is met onze angst? Het vervormt de werkelijkheid. Angst maakt werkelijkheid als een soort illusie. Angst vernauwt ons bewustzijn. Ik weet niet of je het opviel bij die ene zin van het volk tegen Mozes, dat ze dan zeggen, waarom heb je ons hier gebracht? En dan zeggen ze, om mij, mijn kinderen en mijn vee hier te laten sterven. Wauw. Wie kwam daar eerst in dat zinnetje? Dat is mij. Dat is wat onze angst doet. Dat wij onszelf onwillekeurig vooraan in het rijtje plaatsen. En na mij al het andere. Ik voor mijn kinderen.

Ik voor mijn vrienden. Ik voor al het andere. Het vernauwt ons bewustzijn. Vervormt onze werkelijkheid. Mozes schreeuwt het uit naar God. Hij zegt, wat moet ik doen? Het drukt weer op zijn oude angst van, ben ik voldoende om dit volk te leiden? En dan schreeuwt je het uit naar God, nog even en ze hebben mij gestenigd. En nergens in het verhaal lazen we over stenen die al opgeraapt werden. Maar voor Mozes was het leven echt nog even en ik ben dood. Angst maakt dat dingen die klein zijn veel te groot worden. En dat dingen die groot horen te zijn veel te klein worden. En als wij het vandaag hebben over onze oude angst. Angst die de macht heeft. Om zodra wij van dit terrein afkomen, naar huis rijden, ons leven inrollen. Alles wat hier gebeurt is weer te saboteren. Wat is dan de naam van jouw oude angst? Op welke manier heeft angst zich in jouw leven vermomd als een vriend? Maar weet je, onder al die individuele oude angsten van ons gaat één grote oerangst schuil. Het is de angst onder alle andere angsten. Het is de angst die letterlijk wordt genoemd als laatste zin van ons Bijbelgedeelte. Onder alles wat er dan is gebeurd en gezegd, blijkt daar dat de oerangst was, is de Heere nu in ons midden of niet? Want dat idee dat ik eraan twijfel of ik goed genoeg ben, als ik toch zou kunnen weten, kunnen zien, kunnen geloven dat de Heere erbij is, zou ik daar toch niet aan hoeven twijfelen. Maar als grote oerangst steeds weer, is hij er? Of niet? En weet je, als we straks van hier gaan, wordt het niet zo moeilijk om tegen jezelf te zeggen, ik weet dat hij er was. Als je hier vandaag bent geweest, dit weekend bent geweest, je hebt niet het hele weekend geslapen, dan weet je dat hij hier was. Hij was er in het verleden. En als je een beetje hoop in je hart hebt, dan kun je het waarschijnlijk wel opbrengen om te kunnen zeggen, ja, en ik geloof dat hij er volgend jaar weer zal zijn. Ah. Maar in al die tussentijd, zal hij daar in je midden zijn? Zal hij er zijn of niet? Acht jaar geleden was ik in een klooster. En ik was daar acht dagen alleen om te bidden. In stilte, de Heere te zoeken. En op de zesde dag maakte ik een wandeling in de bergen. En daar in die bergen kwam een vraag tot mij. En ik ontving hem als van de Heer. En de vraag was, Henk, waarom doe je zoveel? Ik vond dat een hele irritante vraag. En dat was ook omdat mijn vrouw die vraag door de jaren heen regelmatig aan mij had gesteld. Henk, waarom doe je zoveel? Het was een vraag die ik niet had willen beantwoorden. Maar nu kwam die vraag terug. En die acht dagen was heilig. Ik besloot de vraag aan te gaan. En daar op die berg zei ik, ik doe zoveel omdat ik zoveel kan. Maar de vraag kwam terug. Henk, waarom doe je zoveel? Ik zei, ja, omdat ik zoveel leuk vind. En de vraag kwam weer terug. Waarom doe je zoveel? Ik zei, omdat ik het soms zo moeilijk vind om te kiezen. En een vierde keer kwam de vraag terug. Henk, maar waarom doe je zoveel? En ik zei, ja, ik denk dat ik bang ben om iets te missen. En dat drijft me voort.
En een vijfde keer kwam de vraag terug. Waarom doe je zoveel? En ik begon te huilen. En ik zei, Heere God, omdat ik mijn vreugde niet vind in u alleen. En daarom zoek ik het op zoveel plekken, omdat ik zo vaak gewoon niet door heb dat u er bent. En dat ik wel ergens naar u verlang, maar dan niet weet waar te zoeken en daarom maar dingen doe. Is de Heer in je midden of niet? En hoe zou je leven als die oerangst niet meer zou bestaan? Hoe zou je durven liefhebben als je zou weten dat je zou weten dat je zou weten dat God er elke dag de ik ben er helemaal is? Hoe zou je durven? Welke dromen zou je verwezenlijken? Hoe vitaal zou je zijn? Hoeveel vreugde? Hoe ontspannen? Hoe zou je zijn als die oerangst er niet meer zou zijn? En weet je, er is een weg voorbij die angst. En het is de weg van dit Bijbelgedeelte. Het is geen makkelijke weg. Maar het is wel de weg naar bevrijding. Mozes, die komt bij God. En hij schreeuwt zijn angst uit. Wat moet ik doen? Ben ik leider genoeg? Nog even en ze hebben mij gestenigd. En dat is een forse uitroep. En wat zegt God dan? God zegt tegen hem, loop voor het volk langs. Pass before the people. Wat God daarin essentie zegt is, Mozes, jij bent bang dat ze jou gaan stenigen. Weet je wat we gaan doen? Jij gaat zo je tent weer uit. En daar staat het volk te wachten. In menigten, in hun woede. En dan loop je midden tussen dat volk door. En dan ga je het wel meemaken. Je gaat wel meemaken of je stenen gaat voelen of niet. Je gaat er wel achter komen of je de overkant bereikt of niet. Maar wat ik van jou vraag is dit. Pass before the people. Loop spitsroede. Spitsroede, dat is een antieke militaire straf. Waar soldaten die berecht waren, met ontbloot bovenlijf, moesten doorlopen tussen een tunnel van kameraden. En elk van die kameraden had een roede, een stok, en moesten volslaan. En het was een afschrikwekkende straf, een hele brede straf, en velen overleefden het niet. Maar dat idee, Mozes, jij bent bang voor die stenen die zullen vliegen. Wat ik tegen jou zeg is, loop er dwars tussendoor. Pass before the people that you fear. En ik kan me voorstellen dat het Mozes schokte. Zoals een van mijn dochters tegen me zei toen ik het hier met haar over had. Ze zei, mijn papa, maar dit is niet echt een voorbeeld van gentle parenting. Dit is niet echt vriendelijk opvoeden, zeg maar. Dus is de volgende zin, vind ik zo buitengewoon barmhartig van God. Dat hij zegt, pass before the people. Joh, en als je het nodig hebt, neem een paar van de oudsten met je mee. Dat hoef je niet helemaal alleen, maar neem dan een paar van je beste vrienden en dan doe je het samen. En weet je, die staf waarmee je hebt geslagen op de Nijl, die staf die je nog geloof geeft dat ik er was in het verleden, neem die in je hand, dan kun je daar naar kijken. Als je loopt tussen die mensen door. Ga. En dan zegt hij. En weet je, Mozes,
Ik zal dan zometeen aan de andere kant op je wachten bij de rots. Wauw. Wij veranderen niet door wat God voor ons doet. En Rabbi Jonathan Sacks, die maakt die zin dan af. Die zegt, maar wij veranderen door wat wij mogen doen samen met God. Als God de angst wegtovert, zou je er zo weer naar terugwandelen, omdat je het onvoldoende kunt waarderen. Maar als je er samen met God doorheen loopt, samen met God doorheen gaat, samen met Hem doorheen werkt, ontstaat daar op 1000 onafvolgbare wijze bevrijding van angst. Ik zie je zo meteen daar aan de overkant. Loop er dwars doorheen. We gaan zo meteen bidden. Ik ga zo meteen nog één ding vertellen, maar voor ik dat vertel, we gaan zo meteen bidden. Ik ga jullie, zoals je hier bent en ook thuis waar je het mee wil maken, ik ga je vragen om je angst onder ogen te komen. Zodat voorkomen kan worden dat jij, zodra je weer thuis komt, over een week of over een maand, dat die oude angst je weer saboteert. Ik ga je vragen om die oerangst onder ogen te komen. Zal hij erbij blijven dit jaar of niet? En als het voor jou is, dan ga ik je vragen om naar voren te komen. We zullen hier bidden, zingen. Maar ook zal daar een tunnel zijn. Een soort spitsroeden. Maar dan met het ministryteam dat zegen over je uitspreekt. 120 mensen die zegen over je zullen uitbidden terwijl je daar doorheen loopt. Naar de ministry waar je persoonlijk gebed kunt ontvangen. Het is een ritueel. En een ritueel is een uiterlijke handeling die een innerlijke gebeurtenis vertaalt. Dus die beweging die mag je helpen om net als Mozes tevoorschijn te komen, dwars door de mensen heen te gaan. Door deze mensenmassa. Je angst nog één keer in de ogen te kijken, zeg maar vandaag. Vermomde vriend, vijand, is de laatste. I will pass before the people. En weet je, als je dat gaat doen, dan ben je een goed gezelschap. Je volgt het voorbeeld van Mozes, die het deed en erachter kwam dat daar bij de rots Mozes op hem wachtte. Maar hetzelfde zien wij ook de Heere Jezus keer op keer doen. Toen Jezus naar Nazareth ging om daar te prediken aan het begin van zijn bediening, wilde zijn eigen dorpsgenoot hem van de klif afgooien uit boosheid over zijn interpretatie van de wet. En terwijl Jezus daar stond op de rand van de klif, staat er dan de zin in de Bijbel. En Jezus draaide zich om, liep midden tussen hen door en vertrok. En een aantal maanden later was er een feest in de tempel. En de mensen daar ook werden woedend op Jezus, een aantal in ieder geval, op wat hij deed en hoe hij sprak. En er staat er en zij pakte stenen op om hem te stenigen. Hier zou het echt gebeuren. En er staat er die wonderlijke zin in Johannes 8. Maar Jezus verborg zich. Ging midden tussen hen door. En ontkwam. En dan is daar die derde keer. Zijn laatste keer. Dat Jezus daar in de hof van Gethsemane geconfronteerd wordt met zijn oerangst. Zal hij bij mij blijven of niet?
als ik mijn gang naar Golgotha heb te gaan? Is de Heer in mijn midden of niet? En we horen Jezus daar smeken: Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. We zien hem bloed zweten. En we horen hem zeggen: maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ergens in die gitzwarte nacht heeft daar het woord van de Vader geklonken voor zijn zoon: pass before the people. Mijn geliefde zoon, ik wil dat je spitsroede gaat lopen. De Via Dolorosa is jouw weg. En de zwepen zullen knallen. Het spuug zal door de lucht fluimen. De scheldwoorden zullen klinken. We lopen midden tussen het volk door. En mijn zoon, ik zal je daar zien. Aan de andere kant, daarbij de rots, Golgotha. Daar zal ik op je wachten. En Jezus, waar je het te spannend vindt om alleen te gaan, ik geef een paar van je trouwste volgelingen, vrouwen, die zullen voor je zorgen onderweg. En nu ga. En Jezus liep zijn spitsroede. Liep moederziel alleen daardoor die menigte heen. Onderging ons lijden. Kwam bij de rots. Maar kon zijn vader eerst niet ontwaren. Dus in het oudste evangelie klinkt daar de roep van Jezus van het kruis: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik zie u niet. Maar in het latere evangelie van Lucas, daar lezen we dat Jezus vlak voordat hij stierf deze zin bad: Vader. Ergens had hij hem toch gezien. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Het is een zin uit het kindergebedje dat elk Joods jongetje in die tijd elke avond met zijn vader bad. Ik geef me nu over aan deze nacht. En ik vertrouw erop dat ik morgen ontwaak in het licht van uw aangezicht, Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als je gaat, dan ben je in goed gezelschap. Wil je vragen om te gaan staan?

En zometeen ga ik je vragen, als het voor jou is, als vanochtend de dag is dat jij zegt, ik wil mijn oude angst onder ogen komen, want ik wil bevrijding van die oude angst die zich heeft vermomd als vriend. Mij doet vechten en vluchten. De werkelijkheid voor mij vervormt. Als jij bevrijding wil van je oude angst. Om te zorgen dat die oude vriend, angst die een vijand is, jouw jaar niet saboteert. Dan mag je zometeen, ik zal het aangeven, mag je naar voren komen. Als je vandaag bevrijding wil over die oerangst. Is de Heere erbij of niet? Is Hij genoeg of niet? Zal Hij je begeleiden door je dagen heen of niet? Als je bevrijding wil van deze oerangst. Dan ga ik je vragen om te passen voor de people. Om die rij uit te komen, hier naartoe te komen. Tijd om je angst onder ogen te komen. Niet langer te doen alsof het er niet is. En misschien denk je, ja, maar als ik ga, maar wat zal mijn partner van me denken? Angst. Wat zullen mijn gemeenteleden van me denken? Angst. Misschien denk je, kom op, ik ben een volwassen vent en ik ga toch niet publiekelijk huilen over mijn angst. Geliefde broer, zus, ik heb zoveel tranen gelaten op schouders van vrienden. Ik ben daardoor geheeld. En dat is vandaag. Zoals dit voor jou is. Als vandaag de dag is. Dat jij je oude angst onder ogen komt en bevrijding zoekt. Wil ik je uitnodigen, kom uit je rij. Kom naar voren. Pass before the people. Van buiten, de gang is lang. Pass before the people.

Ook hier in dit vlak, vak heel mooi. Probeer hier maar in te dikken, pak deze ruimte ook maar erbij. Heel goed, kom hier zo eromheen, kom erbij, dat jullie er ook bij kunnen. Dat jullie van achteren goed erbij kunnen.

0: We are no longer a slave to fear. Misschien kun je het eerste coupletje zingen, hoe Gods liefde ons ontmantelt, ons ontrafelt. Het couplet nog niet, maar het refrein. Of het refrein niet, anders een couplet wel. Komen jullie erbij en dik hier mooi in? Ja, heel goed. Zing dit maar als je eerste gebed.
1: With a melody, you surround me with a song.
0: Je bent omringd met een lied.
1: Of deliverance.
0: Bevrijding.

ga voor jullie bidden, voor ons bidden. Ik wil je nog wel aanmoedigen, als je in je rij staat en je denkt van ja, ik doe het wel vanaf mijn plek. En God, ik kan natuurlijk ook allerlei dingen doen op jouw plek. Maar het is dat idee dat je beweegt. Dat jij onder ogen komt wat je vreest. In de beweging van jullie hier naar voren, daar hebben al 100 wonderen plaatsgevonden. Elke stap was al een stap richting bevrijding, dat er iets losgemaakt werd. En daarom, als het ook voor jou is, dan wil ik je aanmoedigen, onthoud het jezelf niet, maar pak dit moment. Wanneer beter dan nu? Waar veiliger dan hier? Kom dan erbij. En ik ga zo voor jullie bidden. En na het gebed, dan mogen jullie door een tunnel van mensen lopen als spitsroede. En die tunnel die begint zometeen daar en daar staan die 120 mensen van het ministry team. En ze vormen een tunnel van zegen. Je krijgt 120 zegengebeden daar over je heen. Allemaal zegenbeden om jouw angst te ontmantelen. Om je thuis te brengen bij God. Te laten landen in Hij is in jouw midden. Hij is er. 120 keer zegen. En ze leiden je naar de ministerieruimte. Daar mag je plekje zoeken. En daar zullen ze bij je komen om ook individueel te bidden. En neem daar je tijd voor. Dit moment, deze dag, zullen we samen bidden. Onze handen openen. Heere God, hier staan wij met onze angst. Zo'n thema waar wij het liever niet over hadden gehad. Maar deze ochtend gebeurt het en we gaan het aan. En u heeft ons geroepen, pass before the people. En hier staan wij met onze oude angsten. Jouw angst dat jij niet goed genoeg bent. En het jaagt je voort door het leven. Jouw angst dat er iets fundamenteel mis is aan jou als mens. Dat je niet voldoet. En dat maakt dat je je verstopt. Jouw angst voor zwakheid. Die maakt dat jij je keer op keer opblaast en anderen van je weg duwt. Jouw angst voor afwijzing. De kilte thuis. Je angst voor jezelf. Zwakheid. Heere, u kent onze oude angsten zoals wij hier voor u staan. En u kent onze oerangst. Die oerangst dat wij, als wij van hier ons leven in zouden gaan, maar zo u weer kwijt zouden zijn. Dat we maar weer zo vastzitten in dagen waar we u niet kunnen ontwaren. Idee hebben dat we er helemaal alleen voor staan. En Heere God, Heilige Geest, we bidden dat u op deze momenten onze oude angsten ontmaskert. Angst, je bent een vijand. Je hebt je vermomd als een vriend, maar vandaag ben je ontmaskerd. Je bent mijn vijand. Je hebt me in de grip gehouden. Je hebt me met de zweep gegeven. Je hebt mij mijn toren ingejaagd. Je hebt zoveel stuk gemaakt in mijn leven, maar deze ochtend wijs ik jou de deur.
Weg uit mijn huis. Weg uit mijn leven. Weg uit mijn hart. En de oude oerangst, die slang die fluistert dat de Heer niet in ons midden is, we hakken je de kop af. Ik ben, reis met je mee. Ik ben, omcirkelt jou dag aan dag. Ik ben, vult je van binnenuit met vrede en vreugde. En in de naam van onze Heer Jezus Christus bid ik bevrijding over jullie oerangsten, jullie oude angsten, zodat we zullen leven door de kracht van de Heilige Geest, dat je zult liefhebben als in je dromen, dat je zult durven zoals je ooit hebt gehoopt dat je zou kunnen, dat je vrij, vitaal in verbinding zult zijn vanuit de Heilige Geest. Halleluja. We gaan zo meteen ons lied zingen. Terwijl we dat zingen, mogen jullie die kant op lopen. En hier zul je eerst even moeten wachten. Maar neem gewoon je tijd om te wachten. Want die 120 keer zegen, die is ook voor jou. Dus je mag gewoon aansluiten. En die rij die zal zich voortbewegen. Je mag nu zo gaan bewegen door dat pad heen. Je ziet daar de handen uitgestrekt. Loop daar maar tussendoor. Door de paden heen. En beweeg ons zo naar de ministry. Ja, strek je handen maar uit, ministry. En jullie mogen je daar omdraaien. Ja, heel goed. Een aantal staat er al middenin. Midden in de tunnel. Heel goed. Beweeg je zo die kant op. Ja, geef ze applaus. APPLAUS.

mogen die kant op gaan bewegen. Ontvang de zegen. Ontvang het. Je gebed. Je mag je handen openen als je er doorheen loopt. Wanneer beter dan nu? Waar veiliger dan hier? Terwijl we hier wachten, jullie wachten gewoon op je beurt, het komt allemaal goed. We gaan samen zingen.

duister is om je heen. Doe je ogen maar dicht. Luister en neur je door.

blijf in een atmosfeer van aanbidding, van gebed. En voor jullie hier, het beweegt allemaal, het komt allemaal goed. Jullie komen zometeen. Hoop je er prachtig tussendoor. We hebben tijd. Blijf de Heere God aanbidden. Dus laten we zingen samen, bidden samen. Hier blijven.

Toen de discipelen bang waren en zich opgesloten hadden in een kamer, zegt het evangelie. En plotseling stond Jezus in hun midden. Is de Heer nu in ons midden of niet? En dan staat er en hij blies op hen. Zodat ze de Heilige Geest konden ontvangen. Dat is wat hier nu mag gebeuren. Hij in ons midden. Hij die op ons blaast. En de adem van onze muziek die op elkaar de zegen blaast. De adem van de gebeden zometeen voor jullie. Eindeloos kostbaar. Ga samen zingen. Samen bidden.

zingen zo nog een nummer. En blijven hier angsten die een leven lang grip hebben gehouden. De dag dat die ketens afvallen, dat mag een dag zijn die een paar minuten kost. Ja, dus ook als je hier staat, het is goed. Omarm het. Ontvang het. Blijf erbij. We zingen samen. Je zult zometeen weer je gebeden ontvangen.

0: Er gebeurt daar heel veel. En dat kunnen we niet haasten. En het gebeurt zoals het gebeurt. Het is nu aan het gebeuren, dus dat is eindeloos kostbaar. Dus ook voor jullie, daar achterin, en daar, en daar. Ja, dus, dit is jouw pass before the people, jouw wandeling. En die maken we af, sowieso. Hè? Dus blijf gewoon rustig. Je gaat er zo meteen doorheen. Je mag het ontvangen. En wat moet gebeuren, dat mag gebeuren. En Laurens, als jij naar voren komt, dan gaan we zo meteen wel een slotgebed bidden over de dienst. En daarna gaan we nog één of twee nummers zingen. En als je de mensen die de gang maken nog wil ondersteunen, dan blijf gewoon met je handen uitgestrekt achter totdat de rij voorbij is. Maar dan na dat slot, kun je eventueel ook gaan om je kinderen op te halen of dingen die je wil of moet doen. Dus Laurens, jij met ons de laatste momenten willen.
1: Ja, gebedswandeling voor sommigen. Blijf vooral met open ogen doorwandelen. En voor de rest van ons, laten we de Heer danken en loven en prijzen. De Heer houdt zich vaak niet bij de strakke regie die wij voor ogen hebben. En daarin mogen wij ons verheugen. Want onze God doet iets nieuws. Hij verbaast ons opnieuw. En daarvoor zijn wij hem dankbaar. O, onze wonderbare Heer. We danken u. Heer, u bent gekomen om mensen vrij te zetten van angst. Vrij te zitten van duisternis. En een hoop in een toekomst te geven. En daar loven en prijzen wij u voor. Wij danken u voor deze dienst vandaag. En voor deze prachtige conferentie. En Vader, wilt u zo reizende genade geven aan een ieder die nu vanmiddag naar huis gaat. Wilt u met ons meegaan in de komende dagen, weken en maanden. In de kracht van uw geest en woord. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. En de gemeente zegt amen. Halleluja. Ik wil vragen aan een ieder nu hier. Laten wij elkaar vooral respecteren. Laten wij op de een of andere manier zo goed mogelijk twee dingen doen. Eén, vanuit de zaal bewegen. Eén, toch degene die hier nog biddend onderweg zijn, respecteren en helpen. Ik wil een medewerkersoproep doen. Wij vragen graag nog helpers voor de afbouw. Ik denk er kan een QR-code, ja, die verschijnt al. Bij de afbouw, bij de verkeersregelaars. Als jij zegt, ik heb veel ontvangen, ik wil nog een steentje bijdragen, ik wil een beetje helpen. Scan nu die QR-code en dan vind je een plekje waar je ons kan helpen met de rest van de verrichtingen. Om 14 uur hier een slotconcert, hier in de samenkomsttent met Mozaïek. Ik denk het wordt prachtig. En als jij je wil verdiepen in de inspirerende lijnen van zo'n ochtend, beveel ik je aan boek van Henk te kopen. Blijf nog als het mogelijk is een kort moment hangen, want ik heb nog een hele speciale vraag. Prachtige boek Holy Plat, lectuurtint, over hoe de verhalen van de Bijbel tot ons hart kunnen spreken. En dan wil ik je nu een speciale sticker meegeven naar huis vandaag. Een prachtige. Op de stoel ergens voor je zie jij een sticker met een QR-code. Die mag je eraf trekken, naar huis brengen en liasseren in je prullenbak of ergens hier op het terrein. Maar wil je alsjeblieft meekijken dat niet één enkele QR-code sticker hier achterblijven? Daarnaast wil ik jullie vragen hier in de tent om te helpen met de stoelen. Je zult merken dat er klemmen tussen de stoelen zijn. Pak voor jou een klem. En neem het.

0: mee naar buiten.
1: Dit doen we iets later.
0: Oh ja? Oh, de stoelen doen we later. Goed. Het is pas onder mijn aandacht gekomen dat we de stoelen later doen. Maar als je die klem hebt afgepakt, leg het dan gewoon op de stoel voor je neer. En dan sluiten wij het af. En ik wil gewoon de zegen van de Heer aan je meegeven. Ga in de vrede, in voorziening, in tegenwoordigheid van de Heer. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. En laten we nog een applausje geven aan hem.
2: De klem mag niet van de stoel.
3: Doe nog even voor wat ze zijn.
2: Als hebben we een probleem. Heb je dat gezegd?
3: Ja. Dat we ook respect hebben voor wat hier gebeurt, wat nodig is. Die klemmen mag je voor mij ook wel even laten zitten. De beweging van wat God wil doen ook hier voor jullie is leidend. Wat wel belangrijk is, als je kinderen hebt bij het kinderwerk of bij de bijzondere mensentent, dat je die zometeen ophaalt. We gaan nog samen zingen. Ik denk dat we nog 2 nummers hebben. Ja? 1? Prima. 1 hele mooie.
4: 1 hele mooie. We gaan naar huis. Laten we wat we dit weekend hebben meegemaakt en ervaren, laten we dat meenemen naar huis. Zodat we ook op onze plek, de plek waar we wonen, een licht mogen zijn en ons loflied mogen laten klinken. Amen.

0: Ja, dat was hem. De ochtenddienst met Henk Stoorvogel. Een dienst die we mochten meebeleven op deze laatste dag van de Pinksterconferentie Opwekking. En zo gaan we aan het middagprogramma beginnen. Zometeen dan staat nog het grote slotconcert van Mosaic Worship op het programma. Dat is zometeen om 2 uur vanaf 4 uur hier op Grootnieuws Radio. Alle mooie hoogtepunten van de afgelopen dagen die voorbij komen. En vanavond vanaf 6 uur de herhaling van de Sing-In. En zometeen vanaf 12 uur Thijs en Jorieke die samen verslag doen van deze Pinksterconferentie.
1: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
7: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
16: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
17: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Geef je huis een upgrade met Puto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Putoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond twee mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er een binnen een bijl waarmee die op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De twee zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De oorzaak van de rook in het vliegtuig dat een voorzorgslanding heeft gemaakt in Amsterdam is nog onduidelijk. Het toestel was van Parijs op weg naar Kopenhagen toen de cabine zich vulde met rook. Daarop besloot de piloot te landen op Schiphol. Daar stond de hulpdiensten paraat, maar die hoefde niet in actie te komen. De Europa-run, het hardloop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker, heeft geen last van de hitte. Er zijn geen medische noodsituaties, zegt de organisatie. De teams komen vanmiddag aan op de Rotterdamse Coolsingel. De zomerse Friese fiets-Elfstedentocht verloopt ook vrijwel probleemloos. Het weer dan van Weer Online. Ook vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de stranden is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen tropisch. 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Grootnieuws Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 een file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan file op de A1, de A12 en de A76. Allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten.
26: Ik weet niet hoe jij erbij zit, Thijs.
27: Nou,
26: we hebben een prachtige dienst gehad. Ik vind het zometeen wel tijd voor een beetje een spelletje.
27: Oh, daar heb ik echt behoefte aan. Even die energie weer opkrikken. Ja.
26: Jij hebt wat leuks bedacht, hè?
27: Ik heb iets heel leuks.
26: Ik zou zeggen, blijf luisteren.
28: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: Hey buurman.
30: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
29: Stef?
30: Ja?
29: Waar bel jij nu mee aan?
30: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
31: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
32: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
33: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
34: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
35: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
34: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
36: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
37: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak.
0: Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
17: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers. Praxis.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
38: Jorieke Eilers.
39: Live vanaf
40: het christelijke radiostation.

0: Beleef het Pinksterweekend samen.
1: Live vanaf Opwekking.
2: Goedemiddag, je hoorde Brooke Leiderwood, Desert Song. En daarmee is de laatste middag van de Pinksterconferentie officieel begonnen. Jij bent erbij, ik ben erbij, Thijs is erbij.
3: Ja, goedemiddag allemaal.
2: Dus gegarandeerd dat we een heerlijke middag met elkaar gaan hebben. Ja, en ik heb het gewoon, zoals altijd, supergoed voor elkaar. Want ik mag lekker hier blijven zitten met twee waaiers op mij gericht. Thijs, jij mag de wijde wereld in.
3: Ja, ik heb natuurlijk even donderdag goed geluisterd hoe jij dat hebt aangepakt. Ik heb voor en achter de radio geluisterd dat je daar geen enkel moment over hebt geklaagd. Het schijnt helemaal niet warm te zijn daarbuiten. En als dat wel zo is, dan laat je dat vooral niet aan je collega's weten. Dus ik ben daar klaar voor.
2: Er is één ding, Thijs.
3: Oh, wat is er?
2: Donderdag was ik live-verslaggever. Ja. En jij was toen de regisseur. We hoorden jou niet, maar ik hoorde jou wel constant in mijn oor. Je hebt me toen echt werkelijk van over de brug naar het tienerterrein, naar de zinginterrein. Je hebt me overal naartoe gestuurd.
3: Ja.
2: Jij gaat stappen maken, jongen.
3: Ja, maar dat is net waar de geest je leidt. Hè? Ik denk dat de geest mij vooral hier in de buurt van de studio nog een beetje op het hoofdterrein leidt. Maar ik heb het wel goed voor mezelf geregeld. Ik had even Henk Stoorvogel geappt. Breek maar wat langer, dan hoef ik wat minder lang rond te lopen.
2: Zie je, die connecties heb jij dan weer. Hey, het hele weekend proberen we dus verbinding te maken tussen jou thuis en jou hier die op de Pinksterconferentie zit. We beleven hetzelfde, maar de manier waarop, ja, dat is natuurlijk toch wel anders. Kunnen we er nog wat mee, Thijs, dat we toch die twee werelden, ja, toch op dit moment en deze middag bij elkaar kunnen brengen?
3: Ja, dit verlangen, dat heb je bij mij in de week gelegd. Ik heb dat even laten sudderen en ik heb een idee.
2: Ja.
3: Wij houden allebei van spelletjes. Als we nou een spelletje kunnen
2: en
3: bedenken.
2: En prijzen.
3: Ja, jij houdt heel erg van prijzen, ik hou van spelletjes. Dus dat is een hele goede combinatie.
2: Aha.
3: Daarom vullen we elkaar zo lekker aan. Ik dacht, of we een spelletje doen wat we zowel thuis als hier bij Opwekking kunnen doen.
2: Klinkt goed.
3: Hebben we het volgende bedacht. Voor de mensen thuis, let goed op, want dit kan wel eens heel snel gaan. Zometeen noemen wij drie voorwerpen. En de eerste, die drie voorwerpen met een foto van jezelf naar onze studio WhatsApp, die wint, hou je vast, één van die drie fantastische t-shirts.
2: Wauw. En die wil je hebben, want ze zijn super geliefd. Normaal moet je daar toch wel even de portemonnee voor trekken.
3: Ja, €35, mooie gift aan Groot Nieuws Radio. Is het ook helemaal waard? Dat kun je trouwens ook nog even in orde maken op grootnieuwsradio.nl/t-shirt. Maar wat moeten nou de mensen doen die bij Opwekking zijn? Die moeten de drie voorwerpen, die we zo meteen gaan noemen, zo snel mogelijk met die drie voorwerpen naar onze studio komen. En ook daar krijgt de eerste die dat doet zo'n fantastisch t-shirt.
2: Dus,
3: dat is toch geweldig?
2: Dus let goed op. Ja. Thijs gaat de drie voorwerpen noemen. Ja, thuis, maak een foto.
3: Ja.
2: En hier, kom als een man naar onze studio.
3: We doen om zijn beurt eentje. Om de spanning op te bouwen.
2: Okay.
3: Het eerste voorwerp wat je mee moet nemen, om of op de foto moet zetten, is een wc-rol. Een volle wc-rol.
2: Oh, dus niet een blaadje?
3: Nee, echt een wc-rol.
2: Echt een wc-rol. Ja. Het tweede voorwerp is een flesje water.
3: Een flesje water.
2: Die heb je nodig.
3: Schrijf met ons mee. Wc-rol, flesje water. Het derde voorwerp waarvan we denken dat hoort echt zo bij dat conferentiegevoel, is een Bijbel. Ik wil een echte Bijbel. Ik wil geen digitale Bijbels. Een echte Bijbel. Dus flesje water, wc-rol, Bijbel. En dan kan jij zo'n fantastisch t-shirt gewoon helemaal gratis krijgen.
2: Ik wil zeggen, wacht niet langer. Ga die foto maken of ren naar de studio met die spullen. En win dat fantastische t-shirt. We gaan er een heerlijke middag met elkaar maken. Dit is Martijn Buwalda.

0: Michael W. Smith, Sky Spills Over. Wil je een te gekke speciaal voor Gronings Radio t-shirt winnen? Nou, en of dat jullie dat willen. We zijn op zoek naar een flesje. Flesje water, een bijbel, een wc-rol. En de studio-app stroomt echt helemaal vol van allemaal gezellige foto's en selfies van mensen die thuis als een malle op zoek zijn gegaan naar die voorwerpen. En er komen heel wat bezweten gezichtjes voorbij. Thuis zweten jullie net zo als wij hier op de conferentie. En het leuke is, wij ontmoeten heel veel luisteraars hier in de studio. Maar nu heb ik ook even een beeld bij degene aan de andere kant van de radio. Heel erg leuk. Anja, Rolf, Rianne, Anneke, Edwin, Martijn, Yvonne, Margriet heeft ze ook gevonden. Die wensen ons heel veel succes vandaag. Marielle zit ook vanuit huis mee te luisteren. Stuurt ook heel snel de foto's. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is Corrie. Corrie, niet normaal. Ik heb het gevoel dat toen wij punt hadden gezegd, jij de foto's hebt gemaakt. Ik zie ook, je bent naar de wc gerend. En jawel, er ligt echt een volle wc-rol, een flesje water en een bijbel, zie ik. Mooi ook. Ik heb trouwens alle vertalingen ook voorbij zien komen in de app. Maar Corrie, jij was de winnaar. Maar ja, hier binnen in de studio is nog niemand gekomen met een flesje water, met een wc-rol en een bijbel. Dus Thijs, waar zijn ze? Waar zijn de mensen?
1: Ja, dat is echt opvallend, want er zijn genoeg mensen met een flesje water. Ik heb er hier twee gevonden. Jullie hebben een flesje water. Met wie sta ik hier?
2: Met Annelie.
1: En met?
3: Hildegard.
1: Jullie hebben een flesje water bij. Hebben jullie toevallig ook een bijbel in de buurt?
3: Nee, ik heb een bijbel niet meegenomen.
1: En jij dan?
2: Geen bijbel, maar wel een bijbel-app altijd.
1: Dus. Bobby Schuller zei altijd een bijbel bij. Hè? Ik weet niet wat hier misgaat helemaal.
3: Oh-oh.
1: Oh-oh. Nou, een wc-rol, is die bij de hand toevallig?
2: De wc-rol? Ja, ik heb altijd een doek. Ja, kijk, ik heb een tissue altijd bij. Hoe noem je dat?
1: Een zakdoekje. Ja, dat kunnen we helaas niet goed rekenen. Nee, we zijn een spelletje aan het doen. Als je die drie voorwerpen had, had je een gratis t-shirt kunnen krijgen. Ja, dan moet ik jullie een hele fijne conferentie verder wensen.
2: Ik heb een jongerenbijbel mee.
1: Ron, ja, jongerenbijbel telt ook, hoor.
2: Ja, die jongerenbijbel heb ik wel.
1: En een wc-rol is daar aan te komen?
2: De wc-rol is zeker aan te komen.
1: Er wordt hier even in de tassen gegraven. Oh, jullie hebben allerlei inkomen. Ja, dat is wc-papier. Ja, dat kunnen we. Alleen dan de bijbel moet je dan nog even hebben. Komt daar de tas. Oh, ik weet niet wat hier allemaal in zit. Is het netjes als ik meekijk, Jurieke, in zo'n vrouwentas?
0: Ja, daar moet je wel even consent voor vragen.
1: Nou, mag ik even meekijken? Ik zie allemaal folders. Allemaal mooie dingen. Heeft u een bijbel? We zoeken een bijbel. Heeft er iemand een bijbel hier? Oh, er zijn wat weinig bijbels, Jurieke. Hier gaan we werk van maken. Ik zou zeggen, jullie nog even naar de lectuurtent. Bedankt in ieder geval. Hele goede tijd nog verder.
3: Ja, zeker.
1: Nou ja, ik ben bang. Is dat een bijbel die je vast hebt? Is dat een bijbel?
3: Ja, klopt.
1: En is dat een flesje water?
3: Ja.
1: Oh. Dan heb je nog één ding nodig en dan kan jij een gratis t-shirt van Groot Nieuws Radio winnen. Heb je ook een wc-rol bij je?
3: Nee, sorry, helaas.
1: Kun je die ergens snel vandaan halen? We hebben fantastische t-shirts, normaal €35. Kun je in de studio krijgen als je de eerste bent die daar met die drie voorwerpen aankomt.
3: Oeh, ja, maar wij moeten gauw naar de tent.
1: Ja, dat krijg je dan. Ik zie, jij gaat erover nadenken. Misschien zien we je zo in de studio. Nou, Jurieke, misschien heb ik iemand gevonden. Heel veel flesjes water. Er zijn ook wel een aantal bijbels. Maakt u zich vooral niet te veel zorgen. Wycliffe heeft natuurlijk wel wat werk te doen wat dat betreft. Maar ja, die wc-rollen, dat is tegenwoordig goed voor elkaar bij de toiletten. Dus die hebben we niet meer zo, hoeven we niet meer zoveel zelf mee te nemen.
0: Nee, dat is natuurlijk goed nieuws, hè, voor zo'n heel weekend. Dat aan de wc-papier is gedacht. Maar ik weet zeker dat iedereen wel zo'n spare heeft op de camping. Dus de luisteraars, die waren er echt heel snel bij. Die hebben sowieso van de campingbezoekers natuurlijk eigenlijk wel gewonnen. Het was geen wedstrijd, maar toch doe ik dat nu als volgt nog. Dus zit jij op de camping en heb je dus een flesje water, je bijbel en je wc-rol, kom hierheen, want je maakt absoluut nog kans.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Gerard ten Oost, geest van hierboven in dit Pinksterweekend. Live vanaf de Pinksterconferentie hoor je ons. Om 14:00 gaan we genieten van het slotconcert met Mosaic Worship en Kees Krijenoord. Ze gaan bijna soundchecken, maar Thijs heeft Kees nog even bij zich.
1: Ja, Kees, ik maak me een beetje zorgen. We staan hier in de grote tent, maar iemand heeft alle stoelen weggehaald. Dit gaat helemaal mis.
2: Ja, het is al opgeruimd. Mensen denken, het is voorbij zeker. Nee, ik heb begrepen dat Opwekking heeft besloten dat ons concert zonder stoelen is. Mensen gaan lekker staan.
1: Lekker staan, lekker actief, meedoen allemaal. Hey, ik ben ingehuurd om live verslag te doen van dit weekend, maar eigenlijk kan jij dat veel beter doen? Want ja, ik heb hier op het terrein een beetje rondgelopen. Maar wat heb jij allemaal meegemaakt dit Pinksterweekend?
2: Nou, meerdere plekken dan hier. Terwijl echt fantastisch wat er hier ook allemaal gebeurt. Maar bij mij begon Pinksteren gisterochtend gewoon in de kerk. Waar we twee diensten hadden. En waar we voor honderden mensen hebben gebeden voor de vervulling van de Heilige Geest. Echt stonden in de gangpaden te wachten. Dat mensen handen op zouden leggen en voor ze zouden bidden. Mensen die genezing ontvingen. Er was nog een derde dienst, daar kon ik niet bij zijn. Want ik jeesde gistermiddag naar Onstwedde in Groningen. Daar was een Amazing Grace Festival. Daar hebben we in de open lucht met de mensen Jezus aanbeden. En voor elkaar gebeden. En toen vanmorgen vroeg al hier in de youth tent. Onwijs gaaf, volle bak. Jongeren die vol voor Jezus gaan. En daar mocht ik aanbidding leiden. En nu hier dan.
1: Maar de youth tent, ja Kees, ik wil je niet beledigen. Maar er zit wat grijs in de baard. Hoe kom jij daar dan nog binnen?
2: Nou, ik weet dat heb ik dus gezegd. Toen ze zeiden, wil je aanbidding leiden bij de jongeren? Ik zeg, ik ben 54, hè? Ik ben 6 keer opa, weet ik het zeker? Maar Sarah, die dat leidt, Sarah Benhamida, die zegt, ik zou heel graag willen dat je juist iets van je wandel met God, je ervaring, je jarenlange reis, ook als worshipleader, dat je het juist deelt met een jong team en als inspiratie. En ze was heel bemoedigend. Ze zei, joh, je bent als een vader voor ons. En toen dacht ik, nou, als dat de visie is, dan wil ik het wel.
1: Nou, dat is goed om te horen. Heb je met al die activiteiten nog wat energie over voor dat slotconcert straks?
2: Ja, absoluut. Nee, ik ben juist helemaal... Ik kom net bij de jongeren vandaan, hè, dus ik ben helemaal hyped, man. Wat een energie was dat. Nee, we hebben er echt zin in. We vinden het heel waardevol, heel kostbaar, heel eervol dat Opwekking ons vraagt om de conferentie af te sluiten. Er is nergens meer een ander programma, begrijp ik. Dus het is al focus nu hier. En terwijl we even moeten lopen, want allerlei hekken worden verplaatst.
1: Je bent echt een goede lijfverslaggever. Je beschrijft even wat er gebeurt.
2: Ja.
1: In april is natuurlijk Jezus Messias uitgekomen. Het nieuwe aanbiddingsalbum van Mosaic Worship. Gaan we daar ook veel van horen straks?
2: Ja, ik denk dat we daar...
1: Even voor de heftruck aan de kant, Kees.
2: Voor de heftruck aan de kant.
1: Daar gaan de stoelen inderdaad.
2: Daar gaan de stoelen, dag. Dag stoelen. Nee, ik weet niet eens meer je vraag.
1: Nou, in april nieuwe album Jezus Messias.
2: Ja, we gaan heel veel van het album doen. We hebben daarover nagedacht en we dachten, ja, want dit is wat we vanmiddag te doen hebben. We willen zoveel mogelijk liederen van dat album delen met Nederland. We zijn ontzettend dankbaar dat het zo goed ontvangen wordt. Het zijn liederen die voor de kerk zijn geschreven, maar die over Jezus gaan. Jezus staat daarin centraal. En ons leek het heel mooi om juist daarmee Opwekking te eindigen. Met die gedachte dat Jezus de Messias is en dat hij de kerk bouwt op de rots.
1: En is dan, als je die playlist samenstelt, één nummer van jij zegt, jongens, die moeten we in ieder geval spelen vandaag?
2: Nou, één heer, daar zit een pre-chorus in, waar ik elke keer weer een soort van kippenvel krijg als we het zingen. Op deze rots bouwt u uw kerk als hoop voor Nederland.
1: En voor België.
2: En voor België.
1: En de rest van de wereld.
2: En voor Frankrijk. Ik stel voor dat we het vertalen in allerlei talen.
1: Fantastisch, Kees. Hey, jij als live verslaggever, zou jij iedereen nog even willen oproepen om hierbij te zijn, dat slotconcert, en om dan weer terug te geven aan de studio?
2: Ja, mis het niet. Vanmiddag in de grote tent. Stoelen zijn eruit, dus ruimte voor iedereen, voor jong en oud. Kom erbij. En laat ik nog heel snel zeggen, we love Groot Nieuws Radio en terug naar de studio.
1: Yes, dankjewel.
0: Wat doet hij dat ontzettend goed, zeg. Ik moet zeggen, je kan natuurlijk hebben, Thijs en Jorieke klinkt leuk, maar Kees en Jorieke klinkt misschien nog wel leuker. Nee hoor, Thijs, ik zou niet zonder je natuurlijk willen. Ondertussen trouwens is er in de studio heel veel gebeurd. Jefta, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent hier met een reden. Jij kwam hier aan en ik zag een flesje water.
3: Ja.
0: Wat heb je nog meer meegenomen?
3: Een wc-rol en een bijbel.
0: Oftewel, we hebben hier de winnaar van een t-shirt! Goed gedaan, Jefta! Jij hoorde, je dacht, dat t-shirt moet ik hebben.
3: Ja.
0: Hij is voor jou. Het is ongelooflijk. En we hebben een prachtige exemplaren. Een beetje de witte, een beetje de grijze, een beetje de groenachtige. Welke wordt voor jou?
3: Ik denk de witte.
0: Je denkt de witte, ja, die is ook wel heel leuk en heel grappig. Ik vind het ongelooflijk leuk. Heb je een leuk weekend?
3: Ja.
0: Ben je het hier het hele weekend?
3: Ja.
0: Wat is het vetst wat je hebt meegemaakt?
3: Daarnet bij de tienzoon.
0: Zo, gewoon de maandagochtend bij de tienzoon. Dat was het vet. Dat is mooi, hè? Want soms denk ik bij die maandagochtend, die maandag. Maar daar gebeuren misschien wel de meest vette dingen. Jefta, je mag zo lekker de t-shirt op gaan halen. Oh, ik word helemaal blij van thuis een t-shirt, hier de t-shirt. En bij ons is ook Rent Collective, My Lighthouse.

0: voor zich aan het werk. En dat gaat hij denk ik nog de hele middag doen.
1: Ja, ik heb hier, dit bevalt me wel. Dus ik heb Marina de Haan, ik zag jou lopen. Je bent van het Nederlands Dagblad. Ja, ik dacht, misschien kan jij me wel vertellen. Wat is jouw belangrijkste nieuws dat je hier op opwekking hebt gehoord?
2: Mijn belangrijkste nieuws is, nou, ik was gisteren bij een seminar waar Stichting Samenkerk in Nederland in gesprek ging met migrantenpastors. En ik vond het zo mooi om die verbinding te zien tussen witte mensen en mensen van kleur. En dat mag wel meer van mij op dit festival.
1: Ja, want we hebben het wel eens over de kerkmuren, maar dan hebben we het vaak over de Nederlandse kerkmuren. Tenminste, in mijn hoofd gaat dat zo dat ik daar als eerste aan denk. Maar er zijn dus nog meer kerkmuren die we kunnen slechten.
2: Absoluut. En de migrantencommunity, de christelijke migranten, is een onwijs veelzijdige, mooie, ja, krachtige community. Dus die kunnen we zeker, daar kunnen we zeker nog iets in betekenen.
1: En mensen die nu denken, daar wil ik meer van weten, komt hier nog een stuk over in het Nederlands Dagblad?
2: Dat zou zomaar kunnen, want ik heb sinds kort de portefeuille migrantenchristenen. En we noemen dat bij de krant intern diaspora, christelijke diaspora. Dus ik ga daar veel meer verhalen over maken.
1: Nou, houd het allemaal in de gaten. Ja, Jurieke, ik ga op zoek naar iemand anders die mijn werk voor me kan doen. Bevalt me wel.
0: Ongelooflijk. Ik ben bang dat ik morgen het ook helemaal alleen moet gaan doen weer in de studio.
1: Maar Marina en Jurieke, ja.
0: Ja, precies. Kees, Jurieke. Ja, je bent ook zo vervangbaar. Dat houd je ook nederig. Thijs, ik zal iemand anders weer zoeken. En dan gaan wij er heel even uit voor het nieuws. Het volgende uur, dan zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug. Live vanaf de Pinksterconferentie. Dan schuift ook Laurens Duplessis aan om even, ja, toch al een klein beetje te evalueren hoe zijn weekend is geweest. Blijf erbij. Heel graag tot zo.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
9: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
10: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
12: Het is een lekkere van Albert Heijn.
13: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
14: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
3: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
5: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
5: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Grootnieuwsradio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Parijs is een groot kindermisbruiksschandaal aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 100 meldingen op kleuterscholen, basisscholen en kinderdagverblijven, melden twee kranten. Het misbruik zou zijn gebeurd tijdens lunchpauzes en naschoolse opvang door begeleiders die Parijs inhuurt. Sommige slachtoffers waren nog maar 3. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust en moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. In het Gelderse Babberich, vlakbij de Duitse grens, heeft de politie een inval gedaan in een drugslab. Dat zat verstopt in een schuur en was volop in bedrijf. Er zijn 3 mensen opgepakt. Direct na de ontdekking van het lab is met de ontmanteling begonnen en de drugs die er lagen zijn vernietigd. Het weer dan, van weer online. Het is vanmiddag zonovergoten en bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Het wordt drukker onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld aan de file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole. Dan met name op de A76 vanuit Geleen. Ongeveer een half uur voor de Duitse grens. En bergingswerkzaamheden na een pechgeval bij knooppunt Grijsoord, de A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van 8 kilometer en 20 minuten.
10: We gaan straks langzaam toeleven naar het slotconcert van Mosaic Worship. En de directeur van Opwekking, Laurens du Plessis, komt langs. Tijd voor een kleine evaluatie.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
15: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers.
16: Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
16: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
20: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
24: Kozijnshop.
26: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft de machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
27: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
26: Je vindt Kokverhuur in Genemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
28: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
29: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
28: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
30: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
31: Hey juf of meester, of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
32: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
34: Jurieke Eilers.
33: Live vanaf het Christelijke Radiostation.

0: Luisterweekend samen.
1: Live vanaf Opwekking.
2: Goedemiddag, ja, we zijn er nog hoor. We willen niks missen van de conferentie. En voor de een ja, is dit een weekend natuurlijk vol inspiratie, opladen, genieten. En voor de ander is het ook wel hard werken, kan ik me zo voorstellen. Bij ons is directeur inhoud en inspiratie bij Stichting Opwekking, Laurens du Plessis. Laurens, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jurike.
2: Hoe voel jij je op dit moment, nu de conferentie toch een beetje bijna ten einde is?
3: Moe en blij.
2: En waar, ik snap niet, waar ben je moe van dan, Laurens?
3: Een hele conferentie. Soms late nachten. Soms vroege ochtenden. En ja, eigenlijk structureel. Maar minder slaap. En minder goed slapen. En veel energie. Veel meegenieten van heel veel dingen. En uiteindelijk eist dat ook een beetje zijn tol.
2: Toch wel, hè? Die korte nachtjes. En je staat natuurlijk 4 dagen helemaal aan. Je geeft
3: ja,
2: ontzettend
3: precies.
2: veel. Je zegt ook blij. Ik ben al wel benieuwd. Laten we dit toch een beetje gebruiken als een kleine evaluatie. Al even dit moment. Welk moment van dit weekend is je nu al even het meest bijgebleven?
3: Tijdens de gebedsdienst voor genezing en herstel kwam er een bijzondere getuigenis van een vrouw met de naam Sanne. En zij vertelde hoe God haar innerlijk genas, omdat zij een hele zware tijd had met 10 jaar lang vertrouwen en hopen op een kindje. En vorig jaar tijdens de conferentie zei de Heer in haar hart: over een jaar staat je op het podium te getuigen. Maar eerst deed de Heer een wonder in haar hart van genezing, haalde woede weg in wroegen, in pijn, en herstelde als het ware de relatie met God dat zij ervoer: hij is mijn papa. Dat duurde ongeveer 3 maanden. De maand daarna werd ze zwanger, zonder medische ingreep. En toen, toen wij haar filmpje op het, in de dienst lieten zien, kon je op het filmpje niet zien dat ze zwanger was, maar ik zei: er is nog een stukje om toe te voegen. En toen zij op het podium kwam, toen stonden heel alle mensen in de tent op en gingen juichen in de Heer eren. En dat was voor mij een gouden moment.
2: Kippenvel.
3: Ja, echt waar.
2: Maar ook inderdaad, dat raakt je nog steeds, zie ik.
3: Ja, zeker, zeker. Ik dacht bij mezelf, nou, ik ga het droog houden, maar het lukte mij niet. Ik voelde mij echt overweldigd van emotie in dat moment. Toen die duidelijk zwangere vrouw op het podium kwam met haar man. In een getuigenis van geloof, ondanks moeite. En dat God dan toch onverwachts ook nog uiteindelijk grotere dingen doen dan waar. Ja, wat wij zouden denken. Ja, dat was prachtig. Maar alles was mooi. Zingen was mooi. De seminars. Kinderwerk, tieners, bijzondere mensen, youth. Oh, heel veel mooi.
2: Er is ontzettend veel gebeurd natuurlijk dit weekend. En waarschijnlijk ook de weken, de maanden hierna. Dan komt nog steeds meer tot je wat er allemaal gebeurd is in mensenlevens. Dit is natuurlijk prachtig. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat er wel wat evaluatiepunten zijn. Wij bij GroNieuws Radio, we hebben ook ergens zo'n waar we alles op kunnen schrijven. We denken, nou, voor volgend jaar, daar kunnen we nog wat aan werken. Hebben jullie ook zo'n boekje? Zijn er al wat evaluatiepunten opgeschreven?
3: Wij evalueren altijd na de conferentie. En ik denk op dit moment zijn het, ja, eigenlijk een beetje opgenomen in vele verschillende boekjes en notities. Notities hier een beetje, daar een beetje, hier een woord, daar een gedachte. En ons traject van evaluatie, van evaluering, dat komt nog in de komende maanden.
2: Maar wat is al even zo'n gedachte dat je dacht, oh, dat heb ik al ergens even opgeschreven?
3: Nou, ik denk dat wij een beetje harder gaan moeten bidden voor iets koelere weer.
2: Ja, ik denk gewoon in al die edities ging het alleen maar over mooi weer, mooi weer. Ja,
3: Nee, oh,
2: het wordt gewoon warm.
3: Het was prachtig weer. Ik zou zo direct niet kunnen zeggen wat moet anders, wat moet beter. Ik zit helaas een beetje in de roes van de pracht en schoonheid hiervan. En wat nu anders en beter zou moeten, och ja, dat schiet me niet direct te binnen.
2: Als er dan iets is wat je echt van deze editie juist wil meenemen, dat je denkt, oh, maar dit wil ik echt meenemen ook in de komende edities.
3: Verzeker 2 zaken. Het buitenpodium en de kampvuuravonden.
2: Ja, dat was nieuw dit jaar.
3: Ja,
2: hè?
3: Dat was inderdaad nieuw. En dat tussen de diensten door, hier en ook op het zingend terrein, om 12:00 s'nachts er momenten van lofprijzing en aanbidding waren, dat mensen zo spontaan gewoon op de velden konden meezingen, mee soms dansen, zelfs laat in de liederen in de nacht. Het gaf een andere sfeer. En dat, oh, het was zo mooi, Jurrike. Ja,
2: ja daar zagen we ook de beelden van. Maar dat is mooi dat we al weten. Volgend jaar zijn die kampvuuravonden. Is dat buitenpodium? Daar zijn we nu verzekerd van.
3: Ik heb wel een evaluatiepunt wat dat betreft.
2: Oh, toch wel, ja?
3: Geen van onze kampvuuravonden had vuur. Eerst dachten wij een bonfire. En later zei de veiligheidsorganisatie, we moeten het wel veilig houden. Dus we hebben een andere plan voor vuur. En uiteindelijk bleek dat ook niet helemaal praktisch. En dus we hadden geen fysieke vuur, maar wel vuur van Gods geest. Dus wij gaan kijken, kunnen wij vuur krijgen?
2: Ja, precies. En we hebben natuurlijk allemaal heel veel vuur in ons hart natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Dat brandde na natuurlijk. De tent, die was natuurlijk nieuw. Blijft de tent met de tribunes en lekker donker binnen?
3: Ik denk dat het een bijzondere mooie tent was. Ik denk dat het een prachtige sfeer met zich meedroeg. Niet alleen binnen, maar ook buiten. En ik denk dat wij ook gaan zeggen, laten we evalueren. Hoe ervoeren wij het qua geluid, in ervaring, in ambiance? En daar kan ik niet nu iets over zeggen, want de processen van evaluatie zijn altijd wat ze zijn.
2: Precies, en
3: dus wat het antwoord van dat optelsommetje wordt, weet ik nog niet. Maar weet je, ik genoot van die tint.
2: En daar zijn natuurlijk prachtige dingen zijn daar gebeurd. Zo meteen in die tent vindt het slotconcert plaats van Mosaic Worship. Daar kijken we natuurlijk ook allemaal naar uit.
3: Dat
2: en daarna kan je ademhalen. Hoe ziet deze week er voor je uit?
3: Ja, ik heb vanmiddag nog één seminar. Q&A genezing. En mijn assistente Esther helpt mij ontzettend trouw om te weten wat komt eerste en tweede. Dus ik heb nog twee dingen.
2: Dus moet je ook nog, mag je
3: het
2: ook
3: concert
2: nog
3: en die is dat seminar vanmiddag. Maar terugkijken, nagenieten. Binnenkort hebben wij als teamleiders ook zo'n nagloeimoment om terug te kijken en gewoon even stil te staan bij dankbaar zijn voor wat hier is gebeurd en wat de Heer heeft gedaan.
2: Gewoon dankbaar zijn.
3: Yes.
2: En ik denk dat velen heel dankbaar ook naar huis gaan vanmiddag. En ook luisteraars die thuis hebben meegenoten van deze conferenties. Dankbaar is een prachtig woord om te gebruiken. Ik wens je dan ook nog heel veel zegen toe voor vanmiddag bij het seminar. Dankjewel, Laurens, voor dit moment. We gaan luisteren naar Joshua Queen en Dusty Bibles. Nou, ik denk dat er heel wat bijbels zijn afgestoft dit weekend.
0: We got

hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

0: Marcel en Lydia Tsiemer en mijn hulp is van u heer. Dit is live vanaf de Pinksterconferentie Groningen Radio, waar we de laatste uren in gaan, maar uren die je echt niet wil missen, want om 2 uur begint het slotconcert met Mosaic Worship. Ja, en de maandag, het is een prachtige dag, maar het is ook altijd wel een beetje bittersweet, hè Thijs?
1: Ja, ik zie de afvalbakken zitten hier vol, die moeten geleegd worden. De tenten moeten natuurlijk allemaal opgeruimd worden. Het afbreken is begonnen.
0: Thijs.
1: Het laatste loodjes.
0: Nee. Het is niet bedoeld dat je nu helemaal... Oh. Die vibe wil ik nu niet horen, hè?
1: Oh, nee?
0: Dat klinkt meteen zo... Nee, ja, ik kan er zelf niet tegen. Dat voelt zoals loslaten en afscheid. Dat zijn thema's die we weer bij Thijs Uriek bespreken. We zijn nog lang niet klaar. Er gebeurt nog van alles. En hallo Thijs, luisteraars die zitten heerlijk mee te genieten. Die hebben niks aan jouw negatieve vibe. En er komen toch ook gewoon nog allemaal dagjes mensen die gewoon nu een heerlijke dag hebben hier, toch?
1: Ja, nou dat is wel waar. Want ik heb even onderzoek gedaan. Er zijn dus mensen met groene bandjes. Die zijn dus alleen vandaag gekomen. Mag ik jullie heel even wat vragen?
2: Nou,
1: jullie hebben een groen bandje om. Hoe heet je?
2: Rianka.
1: En jij bent?
3: Dennis.
1: En klopt dat met dat bandje dat jullie alleen voor vandaag hier zijn gekomen?
2: Dat klopt.
1: En waarom dan alleen vandaag op de maandag, Rianka?
2: Vanwege omstandigheden. Normaal ga ik het hele weekend, maar nu kan ik het hele weekend niet. Dus.
1: En Dennis, jij gaat ook het hele weekend normaal gesproken?
3: Nee, dit is mijn eerste keer geweest.
1: De eerste keer? Ja. En dan ben je dus op de maandag de eerste keer?
3: Ja, daarom.
1: En hoe komt dat zo?
3: Ja, omdat je samen een relatie hebt, dan doe je samen... Samen leuke dingen, wat zij leuk vindt om te doen. Maar samen met mij en andersom ook met mij.
1: Dus ik hoor hierin, Dennis, dat opwekking bezoeken voor jou niet onder leuke dingen valt.
3: Ja, dat ook weer niet, maar ik heb gewoon respect voor het geloof.
1: Ja, want ben je zelf gelovig?
3: Nee.
1: En hoe is het dan om hier te zijn?
3: Wel, moet ik eerlijk zijn, ik vind het wel anders. Maar iedereen moet je accepteren hoe ze zijn. Met geloof of met uiterlijk of... Zulke dingen.
1: Vind je het fijn, Rianke, dat hij dan meegaat?
2: Ja, heel fijn.
1: En zou dan een heel weekend ook kunnen, Dennis? Of zeg je, nou, 1 dagje, dat is voor mij wel even genoeg?
3: Voor 1 dagje is het wel genoeg voor mij. En daarna kan ik nog verder uitbreiden. Misschien komen we wel een keer in 2 dagen uit je mee.
1: Ja, precies. Je hebt natuurlijk een relatie, daarom doe je die dingen voor elkaar. Vertel je. Dennis, er staat hier een groot kruis. Mensen doen daar wel eens huwelijks aan zoeken. Dat noem ik gewoon eventjes. Rianke, dit doet Dennis voor jou. Zijn er ook dingen die jij dan voor hem doet in die relatie?
2: Ja, ik ga dan met hem mee naar de voetbal.
1: En dat gaat ook naar dat voetbal, dat gaat ook niet van harte.
2: Ja, van af en toe, weet je wel. Ja, als je voor de andere ploeg bent, gaat het niet van harte. Maar...
1: Oh, en wat is de ploeg waar we voor zijn?
2: Hij is voor Utrecht, ik voor Ajax.
1: Oké, nou laten we het hier even belaten voordat we hier ruzie krijgen. Tof dat je er bent, Dennis. Een hele goede tijd.
3: Dank je wel.
1: Hou je wel een beetje van de muziek?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ah, mooi. Gewoon lekker meezingen, hè?
3: Daarom.
1: En af en toe handjes in de lucht?
3: Nee, dat doe ik niet.
1: Oh, dat doe ik niet. Dat doen we in het voetbalstadion dan wel weer. Hey, goede tijd, hè? Dank je wel.
0: Hey, Thijs, je kan ook overdrijven, joh.
1: Oh, ja.
0: Hallo, hij is hier al helemaal een dag.
1: Ja, ik dacht, ik kan hem misschien even parkeren.
0: Handjes in de lucht, huwelijksaanzoeker bij het kruis. Kom op, man. Wat me wel trouwens een leuk idee lijkt, Thijs.
1: Nou.
0: Het brengt me op een idee. Voor ons, leuk voor onze evaluatie alvast. Volgend jaar opwekking door de ogen van iemand die niet gelooft.
1: Ja, nou dat is een heel goed idee.
0: Want het moet een bizarre wereld zijn waar je opeens in bevindt.
1: Ja, ken jij iemand?
0: Ja, die bij jou staat.
1: Ja, maar die is alweer weg.
0: Oh, die is
1: goed idee.
0: Die komt volgend jaar misschien 2 dagen.
1: Ja.
0: Helemaal leuk. Hey, we komen zo weer bij je terug. Ik moet zeggen, je was nu lekker zelf aan het werk. Dat valt me weer mee.
1: Ja, ik moet nu echt weer iemand zoeken die het voor me gaat doen.
0: Precies. Ga jij daar op zoek naar? Gaan wij luisteren naar Counting My Blessings?

0: Worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Jorden Sela, Jezus alleen, hij is de rots. Hier op Gronings Radio live vanaf de Pinksterconferentie. Waar zeker ook echt gewoon dagjes mensen op de maandag zijn gekomen. Speciaal voor de ochtenddienst, maar ook speciaal voor het concert. En ik ben ook wel benieuwd, wie zit er thuis klaar voor het Mosaic Worship slotconcert? We vinden het heel erg leuk als je laat weten via de app of je er zometeen ook gewoon bij bent. Dit is For King and Country en God Only Knows.

0: God only knows. En of jullie er klaar voor zijn, we zo meteen het slotconcert. Gerrit en Piet zijn erbij. Natuurlijk zijn we erbij. Renate zegt, we zitten thuis klaar voor het slotconcert. Het hele weekend trouwens al lekker aan het luisteren. Elisabeth zegt, wij luisteren thuis vanuit Zeewolde. Ja, dat is natuurlijk een prachtige plek om de Pinksterconferentie daar te volgen. Komen er heel veel berichten binnen. En dat is maar goed ook, want het gaat over een kwartier natuurlijk ook al beginnen. Thijs, het is natuurlijk wel het maandagmiddag slotconcert. Er is al zoveel gezongen dit weekend. Doen die stemmen het eigenlijk nog een beetje?
1: Ja, die stemmen die zijn goed getraind, hoor, moet ik zeggen. Zeker bij de gast waar ik nu bij sta. Ook een groen bandje. Dat betekent ook een daggast, denk ik, hè?
2: Ik ben daggast, ja.
1: Een daggast. En dit is iemand die veel zingt, Jorieke. We houden natuurlijk een beetje van spelletjes en quizjes. Je mag even proberen om te raden wie ik hier bij me heb staan.
0: Oh, wat doe je me aan, Thijs? Ja. Wat doe je me aan?
1: Laat ik even helpen. Hoe vaak zing jij?
2: Ik zing sowieso elke dag.
1: Sowieso elke dag. Let op die stem, Jorieke.
0: Ja, ik zit heel goed te luisteren.
1: En wat voor dingen zing je dan vooral?
2: Ik zing veel eigen liedjes. Ik schrijf zelf liedjes, dus die zing ik dan ook veel. En op dit moment zing ik ook heel veel Sela-repertoire.
1: Veel Sela-repertoire. Je geeft wel heel veel weg, hoor. Je maakt het dan wel heel makkelijk. Heb je al enig idee, ja, Jorieke?
0: Hoor ik een... Ik moet even goed luisteren naar de tongval, ik even goed horen.
1: Ja, de tongval.
0: Kan diegene even met een beetje zijn echte accent praten?
1: Of je met je echte accent zou willen vertellen dat je op de Pinksterconferentie bent?
2: Of ik dat met accent... Ik praat niet echt met accent, maar volgens mij hoort sowieso al een beetje, toch?
1: Nee. Ja, volgens mij ook.
0: Dit is Lars Gerven.
1: Lars Gerven, jazeker.
0: Hey
1: Lars, ik zag jou zitten op de tribune helemaal klaar voor het slotconcert. Maar je hebt een groen bandje. Dat betekent dat je dus net bent aangekomen.
2: Ja, ik kom mijn dochters ophalen. Die hebben gekampeerd hier het hele weekend. Dus,
1: En jij dacht, één dagje voor mij wel genoeg?
2: Nou, heel leuk vooral. Dus ik dacht, ga gewoon de hele dag en dan lekker kijken straks bij Kees hier. Dus,
1: Lekker man, hebben ze het goed gehad?
2: Heel goed, ja. Ja, het is volgens mij alleen maar mooi.
1: En is het een beetje een repertoire waar je ook lekker je in uit kan leven?
2: Wat we nu gaan doen straks? Ja hoor, zeker. Ja, mooi. Mooi zeker. Heerlijk.
1: En een heel Pinksterconferentie, is dat voor jou te veel? Of zeg je, nou, het zou er ook nog wel eens in zitten?
2: Nou, waarom niet? Ik hou van kamperen, dus dat zou prima kunnen. Ja.
1: En je hebt natuurlijk heel veel Sela-fans onder onze luisteraars. Even kijken of jij goed bent in quizvraagjes. Noem eens even drie echte Pinksterliederen van Sela, Lars.
2: Oeh.
1: Ik zie nou een klein beetje paniek in zijn ogen, Jorieke.
2: Ja, ook heel slechte titels. De wind steekt op.
1: De wind steekt op, ja.
2: Alles wordt nieuw.
1: Oh, dit gaat... Ja, je ziet nu een grijns en denkt, dit ga ik redden.
2: Nee, maar die laatste. Oh, jee.
1: Ja, laatste
2: kom, Heilige Geest.
1: Ja, ik keur het helemaal goed. Hey, fantastisch concert gewenst. Hele goede tijd. Ik ga lekker dicht bij Lars staan. Dan weet ik zeker dat ik de goede toonsoort te pakken heb straks.
2: Yes, veel plezier.
1: Dankjewel, hè.
0: Okay. Nou, Dream On, Thijs. Je weet zelf ook dat je goede toonsoort dan nog steeds niet lukt. Maar dat maakt niet uit, want je mag gewoon lekker zingen zoals je bent.

Haya, gonna be good. Ga er nog eventjes, dan kan ik luisteren. Want ik moet straks naar mijn werk in de zorg. Al 3 dagen op rij. Respect, Gerda. Bea, we zitten er thuis klaar voor, hoor. Martina rijdend door de Yorkshire Dales. Op weg naar onze vakantiebestemming zitten we helemaal klaar voor het slotconcert. En zo komen er heel veel appjes binnen van jou thuis, die ook zometeen mee gaat genieten van het slotconcert van Mosaic Worship. Dit is CC Winans, Wordy. Daarna zijn we heel even uit en dan gaat het beginnen, hoor. Dat slotconcert.

0: werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
1: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
2: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
6: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
7: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
11: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
12: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
13: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
12: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
14: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
15: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
16: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
17: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
16: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
18: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
16: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
19: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
20: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
21: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
22: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio.
0: Live.

0: of opwekking.
1: Goedemiddag, we gaan toeleven naar het slotconcert dat over enkele minuten gaat beginnen. Thijs, die is voor ons al in de samenkomsttent.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En ik moet wel oppassen, mijn microfoon wordt bijna afgepakt. Want Lea is echt een schattig... Is het een peuter? Hoe noem je het ook alweer?
3: Een wat, sorry?
2: Is het een peuter of een kleuter 14 maanden?
3: Een peuter, ja.
2: Oh, ja. Prachtige peuter van 14 maanden. Die vindt mijn oranje plopkap echt fantastisch. Eens even kijken, bij wie sta ik hier verder?
4: Timo.
2: Met Timo en met?
3: Jolie.
2: En jullie zijn alleen voor vandaag gekomen, Timo?
4: Ja, deze ochtend zijn we gekomen.
2: En wat maakte dat jullie dachten, we gaan toch nog deze kant op?
3: Ja, we wilden eigenlijk al gaan, maar ja, met die kleine en heel weekend, dat was nog niet het...
2: Ja, daar gaat mijn plopkap.
3: Ja, heel weekend was hem nog niet, maar we wilden sowieso één dag meepakken. Dus toen dachten we, dan wordt het vandaag.
2: En heb je al wat moois meegemaakt, Timo?
4: Ja, we hadden net hebben gekeken naar Dien. En dat was wel echt heel mooi. Ja.
2: Die is goed, hè?
4: Ja.
2: Die draaien we veel op groot nieuws.
4: Ja, het staat echt wel, staat wel als een huis. En je voelt het wel een anders aan.
2: Ja. Ja. Ongelooflijk, die heeft op zoveel plekken opgetreden. We hebben zoveel mooie dingen met elkaar meegemaakt. Ik doe even een stapje opzij, want anders gaat mijn microfoon er echt helemaal vandoor, Jorieke. Ja, wij zitten met elkaar te kijken. Dus de tent stroomt vol. Zoals je het straks bij het Kees kon horen, zijn de stoelen weggehaald. Dus er kunnen lekker veel mensen in. En het is natuurlijk al behoorlijk aan de temperatuur. Dus we nemen allemaal lekker onze ruimte in. Gaat er nog een beetje gedanst worden, denk je, Jolien?
3: Dat denk ik wel, ja.
2: En Lea ook?
3: Lea ook, zeker, ja.
2: En Timo, je kunt niet achterblijven dan, toch?
4: Nee, ja, het zal wel moeten dan, ja.
2: Nou,
4: dan
2: geef ik jullie lekker de ruimte. Heel veel plezier daarmee. Ja, het podium is nog leeg, Jorieke. Er wordt nog eens even wat afgestemd, volgens mij, met de drummer, met de rest van de band. Die staat nu nog niet op het podium, maar het kan nooit lang meer duren, zou je zeggen.
1: Natuurlijk gaat gebeuren. Zoals Jorien, die ligt lekker in de schaduw onder een boom in Frankrijk mee te luisteren. Gisteren en vanmorgen heeft ze de diensten beluisterd. Fantastisch, op afstand enorm verbonden en gezegend. Helge zegt ook, we waren er zaterdag en zondag bij. Geweldig, intens, veel mensen met veel warmte. En zowel van elkaar als van de zon. Nu even bijkomen en lekker via de radio luisteren. Top dat dit zo kan. Leo en Jannie, die zitten ook klaar voor dat slotconcert. Wat dus elk moment kan gaan gebeuren. En zo zijn we verbonden met elkaar. Thijs, is er al wat beweging op het podium?
2: Nou, er is nog weinig beweging. Maak je al een beetje zorgen? Gaat het allemaal wel goed, denk je, op het podium?
5: Nou, misschien hebben ze een extra spannende opening act in petto voor ons. Ik heb geen idee.
2: Hey, hoe heet je?
5: Hanneke.
2: Hanneke, wat is er met je been gebeurd?
5: Ik heb een, hoe leg je dat makkelijk uit? Een springersknie.
2: Een springer? Jij hebt te hard aan benen, te veel gesprongen hier bij opwekking?
5: Ja, ik heb te veel meegedaan met Joy en Praise, ja.
2: Ja, dat zijn de nummers waar jij hard op gaat?
5: Ja, die vind ik wel leuk, ja.
2: Ik zal even kijken. En wat heb je verder allemaal meegemaakt dit weekend?
5: Pol, een hele hoop. Vooral veel bij de jongeren geweest en God aanbeden, mooie preken geluisterd. En vooral samen met vrienden geweest.
2: Nu ga ik even de moeilijkste vraag stellen van al die preken die je hebt gehoord. Is er één ding dat je is bijgebleven dat je denkt, dat heeft me echt geraakt?
5: Ja, ik heb gisteravond was er een spreker bij de jongeren en die had het over dat je geen compenseerchristen moest zijn.
2: Wat is dat?
5: Dus dat je niet met één been in de wereld moet staan en met je andere been voor Jezus moet gaan, maar je echt radicaal voor Jezus moet kiezen.
2: Kijk, dat is een mooie oproep. En is dat ook iets waarvan je denkt, hey, dat voel ik mezelf ook weer door aangesproken?
5: Ja, nou wel dat je bewust moet zijn met de keuzes die je maakt. Elke dag weer opnieuw om echt de weg van Jezus te kiezen.
2: Kijk, dat is een oproep die we allemaal meenemen naar dit weekend weer uit. Dank je wel. Ja, het is nog steeds een beetje leeg. Ik kan natuurlijk aanbieden dat ik wel de zangleiding op me zou willen nemen, Jorieke. Is dat misschien een idee?
1: Kan iemand daar een stokje voor steken, lieve mensen? Nee, Thijs. Dat is geen goed idee.
2: Okay.
1: Maar ja, ik snap wel weer, als de nood daar is, ja, dan in nood moet je dan misschien wel, wel handelen. Ja,
2: dan moet je natuurlijk zorgen. Ja, dit kunnen we ook niet maken. Dat die mensen die komen hier met zoveel verwachting, die kunnen we niet zonder een slotconcert naar huis toe sturen.
1: Nee, en op zich van mij, je kent heel veel repertoire van Mozaïek. We draaien bijna alles. Jezus overwinnaar, die kan jij zingen.
2: Ja, en ik heb natuurlijk Lars Gerven al even gesproken. Ik kan anders wel even kijken of hij nog een moppie weet wat hij kan spelen voor ons. Nee, maar ik denk dat we misschien heel even een leuk nummertje in de studio moeten draaien. Want er is nog steeds geen muzikant op het podium te zien. Het is wel een grote tent, toch? Ik ben op de goede plek.
1: Volgens mij
2: wel.
1: Volgens mij is het dan in de grote tent. Als jij zegt dat wij nog even een nummer draaien, Thijs, dan draaien wij nog even een nummer. We gaan luisteren naar Rich Mullins' Awesome God.

0: Rich Mullins en Awesome God. Tijd is wat beweging.
1: Ja, ik heb goed nieuws. Ik heb net aangeboden om de zangleiding op me te willen nemen. Was toch niet nodig. Kees is inmiddels gaan staan. Ik zie Jannica klaarstaan. Gesron is erbij. Arend Jansen, die hele band die we zo goed kennen. Waar we zo ontzettend van genieten. En je voelt hier in de zaal dat we nog lang niet naar huis toe gaan. We gaan ontzettend genieten van het concert van Mosaic Worship. Er staan hier een paar dames bij me. Die zijn nog even aan het warm dansen, denk ik.
2: Ja, dat klopt helemaal, ja.
1: Jullie hebben er zin in, geloof ik, hè?
2: Super veel zin in, ja.
1: Heb je nog wat energie bewaard voor dit moment?
2: Zeker, zeker, ja.
1: Oh, dat komt helemaal goed. Dat ziet er fantastisch uit. De gitaren worden gepakt. Er wordt nog even wat oortjes ingestopt. Ja, dat zijn allemaal super belangrijke dingen. Ik zie dat de tentleider nog even een grapje uithaalt. En die pakt nu de microfoon. Het kan nooit lang meer duren. Daar gaan we volgens mij beginnen. Heel fijn slotconcert allemaal.
3: Yes! Nou, ik heb er ook nog geen genoeg van.
4: Yes.
3: Lieve mensen. We gaan kerk houden.
4: Ja, kom op.
3: Wie er zaterdagavond was, die heeft opgevangen hoeveel kerken en kerkgenootschappen er in Nederland zijn. Eén! One Church.
4: Come on.
3: Jij hebt een paar filialen met Mosaic. Maar het is één kerk. Lieve mensen, het is heerlijk om een gepassioneerd gezelschap als deze mensen hier op het podium als uitsmijter te hebben. En we gaan echt kerk houden. Dat is af en toe bidden, voor elkaar zegenend er zijn. Maar met name onze God de dank, de lof, de eer geven. We gaan nieuwe dingen horen van het nieuwe album. En hoe de geest het leidt.
4: Ja, we gaan
3: fijn dat je er bent. Geef ze een heerlijk applaus. Mosaic Worship.
4: Dankjewel, Peter. Wauw. Goedemiddag, opwekking. Goedemiddag, opwekking. Weet je, voordat we beginnen, we hebben onlangs een paar nieuwe liederen geschreven en een album uitgebracht, heet Jezus Messias. En als Jezus de Messias is, dan betekent dat er hoop is voor deze wereld. Petrus zei tegen Jezus, en dat had hij niet van zichzelf, maar van de Vader in de hemel. Toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen zei hij, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Voordat we beginnen, kunnen we misschien onze handen omhoog doen en die belijdenis gewoon uitspreken. Spreek maar na. U bent de Messias. De Zoon van de levende God. Nog één keer. U bent de Messias. De Zoon van de levende God. Wij aanbidden u Jezus. En wij zeggen Maranatha. Kom spoedig. Maranatha. Kom Heer Jezus.

En u vraagt van ons vanmiddag, wie zeggen jullie dat ik ben? En Heer, wij erkennen, u bent de Zoon van de levende God, de Messias. Heer, hier staan we, midden in het land, om u te aanbidden, u op te tillen als heiland voor ons land.

ik een amen? Het begint toch verdacht wel op de hemel te lijken. Het is wel warm. Eerste lied. Weet je, mag ik heel even, mag ik wat vragen? Mag ik wat vragen? Wie net als ik vindt het moeilijk om echt tevoorschijn te komen? Als je ergens voor het eerst bent. Of je loopt met iets rond. Kan ook zomaar. Weet je, als de mens, als Adam en Eva, als ze genomen hebben van de vrucht en ze ontdekken dat ze naakt zijn, dan verbergen ze zich. Ik wil gewoon even een simpele vraag stellen. Bij show of hands. Wie herkent zich dat je je wel eens voor God of de ander verbergt? Laat je hand gewoon even heel eerlijk zien. De rest niet? U niet? Nog één keer. Wie herkent zich dat we wel eens voor ons, voor God of voor de anderen verbergen? Nog één keer, je hand eerlijk omhoog. Ik ga mijn hand het hoogst doen. Oké. Ik had God zei tegen Adam en Eva. Hij zegt, mens, waar ben je? Niet, wat heb je nou weer gedaan? Maar waar ben je? Zou het kunnen dat wij nog steeds soms, ondanks met alles wat we weten van Jezus en het evangelie, dat we soms ons nog steeds verbergen voor wie God is. Dat we onszelf verbergen. En dat Hij ons juist vanmiddag tevoorschijn roept. We hebben een lied geschreven aan de hand van die vraag. Mens, waar ben je? En het is een lied van tevoorschijn komen. En het zegt dat Hij onze eerste liefde is. Want Hij hield al voor ons nog voordat wij voor Hem konden houden. Dat betekent dat zijn liefde onvoorwaardelijk, eeuwig en altijd is. En dat wat er ook gebeurt in het leven, hij houdt van ons. Dus Reni leidt ons in dat lied, dat zegt eerste liefde. Als je je herkent in dat verbergen. Kom, dit is lied is voor jou. Dit lied is voor ons allemaal. Here we go.

Jezus zei, er is geen grotere liefde dan hij die zijn leven neerlegt voor zijn vrienden. Dat is precies wat hij deed. In dit lied, het nieuwe lied wat we zingen, ontvangen we niet alleen zijn vriendschap, we geven het ook terug. Jezus, u bent onze vriend.

0: Wauw.
1: Yes. Dank u, Jezus.
0: Mag ik heel even simpelweg even voorstellen? Ik loop even naar hem toe. Onze jongere youth pastor van de kerk, Chesteron Sminia. Hij en zijn vrouw Esme, ik zag haar net even voorbij schieten. Waar ben je, lieverd? Zij geven leiding aan onze jongeren in de kerk in de Mozaïek 018. Zijn er nog Mozaïekers in de zaal? Weet je, Jess en Esme in een heel mooi team. Zij dragen zorg voor onze jongeren. Ik kan je je voorstellen, ik weet dat je het kan voorstellen, maar hoeveel verhalen zij horen die echt heel verdrietig zijn. Van jongeren die zichzelf beschadigen, soms zelfs een einde aan willen maken. Die zich hopeloos voelen, die de druk voelen.

van ons land. En wij zeggen, Heer, wij willen de jongeren van dit land. En we zeggen tegen het koninkrijk der duisternis, je hebt geen recht op ze. Ze zijn van Jezus en we claimen ze in gebed. En we willen ze thuis roepen. Zeg, kom naar huis, kom naar de Vader. Er is een God die van je houdt. Kunnen we dat in een gebed doen? Bidden voor de jongeren van ons land. Is dat oké? Opwekking zijn we gekomen om te bidden, of niet? En daarna zingen wij een lied. Want Jess kwam binnen op ons kantoor en die zei, ik wil een liedje schrijven voor jongeren die door een moeilijke tijd gaan. En Reni was er en William. En we zijn gewoon in een hokje gaan zitten. En we hebben gebeden voor die jongeren. En uit dat gebed kwam dit lied. Wat zegt, God geeft ruimte. Dus ik wil gewoon simpelweg door 3 tellen. En dit is wat ik wil doen. Dit wil ik je vragen. Alleen of met iemand samen. Bid voor de jongeren van Nederland. Zoveel zijn de weg kwijt. Misschien wil je wel 1 specifiek iemand noemen. Iemand die de kerk verlaten heeft. Iemand van wie je houdt. Maar laten we gewoon een minuut lang bidden. Dat God zijn zegen uitstort over ons land. En jongeren thuis roept. Er is echt iets gaande onder Gen Z. En wij willen simpelweg met ons gebed zeggen. Meer Heer, meer Heer, meer Heer. Doe meer Heer, meer Heer. Meer jongeren die Jezus vinden. Meer jongeren die naar de kerk gaan. Meer jongeren die dromen krijgen dat ze een Bijbel moeten kopen. Meer jongeren die Jezus aanvaarden als een herder leer. En Heer, verlossen. Dus we bidden 3 seconden. Nee, ik tel tot 3 en we bidden 1 minuut. Met passie voor onze jongeren. Zijn we klaar om te bidden, om de hemel te bestormen? En daarna bidden we en zingen we ruimte. Oké, ik tel tot 3 en dan bidden we. En als je zit, misschien is dit een moment om even met iemand te staan en samen te bidden. Are we ready to pray? Oké, come on. 1, 2, 3, bid.

Terwijl je doorbidt, bid maar gewoon door. Zingen wij dit lied als een gebed voor iedereen die dit nodig heeft. Voor iedereen die dit hoort. Kom op.

0: Ja. Dit lied.
1: Jannica van Barneveld, lieve mensen.
0: Mijn hart en lichaam smachten naar u. En God vormde ons lichaam uit de aarde. Waardoor we verbonden zijn met de wereld, met de schepping van God, maar ook met elkaar. En Christus zal alles herstellen. Wij zullen niet wegglippen uit dit leven. Ontvluchten uit het lijden. Maar hij zal alles vernieuwen. Het oude zal niet weggevaagd worden. Het kapotte niet weggeschoven. Maar hersteld en vernieuwd tot zijn eer. En ik weet zelf hoe het is om door lijden te gaan. Om te struggelen met een kapot lijf. En ik weet zeker heel veel mensen hier ook. Maar hij zal het herstellen. Nu of straks. Hart, ziel en lichaam.

Weet je wat het mooiste cadeau is wat de kerk aan Nederland kan geven? Het mooiste cadeau wat de kerk aan de Nederland kan geven is ons verlangen naar God. Geloof je dat? Het mooiste cadeau wat wij aan de Nederland kunnen geven is ons verlangen naar Hem. Ons smachten naar Hem. Ons schreeuwen naar Hem. En vlak voordat Jezus naar het kruis gaat, bidt Hij het hoge priesterlijk gebed. En dan bidt Hij om de eenheid van de kerk. En mijn voorstel is dat we voorgaan, voordat we doorgaan met nog wat liederen, dat we daar ook samen voor bidden. En zijn er mensen, zijn hervormde mensen in de zaal? Ik heb nooit gedacht dat hervormde hoe zouden roepen. Zijn er gereformeerde mensen in de zaal? Zijn er bappies? Mensen uit de evangelische kerk? Ja, die maken altijd veel meer herrie. Katholieken? Ja, zie je? Nog één. Come on. Maar vanmiddag zijn wij één kerk. Ik weet niet hoor. Maar hoeveel verlossen zijn er? Er is maar één verlossen. Dus wij willen nu bidden wat Jezus bad voor de eenheid van de kerk. En dit is wat ik je wil vragen te doen. Als je nog niet staat, ga even staan. 3, 4 mensen om je heen. En dan nemen we weer. Dit is een soort worship and prayer. We bidden, we zingen. We gaan nu samen bidden voor de eenheid van de kerk. En het is mooi als je in een groepje staat met iemand die bij een andere kerk hoort. En dan zegen je elkaar. En dan bid je voor opwekking over ons land. Niet alleen opwekking in Walibi, maar opwekking over heel Nederland. Over de kerk van Nederland. Bid dat God zijn geest opnieuw uitstort. Dus pak even 3 mensen om je heen, 3, 4 mensen. En bid voor de eenheid van de kerk. Oké, dus go. Bid. Go. Jezus, we bidden.

Heer Jezus, hoor ons gebed. Deze ruimte vult zich met voorbeden voor uw kerk. U bent de bruidegom, wij zijn uw bruid. We aanbidden u. We bidden voor uw kerk, Heer. Vergeef ons onze verdeeldheid. We belijden onze hoogmoed. Tussen kerken, de harde muren, de hoge grenzen. Heer, we belijden dat we het vaak denken beter te weten. We belijden dat we vaak denken dat wij de juiste dogmatiek hebben. De juiste theologie. En Jezus, er is maar één juiste theologie en dat bent u zelf. Wij belijden u als Heer van de kerk. Als koning. Vergeef ons. Maak ons één. Zo bidden we dat in Jezus' naam.

0: Kijk, dat heb je als je een nieuw album hebt. Als je een nieuw album hebt, dan denk je, hoe ging het ook alweer? Ik had de toonsoort niet. Zult u een F doen?
1: Hoor je.
2: Ik zat in.
1: Oké.
2: Maar we gaan er.
0: Oké, nog één keer.
1: Ja.

Nou? Wauw. Wij zijn aan het einde, bijna, van deze heerlijke middag met jullie in deze prachtige, iets te warme, maar o zo gezellige, grote tent boven. Wat een feest om bij jullie te zijn. Weet je, we eindigen met een gebed. En het zegt dat hij heilig is. Misschien kunnen we daarom ook gewoon God bidden. Als we net zo gebeden hebben voor de kerk en voor elkaar en voor jongeren. En dan wil ik bidden dat God ons een diep besef geeft van wie hij is. Dit hele weekend heette Ik Ben. Maar als we één ding weten van God is dat hij heilig is. De engelen, de serafs roepen elkaar toe. Heilig, heilig. Ze roepen, ook al zou dat helemaal waar zijn, niet liefde, liefde. Of goed, goed. Of rechtvaardig. Al die dingen zijn waar. Maar ze roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. En wij zingen dat over ons land. Heer, geef ons een diep besef van wie u bent, uw heiligheid. Maar dat u in Jezus nabij bent gekomen om ons te vergeven, zodat wij op afstand dichtbij zouden komen in een aanwezigheid van een heilig God. Uw heiligheid zouden ontvangen. Heiligheid heeft een naam en zijn naam is Jezus. Zeer tot slot bidden wij voor uw kerk en voor onszelf als we zometeen vanaf hier gaan. Dat we dragers zullen zijn van de heiligheid van God. Om het verschil te maken. Dank u wel, Jezus, voor uw tegenwoordigheid. Voor wie u bent. U bent goed. U bent liefde. Maar bovenal bent u heilig. Heilig, heilig. Heilig is de Heer onze God.

U bent heilig. U bent heilig. Heilig, heilig Heer. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. En elk schepsel in de hemel, op aarde en onder de aarde. En in de zee en alles en iedereen hoorde ik zeggen...

0: Thank you guys.
1: Yes, opwekking 2026. Wat was het fantastisch om jullie hier te hebben. En Mosaic Worship, dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. En ik wil ook even stilstaan. Het gaat allemaal om Jezus. Maar ik wil heel even onze medewerkers noemen. Onze vrijwilligers van opwekking. Wat hebben zij het goed gedaan. Come on. We gaan afsluiten. Ik heb hier nog een paar mededelingen voor jullie. Dus blijf nog heel even. En dan gaan we jullie natuurlijk zegenen. De catering blijft tot 6 uur open. De lectuurtent is tot 5 uur open. Dus je kunt echt nog even lekker blijven. Ik zoek nog wat mensen die even willen helpen met het vloerhout daar. Eventjes helpen te sjouwen. Je mag je hier links van het podium even melden als je dat wil doen. En als je nou zegt, ik wil eigenlijk nog wel even blijven. Kan je lekker rustig afbouwen. Dan kan je ook morgen naar huis gaan of overmorgen en nog even helpen. Want we hebben echt nog wat spierballen nodig. Als je tot woensdag blijft, eindigen we met een barbecue. Woensdag barbecue, onthouden. Ja, dat is echt super tof. 4M regelt dat, is allemaal perfect voor elkaar. Als je nog geen parkeerkaart hebt gehaald, koop hem. En als je alleen een QR hebt, ruil hem om bij het infopunt. Dat scheelt met uitrijden. En dan heb ik nog een toffe mededeling. Vandaag en gisteren hebben we 500 vrienden van de opwekking geworven. Super tof. En de zendingscollecte is geëindigd op 175.000 euro. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En als directie maken we nog één keer een statement. En doen we nog één keer wat God nooit bij jou zou doen.
2: Ja, en hier kan je lezen wat er geschreven staat. Namelijk... Nee, draai om. Ja, man, ik wil lezen. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. En wij weten dat God ons nooit de rug toekeert. En dat wij hem kunnen vertrouwen. En daar ging het over. O Heer, alle eer en lof aan uw naam. En wij danken u voor zulke prachtige dagen. Halleluja. En de gemeente zegt, amen. Ja, we gaan nog een lied zingen. En ik wil jou zegenen. In de naam van de Heer. Dat de genade van Jezus jouw deel zal zijn. Dat je God de Vader als liefdevolle Vader zal ervaren. En dat jij ook het door zal hebben dat de Heilige Geest bij je is. Ga in vrede.

0: En daarmee is het slotconcert van Mozaïek Worship afgelopen. Wat een geweldige middag hebben we gehad, zeg. Daan, jij bent op dit moment in de zaal waar het concert zojuist plaatsvond.
1: Ja, ik sta net buiten de tent en je zegt afgelopen, maar er staan groepjes om me heen te zingen. Het gaat gewoon door. Een soort oneindig feest. Isa staat bij mij. Goedemiddag, Isa. Hi,
2: hallo.
1: Ik heb je zo uit de zaal geplukt.
2: Ja, klopt. Ik ben benieuwd waarom dan eigenlijk. Ja, maar...
1: Dus, nou, om te weten hoe het was, deze anderhalf uur.
2: Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Het is ja, sowieso fantastische muziek, goede teksten. En ja, ik vind het ook mooi dat het stukje bidden met elkaar erbij gedaan wordt. Ja. Ja, dat is zo belangrijk om te doen ook. En ja, bidden voor eenheid in de kerk, ja, echt een mooi thema. Dat ook wel een grote rol speelt bij ons in de kerk nu. Dus ja, super.
1: Want je ging eigenlijk, althans dat dacht je, naar een concert.
2: Ja, ik denk het wordt gewoon lekker feestelijk afsluiten, weet je wel. Dat is het ook natuurlijk, maar dat stukje erbij zit, dat is wel heel waardevol. En echt wel belangrijk, vind ik wel goed.
1: Ja, ja. Waarom vond je dat, wat gebeurde er toen tijdens dat bidden voor jou?
2: Nou, ik merkte wel dat het heel erg betrekking had op onze gemeente. Dus dat was wel erg speciaal. We hebben het hele weekend, gaat het daar ook wel wat over bij ons. Dus,
1: maar nou, waar gaat het over?
2: Nou, over de eenheid in de gemeente bewaren. Ja. En dat we die opdracht wel een beetje hebben. En dat het soms wel wat misgaat. Ja. Maar goed, dat is mooi om daarvoor te bidden. En,
1: ja. We blijken gewoon mensen, Isa, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: En dat gaat niet allemaal lekker.
2: Mensen stellen vaak wel teleur, maar goed, dat is...
1: Hey, en je bent hier eigenlijk voor het eerst, hè?
2: Ja, klopt, ja.
1: Want hoe, nou, voor het eerst?
2: Voor het eerst.
1: Vertel eens.
2: Nou, ik ben vroeger wel mee geweest met mijn opa en oma als klein kind. Dus opie en omi, als jullie luisteren, hallo. Ah. Dankjewel, daar is het zaadje al geplant, denk ik dan. Dus dat is heel mooi. Ja. En ik ben nu, ja, dat weet ik allemaal niet. Ik was een klein meisje, dus goed. Maar nu ben ik echt voor het eerst zelf hier gekomen. Ook met een fijne groep mensen om me heen. Dus ja, dat is wel echt... heel bijzonder.
1: Ja. En kende je die mensen of een beetje of niet?
2: Ja, ik kende ze van mijn gemeente ook. Dus... Ja.
1: En hoe was dat om zo samen op pad te gaan?
2: Ja, super bijzonder. Het is, je komt ook echt je wordt echt een stuk closer met z'n allen. Dus dat is ook echt heel mooi en fijn. We zijn echt hierdoor wel betere vrienden geworden ook. Dus dat heeft het ook wel gebracht. Ja. En het is zo mooi om dat zo met z'n allen te doen hier. Ja.
1: Tot slot, waren er momenten de afgelopen dagen waarbij je nu nog steeds denkt... Dat vergeet ik nooit weer.
2: Ja, nou sowieso de sing-in natuurlijk. Dat is een heel standaard antwoord. Maar gewoon die massa en mensen die er zijn. En ja, we zijn allemaal christenen. We zijn allemaal hier voor één naam en dat is Jezus. En dat is prachtig. Ja, dat blijft bijzonder.
1: Mooi.
2: Ja. Ja.
1: Doe de groeten aan je opa en oma, hè?
2: Ja, zeker.
1: En succes met de afbraak van de tent.
2: Ja,
1: want dat wordt ook een heel gedoe.
2: Ja, dat moet ook nog allemaal gebeuren. Hoi. Maar komt goed.
1: Succes. Doeg.
2: Ja, bedankt.
1: Doei, doei.
0: En nu begint natuurlijk het zware werk begint nu natuurlijk, hè, met die tenten afbouwen. Dat is toch heerlijk als je thuis zit. Dan hoeft dat allemaal niet. Zometeen hebben we ook heerlijk hier een afterparty. Want het lijkt nu weer de conferentie voorbij. Nee. Wij gaan gewoon nog lekker door, hoor. Eerst muziek. Natalie Lane, The Long Way.

0: Heel veel luisteraars ook, merk ik. Ja, je zong net, hoorde je natuurlijk Nathalie Leen al met de Long Way. Nou, er zijn al wat luisteraars onderweg. Ook een Long Way, helemaal naar Friesland bijvoorbeeld. Patricia stuurt nu een berichtje. Fijn dat we in de file om het terrein af te komen ook jullie erbij hebben. Nou, Patricia zit er dus al lekker bij. Ja, we gaan er heerlijk terugblikken. En we proberen dat opwekkinggevoel zo lang mogelijk vast te houden. Met fragmenten, hoogtepunten, lekker veel live-opnames van muziek. Ja, mis ik nog iets, Tim?
1: Dat wordt wat...
2: Nee, je mist helemaal niks.
1: Fantastisch.
2: Jouw hoogtepunt, Laurens?
0: Ja, wat ik sowieso echt heel gaaf vind. Ja, het is net ook al genoemd, maar de Sing in dit jaar. Echt. Singing. We gaan hem helemaal nog een keertje horen tussen 6 en 8 vanavond.
2: Ja, als jij moet kiezen, Jurieke. Als je moet kiezen, een hoogtepunt.
1: Als ik moet kiezen. Dus, ik heb de Sing in niet meegekregen gisteren. Dus ik ga gewoon heerlijk straks al die nummers nog even meezingen met de Sing in. Ik heb
0: dat
1: er helemaal zin
0: idee.
1: In. Jullie zitten er helemaal klaar voor. Daan is er klaar voor. En ik ga zo meteen ook de file in. Dus ik ga lekker naar jullie luisteren met de afterparty. Ik zou zeggen, blijf erbij!
0: Gezellig.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
10: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
11: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
12: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
14: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
13: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
15: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kok Verhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
16: Hey mannen!
17: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
20: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
21: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt.

0: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. Een kind dat afgelopen vrijdag in het Overijsselse Hasselt werd aangereden door een vrachtwagen is in het ziekenhuis overleden. Het jongetje kwam uit Oekraïne. De politie is nog bezig met onderzoek, maar de chauffeur was in ieder geval niet onder invloed. De politie zoekt getuigen, waaronder een man die eerste hulp heeft verleend. In Tilburg is het feest rond de huldiging van Willem II aan de gang. Er zijn verschillende optredens die de supporters warm maken voor de ploeg die om 16:45 op het podium verschijnt, schrijft Omroep Brabant. Vanwege de hitte wordt er gratis water uitgedeeld en het advies is goed insmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Ja, je verwacht toch een beetje files, hè, met zo'n opwekking file na de conferentie. Maar het valt mee.
9: Valt heel erg mee. Ja. Gelukkig waren ze er wel. Ik hoorde al geluiden van mensen die zeiden als er geen file is, ja, eigenlijk is dan de full experience voor opwekking. Ja,
8: het hoort er wel bij, hè?
9: Het hoort er gewoon bij.
8: En het doet ook iets met onze luistercijfers natuurlijk. Dus wij hebben natuurlijk ook wat dat betreft
9: heel veel baat bij.
8: Ja, we maken er een feestje van. Ook al ben je in de opwekking file. Ondertussen een traditie geworden. Een soort balsem tegen de kater. Een medicijn tegen de kater van opwekking. We gaan lekker terugwekken. Blikken zo meteen met de opwekking afterparty. Daan Hartges is nog op het veld in Biddinghuizen. Heel veel mooie fragmenten gaan we horen. Getuigenissen, lekker veel muziek. Dus nou, blijf erbij, zou ik zeggen. Brooke Littletoot komt eraan.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
2: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
1: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
5: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
4: Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.
6: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
7: Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
9: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
16: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
19: Het is een lekkere van Albert Heijn.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Brooke Ledgerwood samen met Brandon Lake en Honey in the Rock op Groot Nieuws Radio. Ja, ik weet niet wat het bij de ANWB is hoor. Je hoorde het net helemaal niet in de file-informatie. Maar ik denk dat ze geen medewerkers hebben in Biddinghuis of zo.
1: Nou, dat nee. We moeten ze even bijpraten, denk ik. Maar dat doen onze luisteraars wel. Dat doet Arjan bijvoorbeeld. Die laat even weten. Geen files. Ik sta muurvast op de parkeerplaats. En Marcel die bevestigt dat. Die zegt, hallo mannen, flinke file vanaf parkeerterrein. 50 minuten op de camping om op de camping te komen.
0: Dus zo, is dat maar toch even gemeld bij deze.
1: Bij deze.
0: Gelukkig. Ja.
2: Beleef het Pinksterweekend samen.
3: Live vanaf opwekking.
0: En gelukkig hoeft dat filerijden geen straf te zijn, want tot 8 uur vanavond de opwekking afterparty op je radio. We gaan tot 8 uur heerlijk nagenieten met fragmenten, live muziekopnames, verhalen. Ja, en misschien ook wel jouw reactie. Ja, er wordt lekker al gereageerd hoor.
1: Ja, zeker. Tabitha die zegt, wat leuk dat jullie een terugblik doen. Ik ben zojuist thuisgekomen na een heel mooi opwekkingsweekend. Nu de spullen opruimen en ondertussen lekker Groot Nieuws Radio aan.
0: Hendrina reageert ook. Ze zegt, wij waren er één dag, mijn dochter en ik. Mijn dochter wilde Hans van Vuren graag nog even gedag zetten. Zeggen, dat is niet meer gelukt.
1: Hey, volgend jaar weer.
0: Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen weer. En anders vindt Hans het hartstikke leuk als je even langskomt hier ook.
1: Zo is het. Ja, Els heeft lekker het badje opgezet in de tuin. Zegt, we luisteren vanuit de tuin gezellig mee hoor.
0: En we krijgen een hele goede middag van Wilfred. Die is er ook weer bij. Ja, gezellig hoor. Goed dat je erbij bent. Ja, we zijn ontzettend benieuwd. Hoe was jouw weekend? Misschien ben je ook wel in Biddinghuizen geweest, nu onderweg terug. En ben je het allemaal een beetje aan het verwerken terwijl je onderweg bent. Het thema was Ik Ben dit weekend. Misschien heb jij ook wel iets ontdekt over wie God is of wie jij in hem mag zijn. Dan zijn we heel benieuwd wat je dan ontdekt hebt. Laat dat ook vooral weten. En misschien was er wel een heel leuk gezellig moment op de camping of terwijl je lekker s'avonds met vrienden nog op pad was. Ja, laat het weten. Je kan het appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Wel even benieuwd, Daan, merk jij ook iets van die uittocht op dit moment vanuit de Biddinghuizen naar huis?
4: Nou, ik zit hier met een groep jongeren, kan ik wel zeggen. Laat je horen! Yo! Ik heb er twee uitgepikt en die zitten hier heel relaxed. Volgens mij moeten de tenten worden afgebroken, moeten zooi in de auto, straks de files in. Maar dat gaan we niet doen. Ties en Ties.
5: Nee, nog lang niet.
4: Dit is Ties.
5: Ja, hallo, ik ben Ties.
4: Zo klinkt Ties en dit is Ties.
5: Hallo, ik ben Ties.
4: Dat is echt waar. Het is 10 over in de Ties, heb ik Ties en Ties. Je verzint het niet. Jongens, hoe hebben jullie het gehad?
5: Ja, echt hartstikke geweldig. Prachtig evenement weer dit jaar.
4: Ja. Jullie zien eruit alsof je meer dan voldoende geslapen hebt.
5: Nou, nee.
4: Nee?
5: Nee.
4: Hoeveel?
5: Nou, elke nacht rond de 3 uur, denk ik.
4: Genoeg. Nou. Toch? Hoe heb je het gehad, Ties?
5: Wel heel leuk hoor, heel leuk vond ik het. Zeker al die mensen hier, al die jongeren, nieuwe mensen ontmoet. Ik heb Ties ontmoet hier. Dat is eigenlijk.
4: En jij?
5: Ja, ik heb ook Ties ontmoet, dus dat is ook heel leuk.
4: Ja. Jullie kennen elkaar niet?
5: Wij kennen elkaar niet, nee, wij kennen elkaar niet.
4: Oh joh. Houden jullie een beetje contact, denk je?
5: Ja, we hebben nummers uitgewisseld, dus dat komt wel goed. En we wonen redelijk dicht bij elkaar toevallig, okay. Dus ik denk dat het wel goed komt.
4: Ja. Zeg, we hebben genoeg ernst gehad deze dagen. Mensen staan heel ernstig stil in de file. Het lijkt me mooi om er een beetje vrolijk uit te gaan met jullie. Hebben jullie een uitsmijtertje, Ties?
5: Ja, hoe noem je hooikoorts die net weg is?
4: Hoe noem je hooikoorts die net weg is? Je vindt hem zelf goed, hè, zie ik.
5: Nee.
4: Nou, en?
5: Doei koorts.
0: Doei koorts. Oh, jongens. Nou, de toon is
4: gezegd. Ik heb er nog één.
0: Oh,
4: Ties,
0: nog eentje.
4: Je hebt er ook één.
0: Ja.
4: Oh, ja, Ties.
5: Er komt een paard, die loopt net de kroeg in, zegt de barman. Hoi, zegt het paard. Ja, is goed hoor.
4: Hoi. Ja, is goed hoor.
0: Oh, ja, man.
4: Die zit.
0: Nee! Oh, wat goed. Nou, we zijn begonnen hoor. Hey, voor iedereen in de file, deze.

0: uit.
1: Dit was zaterdagmiddag live in de tent van Groot Nieuwsradio. Sander en Angela.
2: Ja, Sander en Angela, ik werd daar zo ontzettend blij van. Ze brachten energie, luchtigheid en diepte brachten ze allemaal bij elkaar daar op de speelplaats.
3: Uw ogen gaan over de aarde, zoeken het hart tot u kent.

0: Dit was live afgelopen zaterdagmiddag in de tent van Groot Nieuws Radio tijdens ontdekking. Een medley van Sander en Angela, God van het Hemelrijk. En hoe groot zijt gij?
1: Luister dit hele weekend naar Groot Nieuws Radio. Live vanaf opwekking.
0: En we zitten midden in de opwekking After Party. We gaan heerlijk terugblikken op het weekend en dat doen we met jouw hulp. Je kunt laten weten hoe jouw weekend was door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan hoor je misschien wel jouw ervaring terug op de radio.
2: Ja, Ria die laat weten, wij zijn onderweg naar huis van het Amazing Grace Festival. Ook mooi. Groet, ja, groeten terug. Gerry die luistert mee vanaf een eiland. Heerlijk weekend op de camping op Texel.
0: En Rianne is thuis alweer haar tas aan het uitpakken. Haalt haar bescheiden buit uit de tas. Een boek van Jan Pol heeft ze in de lectuurtent gevonden. Over genezing, vol geloof in wonderen en ook vol realisme, schrijft ze. Was ook een heel mooi seminar van Jan Pol over genezing.
2: Marga die zegt, wij waren er ook op opwekking. Nou, Marga, we hebben je daar ontmoet. Je laat ons even weten nu lekker te luisteren in de tuin, na te genieten met deze opwekking afterparty. En je zegt ook, ja, ik geniet ervan om al die ervaringen en reacties even te horen.
0: Ja, het kan dus een leuk, spontaan moment zijn geweest waar je heel erg van genoten hebt afgelopen weekend. Of misschien heb je gewoon wel lekker thuis met de radio genoten en sprong er iets voor je uit. Laat dat dan ook weten. Wij zijn ook even weer de opnames ingedoken, want er is zoveel op de radio ook langsgekomen afgelopen weekend. En hebben een paar momenten eruit gehaald, speciaal voor jou, waarvan we denken, ja, die moeten we echt nog een keertje horen.
2: Ja, zondagochtend werden we allemaal verrast door reuring op het hoofdterrein voor opwekking. En we waren in de uitzending getuigen van een huwelijksaanzoek.
3: Ja, hoorden jullie het applaus net, of niet?
4: Nee, niet meegekregen, maar wat is er aan de hand?
3: Ik mocht getuige zijn van een heel bijzonder moment. Er komen twee prachtige mensen in het wit aangewandeld naar een kleedje wat hier ligt bij het Grote Kruis, bedekt met rozenblaadjes. En dan kun je misschien al een beetje raden wat er is gebeurd. Ja, we zijn verloofd. Wauw. Jij hebt met de liefde van je leven ten huwelijk mogen vragen. Wie ben jij? Hoe heet?
5: Ik ben William en kom uit Spakenburg en dit is mijn aanstaande.
3: Wow. En dat ben jij. Hoe heet je?
6: Tess.
3: Van harte gefeliciteerd. Nou, het geluk straalt van jou. Oh, er wordt nog even stevig geknuffeld, want ja, dat moet je natuurlijk doen als je deze keuze hebt gemaakt. Maar jij was helemaal verrast volgens mij. Ik zag je met je hand voor je mond. Vertel, wat ging er door je heen?
6: Oh, zo, ik kan even niet praten, sorry.
3: Snap ik. Nou, we zitten hier nog volop in de emoties. Ja, jij wist het al.
5: Ja.
3: Jij wist, dit is de vrouw met wie ik verder wil.
5: Vanaf het eerste moment dacht ik net als Adam, vlees van mijn vlees, been van mijn beneren. Dit is van mij.
3: Wat maakt haar zo speciaal?
5: Om wie zij is en om haar relatie met Jezus. Dat is heel bijzonder. Ik mag elke dag ook leren van haar. Ja, supermooi.
3: Nou, wat gaaf. Nou, geniet ervan samen. En dan maak er een hele mooie dag van met elkaar. Jullie zien er stralend uit. Net als het weer.
0: Ja, dit is toch mooi. Ook dit is opwekking. Hey Tim, nu je er toch bent, heb jij misschien nog een blessing voor het vers verloofde stel?
2: Nou, namens het gehele team, namens alle luisteraars, namens heel opwekking, Tess en William. Van harte gefeliciteerd het allereerst. Alle liefde, alle blessings voor jullie, van ons allemaal. En we gaan een hele mooie plaat voor jullie draaien. Luister naar deze wet die je van ons krijgt met de muziek van Trinity.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: arise.
1: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
2: O kerk, sta op. Dat was eigenlijk ook de boodschap van spreekster Esther Kozijnse afgelopen zaterdagochtend. Misschien was je er ook wel bij tijdens de opwekking. Volgens heel veel bezoekers kwam die wel even binnen, haar boodschap. Een scherpe preek waarin ze ook de kerk echt even een spiegel voorhield. Ze sprak naar aanleiding van Matteüs 21, een gedeelte over Jezus in de tempel. Je kent het waarschijnlijk wel, waar die fel was op de kooplui daar, die de tempel als het ware misbruikte voor handel in plaats van het zoeken van God. En Esther die trekt een parallel met onze tijd. Zijn onze kerken eigenlijk nog vol van waar het Jezus om te doen is? Of gaat het eigenlijk om iets anders?
3: Wellicht ben jij in zo'n gemeente die helemaal hip en happening is. De ene activiteit nog mooier dan de ander. De social media post nog mooier dan de ander. Duizenden volgers. Maar zijn er maar 5 tot 10 mensen op een gemeentebidstond? Of zit de kerkelijke agenda zo vol dat niemand meer komt op een avondgebed? Nee, sorry, te vol, te druk. Geen tijd en geen geloof. Er lijkt soms meer kracht te zitten in een goede vergadering, meer impact in een social media post. Onze kerken zijn vol. En dan kan het zomaar gebeuren dat dat gebed en die aanbidding naar de achtergrond verdwijnt.
2: Ja, dit was uit de zaterdagochtenddienst met Esther Kozijn. Misschien voor jou ook wel een hoogtepunt. Ja, wat was een moment dat jou echt is bijgebleven van afgelopen weekend? Daar zijn we benieuwd naar in deze opwekking afterparty op de radio. Waar ben jij door geraakt? Was het een lied? Was het een boodschap? Misschien een seminar, een preek, een momentje op de camping? Je kunt het nu appen naar de studio van Grootnieuws Radio en dan kunnen we het misschien zo meteen wel meenemen.
4: Ja, ja, we hebben heel veel mooie reacties al binnengekregen. Ga ik zo een paar van delen. Maar misschien mooi eerst de tip van Patricia.
5: Ja, hallo. Even een tip aan alle mensen die nog in de file staan. Erg je niet en zegen de Arabisch sprekende verkeersregelaars. Ze doen hartstikke hun best. En laten we ze gewoon overdadig zegenen. En ervan uitgaan dat dat iets bij ze uitwerkt. Nou, doeg. Groetjes van Patricia.
2: Nou, wat zit Patricia er ook lekker positief in?
4: Ja.
2: Ik hoorde nog wel even over 1,5 uur. Nee, we gaan het meemaken en gewoon het hoofd koel houden. Super. Jan en Daphne, die houden het hoofd zeker koel. Want die varen op dit moment op de Haringvliet om de hitte te ontwijken. Maar wel met opwekking live lekker op de radio aan op de boot. Heerlijk worship op het water.
4: Lenneke die zegt, ik wil jullie nog even heel erg bedanken. Door mijn getuigenis op de radio vrijdag ging het ineens heel snel.
2: Ja, zij was voor de ontknoping van de opwekking top 100. Hè? Voor de nummer 1 bekend werd, was ze even in de uitzending inderdaad.
4: Ja, samen met de muziek en dienst op opwekking heeft het echt gezorgd voor een stroomversnelling in geloof. En zijn we nu aan het zoeken naar een goed moment voor mijn doop.
2: Wauw!
4: Dus rust lekker uit iedereen van opwekking, zegt Lenneke nog.
2: Dankjewel, wat gaaf.
4: Ja, zeg goede duik straks.
2: Ja.
4: We zijn benieuwd.
2: Precies, laten we wel weten. En Anja zegt, hoi hoi, heerlijk thuis geluisterd en gekeken in mijn tuin. De lezing van Henk Stoorvogel, die raakte me enorm diep doorgeraakt. Verder mijn eigen diensten ook bezocht. Dat was ook goed. Zo blij voor jullie uitzending. Nou, dankjewel voor het laten weten, Anja. Over diep geraakt gesproken. Ja, daar zijn we inderdaad benieuwd naar. Laat het ook weten door te appen naar de studio van Grootnieuws Radio. En dat was ook het themalied van de conferentie in 2022. Diep geraakt, een lied dat Rijers schreef. Je hoort hem nu in de Opwekking Afterparty. Grootnieuws Radio.

0: Zo, wat een energie is dit, hè? Niet normaal. Ja, ik hoorde eerlijk gezegd ook wel iets van praise in. Jij ook, Tim?
1: Ja.
0: Weet je wel, toch? Het is de nieuwe van Elevation Worship. Dat gaat over kiezen voor aanbidden, hoe je omstandigheden ook zijn. Alleluia, samen met Gender Moore en Chris Brown op Groot Nieuws Radio in de opwekking After Party, waar lekker wordt geluisterd, bijvoorbeeld door Marja, hè?
1: Ja, inderdaad. Marja die zegt, wij zaten thuis of voor de tv aan de radio om naar jullie te luisteren. En dat was heel fijn, maar vooral ook genoten van de samenzang. En verder raakte de preek van Henk Stoorvogel me best wel. We hebben één kerk. Nogmaals bedankt voor jullie uitzendingen.
0: En Jonna zegt, wauw, wat een gaaf weekend was dat. Dank jullie wel, Groot Nieuws Radio. Ik heb er echt van genoten. Op naar volgend jaar weer. Hoogtepunten? Nou, de preek van vrijdagavond, Wilfred Kools, die ontroerde mij echt. Het trof mij.
1: Ja, Jannie zegt, de preek van Esther was steengoed. En ook Laurens met de preek over de bergen. De preek van Laurens Duplessis ging over dat elke berg en strijd in je leven uiteindelijk vooruitwijst naar Gods aanwezigheid, overwinning en hoop in Jezus Christus.
0: En Nettie die zegt op de vraag wat me heeft geraakt, ik luister al het hele weekend thuis mee en de genezingsdienst heeft mij echt geraakt.
1: Wouter zegt, hallo, ik was bij dit weekend. Het was gisteravond echt bijzonder bij de dienst van de jongeren, waar Jezus naar een man ging die bezeten was door een legioen duistere geesten. En hij gaf een ontzettend duidelijke en krachtige uitleg. Dat had een diepe impact op mij, maar ook op de duizenden jongeren die daar aanwezig waren. Ja, Laurens, dan merk je, hè, van allemaal mooie dingen zijn er gezegd. Moeilijk om dat te reproduceren. Je kunt preken terugluisteren. Op de site van Opwekking verschijnt dat bij Groot Nieuws. Ga je van alles horen de komende week. Ook allemaal dingen laten we terugkomen.
0: Ja, opwekkingmedia.nl uit mijn hoofd. Dan is Daan Hartgers op het terrein op dit moment, waar mensen druk hun tentjes aan het inpakken zijn en ook aan het nagenieten zijn, hè Daan?
2: Ja, ik ben ietsje verder gereden zelfs nog. Volgens mij heb ik een paar overtredingen begaan. Ik heb een rotonde omgefietst. Ik sta bij een grote rotonde richting Biddinghuizen, Harderwijk, Lelystad, Elburg, Dronten, Kampen en aan de andere kant dus Walibi met Gerrit. Goedemiddag, Gerrit. Je zit in een, wat is dat, zo'n elektrisch karretje?
3: Golfkar, ja.
2: Serieus?
3: Een serieuze golfkar.
2: Ja. Met wat me opvalt, Gerrit, een bosje bloemen. Dat is heel sierlijk, hè? Bloemen, mooi, kleurrijk. Ja. Ja. Ze zijn ook een beetje verlept.
3: Ze zitten er al 4 dagen op.
2: Ja. En ik zat net te denken, eigenlijk is dat een beetje jouw aanwezigheid hier. Je kleurrijk, je hebt er zin in, je bloeit, je groeit. En het houdt een beetje op.
3: Maar nog niet verlept, hoor.
2: Nee, zeker niet. Maar je moet een beetje afscheid nemen van Opwekking. Hoe lang heb je hier gewerkt?
3: Ik heb hier 48 jaar gewerkt. En wij hebben al van de week al afscheid genomen bij de medewerkers allemaal. En dit is mee het laatste jaar dat ik nog betrokken ben en nog wat doe.
2: Wat heb je allemaal zo al gedaan? Ja, dat is niet te doen, 48 jaar.
3: Dat is heel veel. Maar het meest belangrijke, wat ik ook het leukste vond, was dat ik 48 jaar geleden kwam ik hier als goed gereformeerd jochie. En ik had dan niet zoveel Opwekking gehoord en dergelijke. Maar was uitgenodigd. En uiteindelijk op een gegeven moment kwam ik daar bij de tienertent. En ik denk, joh, dat klinkt goed. Daar wil ik zijn. Maar ja, toen was alles nog heel streng. Dus dan mag je niet zomaar naar binnen. Oh, ja, ja. Ik denk, hoe pak ik dat volgend jaar aan? Nou, ik werkte op Bartimeus Blinden Instituut. En ik denk, ik neem een aantal blinde jongeren mee en dan moet ik ze begeleiden. Zo ben ik binnengekomen.
2: Goed gedaan, Gerrit.
3: En de jaar erop op een gegeven moment zei van, je moet meewerken.
2: Oh, heel goed, ja. Je hebt heel veel meegemaakt.
3: Ik heb heel veel meegemaakt, ja.
2: Is er een, mag het, een hoogte- en een dieptepunt?
3: Dieptepunt is niet zo leuk. Er zijn ook al was iemand overleden en dergelijke. Ja. Dus dat is
2: Maar het hoort er ook bij, Gerrit.
3: Het hoort erbij, de ziekte en dat soort gein. Ja. Maar het hoogtepunt was voor mij inderdaad de tieners. Als je dan ziet in zo'n donkere tent met allemaal lampen en dergelijke, en dan komt er een uitnodiging om naar voren te komen. Mm. En dan zie je 100 tieners rennen naar het podium. Nou, dat heeft de meeste indruk gemaakt op mij.
2: Ja, dat raak je nog steeds.
3: Ja, dat raakt me nog steeds.
2: Ja, ja.
3: Dat waren echt een heel ander sfeertje.
2: Ja. Tot slot, hoe moet Opwekking verder zonder Gerrit?
3: 200 goede medewerkers zijn er. En dat gaat vast goed komen.
2: En hoe moet Gerrit zonder Opwekking verder?
3: Dat is een goeie. Dat zal nog moeilijk worden. Maar 48 jaar op een gegeven moment heb ik deze week heb ik 2 diensten meegemaakt. Van in al die 48 jaar. Nou, volgend jaar dan mag ik alles meemaken als ik wil.
2: Ik hoop dat je ervan kunt genieten. Gewoon lekker met een stoeltje. Gewoon lekker zitten en genieten. Bedankt.
3: Ja,
2: zeer gewaardeerd.
3: Ja.
0: Hey Daan, hoe staat het met de file daar? Rijdt het al een beetje door of staan mensen nog massaal vast? Heb je daar een beetje zicht op?
2: Ik moet eerst Gerrit ruim aangeven met zijn golfkarretje. Achter gaat hij. Het is ook wel een beetje aandoenlijk beeld in de zin van dat hij afscheid neemt van ons na 48 jaar.
0: Ach.
2: Van alles gedaan en ja, doe ik een beetje pijn, proef ik. Ja, eigenlijk rijdt het wel aardig door hier, Laurens, vind ik.
0: Nou, wat fijn.
2: Ik vind niet dat het ziet er niet heel paniekerig uit hier.
0: Nee.
2: Sterker nog, mensen hebben plezier, een flesje water, worden vriendelijk begeleid. Goedemiddag! Hallo! Wordt allemaal gezwaaid. Nee, volgens mij gaat het helemaal prima.
0: Nou, dat is goed om te horen. Daan, komen wij zo nog even bij jou terug. Gezellig. Ja, ondertussen hebben we hier ook heel veel live muziek. Live opnames van wat er afgelopen weekend allemaal zich afgespeeld heeft bij Groot Nieuws op het opwekkingterrein. En ik vind dit wel een hele bijzondere. Want dit was afgelopen nacht. Afgelopen nacht speelde Martijn Buwalda namelijk op het terrein een kampvuurconcert. Het idee was, gewoon even klein, intiem, weet je wel. Het is 12 uur 's nachts, dus ja, er komt misschien een handje vol mensen gezellig even met Martijn wat liedjes zingen. Uiteindelijk zijn er naar schatting 9000 mensen vannacht naar Martijn Buwalda toegekomen. En zo klonk het zo. Voor velen ook een hoogtepunt van afgelopen weekend. En Martijn was ook bij ons in de studio. Iets eerder die dag. En daar deed ik hem ook live. En daar hebben we een mooie opname van. Ga je horen. Martijn Buwalda, je draagt het niet alleen. In de opwekking afterparty op Groot Nieuws.

0: Maverick City Music en In The Room op Groot Nieuws Radio. En daarvoor hoorde je Martijn Bewalda en Je Draagt Het Niet Alleen. Ja, die trek ik me trouwens wel een beetje persoonlijk aan even.
1: Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Begon het weekend als een van de weinigen op het terrein met een van de nieuwe Groot Nieuws Radio shirts aan. Maar ondertussen, nou draag ik het zeker niet meer alleen, want er zijn echt massaal shirts aangevraagd dit weekend.
2: Ja, maar dat komt ook. Ik heb heel erg mijn best
0: gedaan. Ik wou dit zeggen.
2: Te verkopen. Dus,
0: zo, jij was wel in je element.
2: In alle bescheidenheid, maar ja, het ging hard toen ik eenmaal...
0: Goed, welke heb jij zelf eigenlijk aan?
2: Ja, ik heb die van Blessings. Ik zal het maar eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is een hele mooie.
0: Beetje olijfgroen, hè, is die?
2: Het goede, dat elk mooie is een geschenk van God. Dus een gave van God. Dus dat is wat erop staat. Wat zeg je, groen?
0: Een beetje olijfgroen, hè, is die?
2: Ja, mag je best zeggen.
0: Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja. Ja. Nou, en die shirts die zijn dus beschikbaar. Je kunt ze aanvragen door te gaan naar grootnieuwsradio.nl/t-shirts. En, of t-shirt, moet ik zeggen, enkelvoud. Ja. Hoewel je er wel meerdere mag bestellen.
2: Oh, ja, zeker. Vanaf €35, dan is die voor jou. Een donatie is dat. En je mag natuurlijk dat bedrag verhogen. Voel je vrij. Let eventjes op, de t-shirts vallen ruim. Dus als je je maat kiest, hou er even rekening mee.
0: Ja. Een shout-out ondertussen even naar alle mensen die op de parkeerplaats van Opwekking helemaal vaststaan. Want Yvonne is er bijvoorbeeld een van. Lange file laat ze weten. Dus graag lekker op beurrende muziek blijven draaien. Gaan we vrolijk mee door. Onder andere, Jerry Gill komt er zo meteen aan. En om 6:00 de volledige opname van de Singinoor hier.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
5: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl.
9: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
5: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Lidl, Lidl.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
12: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
13: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
12: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om twee Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden na de vondst van een dode vrouw. Zij lag in een woning in de wijk Feyenoord, waar ook de man was. Volgens de politie is ze neergeschoten, maar of de man daarbij een rol heeft gespeeld is nog niet duidelijk. Ook is niets bekend over de identiteit van de twee. Rusland roept buitenlanders op snel te vertrekken uit Kiev. Sinds vrijdag vallen de Russen de stad massaal aan als vergelding voor de aanval op een studentenflat. Er vielen 21 doden en Rusland geeft Oekraïne de schuld. Dat land ontkent. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Her en daar is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
13: En dan schakelen we voor de opwekking rotonde fileinformatie naar collega Daan Hartgers.
14: En wederom sta ik op een plek waar ik niet mag staan. Maar ja, ik moet toch even, het is een stukje journalistiek. Even kijken hoe het ervoor staat. Deze rotonde is helemaal leeg. Maar dat komt eigenlijk omdat iedereen tegengehouden wordt. Als ik kijk vanaf Zeewolde richting Kampen, daar is het redelijk rustig. Maar andersom, richting Zeewolde, daar is het hartstikke druk. Je bent gewaarschuwd.
13: Oké, Daan, dankjewel. Zometeen gaan we door met de opwekking Afterparty. En daarin willen we graag jouw reactie meenemen. Want hoe was jouw opwekking weekend? Misschien ben je er ook wel geweest of heb je er thuis iets van geproefd via de radio. Laat van je horen en app het naar de studio. Zometeen hoor je hier muziek van de opwekking band.
15: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
16: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
15: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
18: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
19: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
18: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
20: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
21: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
20: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust.
24: Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
25: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
26: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
27: Lekker zoet.
26: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
28: Dat gaan we vieren.
26: Aldi.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
26: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
27: Dat is nog eens voordeel.
26: Ja, dus... Aldi.
30: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
31: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
32: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
33: Voor de makers.
34: Praxis.
30: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
35: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
36: Laurens van de Kraas.
37: Live vanaf
36: Opwekking.
37: Het christelijke radiostation.

0: Wat een energie, hè? Charity Gill, Stephen Masso en I Speak Jesus.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ondertussen tenten afgebouwd, auto's volgeladen en terugkijken op een geweldig Pinksterweekend. Ja, net als bijvoorbeeld Tess, geloof ik, die ons een spraakberichtje stuurt.
3: Ik ben 4 jaar oud. Ik ben bij mij ook naar Opwekking geweest. Ik vond het superleuk. De signeren was ook superleuk en de kindertent was ook heel leuk. Wij zijn nu onderweg weer naar huis en het is lekker te genieten van grootjes. Ja, ja. Nou, doeg.
0: Nou, wat leuk, Tess. Dankjewel voor je leuke berichtje via de WhatsApp. En dat kan altijd, hè. Stuur gerust ook hoe jouw weekend was en app dat naar de studio. Nou, wij kijken er ook bij Groot Nieuws supergoed op terug. We waren opnieuw op het hoofdterrein. En we hebben daar dit jaar voor het eerst iets gedaan, iets nieuws. En dat is een audioreis. En daar hebben we echt heel veel leuke reacties op gekregen. Ja, ik hoor je denken, wat is dat, een audioreis? Ja, Tim gaat het nu uitleggen.
4: Ik ga het uitleggen. Nou,
0: of niet?
4: Er zijn allemaal stemmen die tot je komen op allerlei manieren. Via nieuws, via andere mensen die tegen je praten. Via een radio, een tv die tegen je praat. Maar wat doe je met die stemmen? Naar welke stemmen luister je? Daar gaat eigenlijk die audioreis over. En ik vind het een hele indrukwekkende audioreis. En straks ga je iets van meebeleven. Eigenlijk wat de mensen dus op Opwekking ook hebben meegekregen. Daar in onze tent.
0: Ja, want je kon daar een koptelefoon opzetten. Ja. Hè? En dan weet je als het ware meegenomen inderdaad in welke stemmen waar je naar luistert. Gaan we zo dus eentje op de radio ook horen. Maar eerst even naar collega Daan Hartgers, want we draaien zo meteen een vurig verlangen. En ik ben wel even benieuwd of jij enig idee hebt met welk verlangen mensen naar huis keren nu.
5: Ja, ik sta bij Jan. Jan, sorry, voornaam van de vrouw van Jan ben ik even kwijt.
6: Jopie.
5: Goedemiddag. Wat hebben jullie een fantastische plek hier.
6: Ja, het is geweldig. Wij konden hier staan als we 8 uur zouden werken. En dit is een vrije plek op zee. En we staan aan de rand van de weg. We zien alle mensen langskomen. We zien ongelooflijk veel jeugd langskomen. En dat doet ons plezier. En ja. Daar hebben we echt vreugde in.
5: Mooi, Jan. We zijn even benieuwd naar het antwoord op de vraag: wat neem je mee naar huis? Ik denk je camper.
6: Ja, dat neem ik sowieso.
5: Ja, fantastische camper. Ja, ja, ja. 2 klapstoeltjes neem je mee. Ja, ja. Ik denk dat je Jopie ook meeneemt naar huis.
6: Ja, die gaat ook wel mee, ja. Hoor. Dat is goed bevallen dit weekend.
5: Wat neem je zelf mee naar huis?
6: Nou, ik ben 1 keer in de dienst geweest en laat ik het zeggen. Wat ik meeneem is dat ik onder de indruk ben van dat er zo ongelooflijk veel mensen, en met name jonge mensen, op dit terrein zijn die een verlangen hebben om God te leren kennen. En dat maakt ons blij. Ja. En daarvoor willen we ook meewerken daaraan. Wij hebben het al 40 jaar de boodschap gehoord. En dat is niet dat je het nou niet meer hoeft te horen. Maar ik denk dat het nu we een stokje over moeten dragen aan de jeugd. En we kunnen alleen nog maar helpen.
5: Ja, dat is toch mooi. Jopie, ja. Wat neem jij mee naar huis?
7: Een moe lichaam.
5: Ja. Jopie zit erdoor.
7: We zijn net klaar met werken en we hebben heel dat kraam leeggeschouwd en gedaan en tafels en weet ik veel. Bij het info.
5: 8 uur per dag gewerkt.
7: 8 uur per dag gewerkt. Maar dat ging prima. Ik bedoel, thuis doe ik eventjes een uur wat en dan weer even een koffie. Maar dit ging gewoon geweldig.
5: Ik ga het even proberen, Jopie. Ik leg mijn microfoon hier neer. Even proberen. Jongens, ik weet niet of dat lukt in Veenendaal. Ik geef even applaus voor Jopie en daarmee voor iedereen.
0: Ja, ja, maar doe mee. Doe mee. Applaus.
5: Oh, Veenendaal doet mee.
0: Ja, fantastisch. Helden.
1: Dit hele weekend, Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Want wat zijn het een hoop vrijwilligers geweest, okay, die het allemaal mogelijk hebben gemaakt afgelopen weekend. En zo gaaf om te horen hoe dan alle generaties zich weer in hebben ingezet. En hoe het allemaal weer samenkomt.
4: Inderdaad. In aanloop alle bouwers die bezig zijn geweest. Maar eigenlijk, heel veel werk moet er nu nog gebeuren. Waar een heleboel mensen naar huis gaan.
0: Ja.
4: Ja. Elisa Krijgsman die schreef een themalied van de conferentie vorig jaar. En hij beschrijft wat zijn verlangen is met dit lied. Verlangen wat we mee naar huis mogen nemen.
8: Dat je, als wij zingen in het refrein Jezus, kom, laat in ons uw heilig vuur branden. Maak van ons uw voeten en handen, weet je wel. Dus je verlangt ernaar dat Gods werk, zeg maar, steeds dieper in je leven, in je christenleven, gaat settelen, zeg maar. En dat als groep mensen, kerk, bij elkaar, dat vurig verlangen gaan uitdragen. Nou, daar heeft een wereld als vandaag de dag niet voor nodig.
0: Ja, het was het themalied van de conferentie van vorig jaar, maar even relevant om nu mee naar huis te nemen. Opwekking Bent. Vurig verlangen.

0: Marco W. Smit. Great is the Lord.
1: Fijn.
0: Maakt het 6:03 ja. op de maandag. Het is maandag.
1: Ja, het is maandag, inderdaad.
0: Ja, tweede Pinksterdag. En we zitten in de opwekking afterparty. Waar heel leuk geluisterd wordt door heel veel mensen in het land. Onderweg terug naar huis of gewoon lekker thuis. Mario bijvoorbeeld, die wil nog even de helden van opwekking in het zonnetje zetten. Helden, al die vrijwilligers, ontzettend bedankt. Ja, absoluut waar. Zonder alle vrijwilligers is het onmogelijk om zo'n conferentie neer te zetten.
1: Mooi als dat dit uur nog een paar keer voorbij komt. Vrijwilligers bedankt.
0: Vrijwilligers bedankt. En Eva die vraagt nog, hoe laat begint de dienst?
1: Ja, ik denk dat ze de zing-in bedoelt. Straks om 8:00. Of nee, 8:00, 6:00.
0: Ja, de diensten zijn in principe klaar. De conferentie is afgelopen. Maar zometeen inderdaad over 30 minuten... nog één keer de zing-in volledig te horen.
1: Ja, en je mag nu even je ogen dicht doen. Even alle ruis weg. Dus zorg dat het... Hey, concentratie. In de tent van Groot Nieuws Radio hadden we afgelopen weekend hadden we een aantal audioreizen die je kon beluisteren. En je gaat een van die reizen ga je meemaken. Je gaat even meemaken wat je dus het afgelopen weekend daar hebt kunnen ervaren. Betekent dus ogen dicht en gewoon even luisteren.
2: Er gebeurt zoveel.
3: Het kabinet is gevallen.
4: Verdachte ontkent alle schuld in rechtszaak.
2: Het is niet bij te houden.
5: De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door.
2: Waar gaat het heen met de wereld?
6: De benzineprijzen stijgen opnieuw naar de korf.
7: Soms
2: komt het ooit nog goed?
8: Christenvervolging blijft toenemen in Nigeria.
2: Wanneer grijpt God eens in?
9: Stop. Naar welke stemmen luister jij eigenlijk? Haal even diep adem. Heel goed. Geef al die ruis, afleiding, nieuwsberichten en meningen maar aan mij. Ik zal ze tot stilte manen. Zo, dit geeft weer wat ruimte. Ik snap je gevoel. Elke dag word je overladen met nieuws van de grootste ellende en dreiging. Er is zoveel lijden. Het doet pijn aan je ogen om al die honger te zien, de ziektes en de oorlogsslachtoffers. En dan al die meningen. Van standpunten over conflicten of politieke vraagstukken tot het schoolplein. Hoe ben je een goede moeder? Of dat conflict op je werk. Om nog maar te zwijgen over alle persoonlijke verhalen die je hoort. Over verlies van banen, overlijden, ziekte en noem het allemaal maar op. Zie je mijn open handen? Geef het allemaal maar aan mij. Het is goed. Er zullen nog steeds wel eens nieuwsberichten zijn die veel met je doen. Sterker nog, misschien ben je juist nog wel meer geraakt door alles wat er gebeurt in de wereld. Omdat als je het in mijn handen legt, ik je wil leren kijken met mijn ogen. En ja, ik heb verdriet om wat er gebeurt. Heel veel verdriet zelfs. Maar mijn hart gaat uit naar mensen in nood. Je kan de wereld niet redden in je eentje. Maar je kan wel mijn licht doorgeven op de plek waar jij bent. En daar wil ik je bij helpen. Want als je het in mijn handen legt, mag je erop vertrouwen dat ik het draag. Net zoals ik heel de wereld draag. Net zoals ik jou draag. En dat ik op een dag alles nieuw zal maken. Het lijkt soms ver weg. Maar de dag komt dat al dit lijden plaats zal maken voor mijn nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Geloof je die luide stem vanaf de troon van God? Durf je het in mijn handen te leggen en mij te vertrouwen? Hoe hard het ook stormt in de wereld, ik laat nooit los wat mijn hand ooit begon.

0: was Sela. Psalm 121 hoor je terug in het lied Als ik naar de bergen kijk. En je luistert nog altijd naar Grootnieuws Radio. De afterparty van Opwekking. En het is mooi de ervaringen even te delen. Heb je een mooie ervaring? Zit je na te genieten? Waar denk je dan aan? Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio. Esther laat weten. Ik ben met mijn dochter naar Opwekking gegaan. Dat was voor ons de eerste keer. Maar we zijn volledig besmet met het opwekkingsvirus.
1: Oei, daar kom je ook niet meer vanaf.
0: Nee, wat was het gaaf. En we zijn vlak voor het eindconcert weggegaan. Het concert in de auto beluisterd. Dus mooi voor de file uit.
1: Oh, wat goed. En goed nieuws voor jou, Esther. Jouw concert in de auto gaat gewoon nog even door. Want de Lize was zaterdagmiddag bij ons in de tent en deed een heerlijke live uitvoering zomers. Kleine dingen.

0: Dit was live afgelopen zaterdag in de tent van een opwekking bij Groot Nieuws Radio. De Lize en Kleine Dingen.
1: Dit hele weekend Groot Nieuws Radio live vanaf opwekking.
0: We mogen met alles bij God komen, met onze kleine dingen, maar ook zeker met onze grote dingen. We gaan terug luisteren naar een van de vele hoogtepunten van dit weekend. We gaan even terug naar zondagavond, de gebedsdienst. Daar sprak Lucas met Rita en haar man. En dat werd een mooi getuigenis over hoe zij en haar man genezing hebben ervaren.
2: Veel mensen zijn ook al de tent uitgelopen, maar er wordt ook nog her en der nagepraat. En dat ga ik ook doen. Rita en Eva die zitten naast me. Ja, net tijdens het slotlied Jezus overwinnaar. Echt een knallend einde van deze gebedsavond. Jezus die de eer krijgt voor deze avond, voor wat hij doet. Kwamen jullie door het gangpad naar voren met de krukken in de lucht. En er werd geklapt van alle kanten voor jullie. Rita, goedenavond. Wat is er vanavond gebeurd?
3: Nou, mijn man die heeft had last van zijn Achillespees. En die was gescheurd in het... Het bleef er pijn aan houden. En beperkt hem ook in het lopen. Ik had heel erg pijn in mijn heupen. En daar hebben we voor laten bidden. En we zijn zonder pijn op dit moment. We konden dansen de gang door.
2: Maar hoe dan?
3: Ja, je voelt gewoon tijdens het bidden dat er iets gebeurt. En mijn man zei al, je wordt een soort warm. En hij zegt, ik voelde het wegzakken. Hetzelfde had ik toen ze de handen op mijn heupen legden. Toen dacht ik, het lijkt wel of ze het eruit trekken. Ja. En het is weg. De eerste keer was het niet gelijk weg. Hebben we nog een keer gebeden en ik kan nu zeggen dat ik het niet meer voel. Ja.
2: Jullie hebben eigenlijk allebei genezing ervaren vanavond?
3: Ja, zeker, ja. En we zien nu ook, het is voor ons niet vreemd, maar God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht.
2: Ja, want je had niet verwacht dat je vanavond eigenlijk zo de dienst uit zou gaan?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik ging ook niet met die gedachte hier naar binnen. Ik denk, nou, we gaan het wel zien. Ja. En dan toch denk ik van, op een gegeven moment word je aangesproken op het moment dat je in de rij zit met andere broers en zussen. En die zegt van, wordt het niet eens tijd om te gaan? Nou, daar ben ik gehoorzaam aan geweest.
2: Ja. Dus misschien soms ook wel een drempel. Als Laurens Duplessis vanavond allerlei kwalen, situaties, ziektes opnoemt. Ga staan, ga naar de ministry teams. Het is best wel ook wel een drempel misschien om dan ook echt voor je te laten bidden. Wat heeft jou doen besluiten, of jullie doen besluiten om toch te gaan dan?
3: Nou, in de eerste instantie was ik aan het wachten tot hij zei van, mensen die last van hun gewricht hebben. Ik denk, nou, dan gaan we. Maar op een of andere manier, bij ons in het rijtje zei van, joh, ga er maar langs, je kan er wel langs, je kan nu ook gaan. Ja. En toen ben ik naar hem toe gelopen, want hij zat hier in het invalidepakkie. En toen zei ik zo, we gaan samen. Nou, en dat hebben we gedaan.
2: Ja. Eigenlijk net zoals in het verhaal van Naaman, wat vanavond ook centraal staat, dat er een soort aanmoediging van anderen nodig was.
3: Ja, nou, dat was zeker, ja. En dan zie je dat bij anderen ook genezing gaat plaatsvinden. Wat je ook eigenlijk zoiets denkt van, nou, is het eigenlijk wel mogelijk? En ja, het is mogelijk.
0: Ja, bijzonder is dit, hè? Misschien heb jij ook wel iets bijzonders meegemaakt dit weekend. Kan ook heel klein zijn. Laat het vooral weten door het even te appen naar de studio van Groot Nieuws.

0: CC Winans in de opwekking afterparty en Come Jesus Come.
1: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio, live vanaf opwekking.
0: Hoe kijk jij terug op afgelopen weekend? Wat neem je mee naar huis? Wat is je hoogtepunt? Nou, Danielle die weet het wel. Ze zegt, mijn mooiste moment van opwekking was het samen zingen in de samenkomsttent. Het voelde echt magisch. Hij is goed. Groetjes.
2: Ja, superleuk berichtje van Carola. Die zegt, goedemiddag. Weer onderweg naar huis, naar Tolen met 3 kinderen op de achterbank. Wanneer we aan hen vragen wat ze bijzonder vonden, zei de oudste van 14, we hebben ontdekt dat geloven ook leuk kan zijn. En we hebben zoveel lol gehad bij de Bijbelbeukers. En de jongste die zei, ik heb in de Juda-tent andere namen van God geleerd, zoals Yahweh, Abba, Immanuel. En ze zei, ik kan het moeilijk uitleggen, maar ik voel wat van binnen wat anders is. Zelf gaan we moe en opgeladen tegelijk weer terug naar onze plek met het goede voornemen om meer te investeren in tijd met God. Dankbaar zijn we voor alle vrijwilligers die met zoveel passie in onze jeugd hebben geïnvesteerd. Ja, namens de familie van S dus.
0: Nou, wat een mooi concreet verlangen ook om mee te nemen naar huis. Gaaf. Dan gaan we naar Daan. Ja, voor mijn gevoel begint het nu allemaal wel een beetje leeg te lopen. Hoe ziet het eruit op dit moment op het terrein?
3: Nee, het is een berengezellige boel hier.
0: Het gaat nog even door. Goed.
3: Ja. Wat een gezelligheid. Ik kreeg de vraag vanuit Veenendaal. Wat neem je mee naar huis na dit weekend? Ik denk dit moment voor mij. Ja. Ik vind het hier zo berengezellig. Ik ga naar huis, maar wat mij betreft gaan we nog even door. Wat leuk dat jullie er zijn. Hartelijk welkom allemaal uit Apeldoorn, de gemeente De Fontein. Je verzint het niet, hè? Ja. Even kijken, wat neem jij mee naar huis? Wat neem je mee naar... Ja, je peuken volgens mij.
4: Mijn peuken, schorre stem en vooral heel veel plezier van het hele weekend.
3: Heel goed. En jij, wat neem je mee naar huis?
5: Alle mooie diensten.
3: Ja? Eentje, noem er eentje.
5: Gisteravond met Robbie. Zo heet het toch? Robbie. Ja, Robbie.
3: Wat zei die, Robbie?
5: Bobby. Heel veel rake dingen.
4: Heel veel mooie rake dingen.
3: Kijk, voor nou, dat is toch mooi. Ja. Mooi. Zeg, ik hoorde jullie, je had je patatje op, hè? Ja. Kroketje. En dan eindigen jullie met een lied. Ja. Even een stemoefeningetje.
4: Ja, dan gaat hij. Met z'n allen.
3: Ja. Even de vingerknip.
6: Ja,
3: gaat lekker. Ik heb Toet Stielemans, ja, die kennen jullie niet. Stevie Wonder heb ik bij me. Hij breakdanced zo dadelijk ook.
7: Dat is niet helemaal waar.
3: Nee, maar dat denk ik wel dat het wel gebeurt.
7: Okay, nou ja.
3: Jij geeft een toon vooraf.
7: Ja.
3: En dan sluiten we, wat mij betreft, deze maaltijd eerbiedig af.
7: Dat lijkt me heel goed.
3: Met een mooi lied.
7: Ja.
3: Daar gaan we. Ga je gang.
7: Komt-ie, dames en heren.
3: Ja.

0: dat was prachtig. En dat kunnen we zo in heel Nederland hiervan meegenieten. Heerlijk. Jij ook bedankt, Daan. En ga je ook even lekker wat eten zo? Oh, hij is alweer door volgens mij. Nou, dat komt helemaal goed. Daan, ontzettend bedankt ook. Ja, en dan komen we alweer aan het einde ook van de opwekking afterparty voor vandaag.
1: Alleen nu al?
0: Ja, nog niet helemaal trouwens, want zometeen na zessen de zing-in nog één keer live op de radio. Dat is fijn, hè? De opnames van gisteren. En dit was ook live bij ons trouwens. Dien, en zo goed.

in de opwekkingtent van Groot Nieuws Radio. Dien en zo goed. En daarvoor hoorden we Daan Hartges op het terrein. En daar hoorden we ook dat de Preesje Hees succesvol was afgelopen weekend weer. Is flink goed meegezongen en dat hoorde je ook aan de stemmetjes. Maar zo gaan we nog één keer uit volle borst meezingen. Want zo direct de hele...

0: Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
8: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
9: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
13: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
20: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
21: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 6 uur.
24: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg worden de spelers van Willem II gehuldigd omdat ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. De burgemeester heeft het promotieschild overhandigd aan de aanvoerders. Ze zei op het podium trots te zijn en spreekt van een enorme opsteker voor de stad en de club. Ondertussen kleuren de straten rood door de vele fakkels, meldt Omroep Brabant. In Utrecht is iemand neergestoken. Om wie het gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is een man en is gevlucht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement, maar er is nog niemand opgepakt. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. En bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan is het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Groot Nieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de

0: Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelande en Goederede. Het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten op onthoud.
1: Volgens velen het hoogtepunt van de Pinksterconferentie opwekking, de Sing-in. Zometeen ga je de editie van 2026 nog een keer volledig horen. Is jouw keeltje goed gesmeerd, Tim?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Gaan we het zo proberen.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
5: meer. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: 20. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
1: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld-Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
8: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
10: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Hey mannen!
12: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Laurens van der Kraats.
16: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Forever He Is Glorified. Je hoorde Carrie Job op Groot Nieuws Radio. En ja, die eeuwige zang, die eeuwige aanbidding, iets daarvan werd gisteren geproefd in Biddinghuizen.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Zo'n 65.000 mooie mensen. Fantastisch weer, emmers vol inspiratie en mooie muziek. De 56e Pinksterconferentie zit erop. Oh, ja, wat ging snel, hè?
3: Jammer, jongen.
0: Maar we blikken volle bak gewoon nog terug in deze Opwekking Afterparty. Ja, het hoogtepunt van de conferentie zijn we nu denk ik wel aanbeland waar we op gaan terugblikken. Want voor velen is dat toch wel de Sinjin met tienduizenden christenen samen zingen. Tim, jij was er ook bij, hè? Hoe zou jij het beschrijven dit jaar?
4: Ja, het was ongelooflijk als je daar tussen staat, tussen al die mensen. Je kijkt eventjes rond. Inderdaad, je hebt 65.000 man en vrouw, zeg jij net. De veelkleurigheid, al die persoonlijkheden, alle huidskleuren, alle leeftijden. En dan iedereen vol gas voor God, dansen, zingen. Daar gaat een energie vanuit, daar gaat een kracht vanuit. Die is onbeschrijfelijk. En ik kreeg ook de indruk, ik heb later nog wat mensen gesproken, dat het bijzonder was deze keer. Er was iets met deze keer. Wat weet ik niet precies, maar mensen hebben er nog lang over nagesproken. En daarom fantastisch dat we het nog een keer mogen uitzenden.
0: Ja, het is voorbij natuurlijk voordat je er erg in hebt. Maar we hebben hier de opname van de complete Sinjin van 2026. Dan is het van springen op joy tot vol eerbied die gouden oude meezingen zoals Heer, ik prijs uw grote naam. Ik ga het je laten horen. Terug naar gistermiddag, 2:30. De Sinjin was in handen van Javed en Sifra Becks van Zera Worship. En Martin, die leidt het in.
5: Dan is de stem gesmeerd?
6: Ja, die is gesmeerd, ja.
5: Ben je zelf ook ingesmeerd?
6: Ik ben er zelf ook ingesmeerd.
5: Nou, lekker man. Nou, het is nog een halve minuut. We gaan zometeen met al deze duizenden mensen luidkeels zingen. En wat zijn het er veel. Als ik om mij heen kijk, ik zie zoveel veelkleurigheid. Zoveel verschillende gelovigen samen. En dat was ook de boodschap die Javed net ook had. Dat het zo bijzonder is dat al die kerken hier samen, waar je ook bij hoort. We zijn één kerk, we zijn samen aan het zingen. Dat staat centraal tijdens de Sinjin. Luidkeels zingen voor Koning Jezus. En het grote aftellen is begonnen. Nog 2 seconden. We zingen voor hem.

offer brengen aan de naam van de Heer. Eer en lof aan uw naam. O grote en wonderbare God. Zo. Wauw. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God. Zal ik het weer zeggen? Zeg het met mij. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. Eer aan zijn wonderbare naam. Wauw, welkom. Welkom hier vandaag bij het zingen. Ook als je thuis meekijkt, meeluistert via Grootnieuws Radio of misschien meekijkt via Family 7 of via de digiconferentie, van harte welkom. Ontzettend fijn en heerlijk om zo geestelijk met elkaar verenigd te zijn. En ik ben best blij met jullie ook. Zera Worship. Kunnen wij hen een hartelijk applausje geven? Want jullie begeleiden ons vandaag in de aanbidding. En oh, heerlijk om jullie hier te hebben. Bedankt. Ik heb een aantal belangrijke dingen om je op te dragen. En dat is: drink, smeer, geef ruimte. En als het nodig is, ga naar de EHBO. Zorg goed voor jezelf. Drink genoeg water. Smeer je goed in. Geef een beetje ruimte. En voel je je niet zo goed, dan ga je naar de EHBO. En wij hebben hele vriendelijke en bekwame mensen daar om je te helpen. Een van mijn kostbare en ja, inspirerende aanhalingen. Ik hou gewoon van wat die man zei. En dit was Johannes Calvijn. En hij zei: het opheffen der handen is een uiterlijk teken, waardoor de gelovigen betuigen dat zij hun harten tot God verheffen en niets van zichzelf verwachten. Psalm 134 in de berijming zegt: heft uw handen naar omhoog. En dit gaan we vandaag doen. Als het voor je mogelijk is, wil je een moment met mij staan. En misschien heb je het nog nooit van tevoren in je leven gedaan. Je hebt al vaak je hart tot de Heer omhoog geheven, maar nog je handen nooit. Laten wij onze ogen sluiten. En wil jij gewoon aan de Heer zeggen: Heer, ik verwacht het niet van mezelf, maar van U, Koning van de hemelen. Wil je dan je handen nu met mij opheffen? O, onze wonderbare en lofwaardige God.

Yes. Hij is de leeuw en het lam. Amen. Amen. Wat is het goed om zo met elkaar God te aanbidden. Met oude liederen, met psalmen en ook met nieuwe liederen. Je vindt het mooi om er vandaag een nieuw lied te zingen met elkaar? Yes, oké. Okay. Nou, het volgende lied is een nieuw lied. Misschien heb je het al wel eens voorbij horen komen. Het heet Heerlijke Dag. En dat is niet alleen omdat de zon schijnt vandaag. Zijn we dankbaar voor het goede weer? Yes. Maar ook omdat de Heer Jezus leeft en Hij hier door zijn Heilige Geest in ons midden is. En dat vieren we met Pinksteren, amen. Nou, we willen het refrein een keer zingen. En aan het einde van het refrein zit er wat een heerlijke dag. En dan zingen we, hey. Kunnen we dat een keer zeggen zo, 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3. Yes. En dan met je hand zo in de lucht. Ja, dus 1, 2, 3. Yes. Dus dan zingen we, wat een heerlijke dag. Ja, dat kan harder. 1, 2, 3, wat een heerlijke dag.

0: dit is gaaf, hè? Je luistert naar de Opwekking Afterparty met de opname van de Signin van 2026. Gisteren live in Biddinghuizen. Zometeen hoor je deel 2.
1: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
2: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
8: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
9: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk...

0: verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans ongekend. Hij verloor begin deze maand zijn dochtertje. De politie is dringend op zoek naar een 90-jarige vrouw die al ruim een week vermist is in Amsterdam, meldt AT5. De vrouw doet iedere maandag op dezelfde plek boodschappen, maar de laatste keer was 2 weken geleden. Haar buren zagen haar voor het laatst. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is zich te melden. De brandweer van Los Angeles zegt dat een tank met chemicaliën niet meer gevaarlijk is. Tienduizenden mensen zijn een paar dagen geleden geëvacueerd omdat de tank op ontploffen stond. Toen er een scheur in de tank ontstond, nam de druk op de chemicaliën af. Nu is zeker dat er niks meer mis kan gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Heel veel files staan er niet. En in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelande en Goedereede 5 minuten oponthoud. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerken naar knooppunt Hellegatsplein. Voor de aansluiting met de N256, daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Bergen op Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
10: Opwekking 2026 zit erop. Oh, ja, dat is ook jammer. Maar hoe zou het zijn om de Sinjin gewoon nog een keer mee te maken? We zijn het aan het doen. Het tweede deel van de live-opname van de Sinjin van dit jaar. Hoor zo.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
15: Wolf Caravan.

0: Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
2: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
2: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendel.nl.
7: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Live vanaf het christelijke radiostation.
14: Nou, kom op kinderen, als je tussen de 0 en 12 bent, laat je ze even horen. 1, 2, 3. Oké, en voor iedereen die zich nog kind voelt, laat je even horen. Gelukkig, gelukkig, ze zijn er wel. Hey, we vinden het ook super mooi om juist met alle generaties God te aanbidden. En een aantal liederen te zingen die misschien zelfs alle mensen die zich nog kind voelen, nog kennen. Dus ik zou zeggen, gooi die heupjes een beetje los. Komt-ie. Ja, als het kan, ga er even bij staan en een beetje bewegen van links naar rechts.

Oké, bij dit volgende liedje zitten ook wat belegingen. Dus zijn we er klaar voor? Kunnen we een beetje bewegen opwekken?

Oké. Ik zie dat jullie allemaal hele blije gezichten hebben, maar ik mis het nog een beetje in de beweging. Ja, zullen we van links naar rechts gaan als we zingen Jezus maakt mij blij? Komt-ie.

Wauw! Sommige mensen zie ik kijken, ik wist niet dat ik zo goed kon dansen. Nou, geweldig. Halleluja. Hey, amen. Zullen we nog een nieuw lied met elkaar zingen? Het is mooi dat Laurens net zei wat er staat in Matteüs 19, vers 26. Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En dit lied heet Alles Mogelijk. En de bridge zegt het ook zometeen. Het zegt, wie u toen was, bent u nog steeds. U bent altijd dezelfde geweest. God is onveranderlijk. Amen. Dus we willen het refrein een keer met elkaar zingen. Alles mogelijk voor u is alles mogelijk.

en in ieder seizoen van het leven. En soms voelt God heel dichtbij. En ervaar je vreugde. Ervaar je groei en ervaar je geloof. Maar er zijn ook seizoenen. Andere seizoenen van stilte. Van wachten. Van onbeantwoorde gebeden. Van pijn, van ziekte en van twijfel. En misschien is op dat moment

maar terug naar zijn naam. Want seizoenen veranderen. Omstandigheden veranderen. Maar God was, is en zal tot in eeuwigheid dezelfde zijn. Halleluja. Zijn naam bevrijdt. Het is zijn naam.

Dank u, Jezus, voor uw naam. We zien naar u, Koning der Koningen, Heer der Heren. We strekken ons uit naar u. Lam gezeten op de troon. U verdient alle glorie, alle lofprijs en alle aanbidding. Kom aan, church, zing maar eens in glorie.

0: prijzen. Grote God, wonderbare naam van Jezus. Halleluja. Heerlijk om zo te zijn, zo samen de naam van de hemel en aarde te loven en te prijzen.
1: Hebben jullie ons coole shirt al gezien? I love singing. Super tof, hè? Volgend jaar allemaal aandoen. Superleuk. Hebben jullie het wonder van vanochtend al gehoord? We hebben de collecte vanochtend binnengehaald. Alles is binnen. Dank u, Jezus. Fantastisch. Fantastisch. En als opwekking willen we ontzettend graag investeren in de volgende generatie. Vorig jaar hebben we dat met Upper Room gedaan voor de jongeren. En dat gaan we dit jaar... Oh, ik heb één fan hier, Upper Room. Ja, fantastisch. En dit jaar gaan we dat opnieuw doen. Duizenden jongeren die één nacht aanbidden in de tegenwoordigheid van God zijn. Maar we gaan door. Want we gaan ook de kinderwerk opnieuw oppakken. Want ook onze kinderen moeten al van jongs af aan in de tegenwoordigheid van God leren zijn. Amen? Amen. Dus daar gaan we materiaal voor maken. En daar willen we ontzettend graag in investeren. En als het goed is, heb je net een pushbericht gehad in je telefoon, in de app. En staan er codes op de schermen. Want als je daarbij aan boord wil stappen in deze missie om de volgende generatie in vuur en vlam te laten zijn voor Jezus, dan wil ik je uitnodigen om aan boord te stappen als vriend van opwekking. En als je de QR scant of je klikt eventjes op de link in je pushbericht, dan kan je een formuliertje invullen om vriend van opwekking te worden. En als je dat gedaan hebt en je komt op het scherm waar we jou bedanken, dan kan je aanvinken dat je hier bent. En als je dan je e-mailadres nog even een keer invult, krijg je een bewijsje waarmee je een ontzettend cool shirt uit kan zoeken. Of een cd, als je die nog gaat draaien. Maar in ieder geval een super cool shirt. Dus ik zou zeggen, stap aan boord en word vriend van opwekking. Want dit willen we voor altijd blijven doen. Tot hij terugkomt.
0: Ik ben vanmiddag dankbaar. Ik ben vanmiddag dankbaar. Ik ben dankbaar voor jou, want jij kwam hier naartoe en voegde je stem bij de eenheid van aanbidding. En ik ben vanmiddag dankbaar voor Zera Worship. Want als de levieten vanuit, ja, laten we hen een applausje geven. Niet voor hen, maar voor degene tot wiens eer en lof zij zongen vandaag. Ja, als de levieten vanuit gingen jullie ons vandaag voor een lofprijzing en aanbidding. Vanmiddag is er om 16:45 een signeermoment, een lectuurtent. En dan kunnen jullie deze mensen ontmoeten. Signeermoment vanmiddag met, ja, dan denk je, oh, ik wil iets meer van Zera naar huis nemen vandaag. Kun je daar ons lectuurtent aanschaffen en het nog laten signeren ook. Wat geweldig leuk. Vanavond om 19:30 hebben we een gebedsdienst voor genezing en herstel in de samenkomsttent. En onze verwachting is dat de grote geneesheer vanavond daar zal zijn. De redder en koning van onze zielen, Jezus. En dan hebben wij om 00:00 hier een kampvuuravond met geen echt vuur, maar wel vuur van de Heilige Geest met Martijn Buwalda. Dus ik hoop jou vanavond hier vurig, verlangend en blij te zien om 00:00.
1: En dan wil ik heel graag dit fantastische moment afsluiten met gebed. Kijk om je heen. De kerk van Nederland staat in vuur en vlam. Amen. En zo, Vader, we willen u alle eer geven in de machtige naam van Jezus. En we willen als kerk van Nederland tegen u zeggen, u bent welkom, Heilige Geest. U bent welkom, Heilige Geest. Wij willen vol van u zijn. Zodat op de Pinksterdag, wat u beloofde, dat stromen van levend water uit ons binnenste zouden stromen, dat gebeurt elke dag op onze school, op ons werk, in onze buurt. Want heel Nederland moet van Jezus horen. Vader God, dank u wel dat het uw harts verlangen is. Want u wil dat niemand verloren gaat en iedereen redding vindt door het werk van uw Zoon. Wij eren uw machtige naam in Jezus' naam. Amen. Mensen, fantastisch dat jullie er waren. En we gaan nog een slotlied zingen. Joy!
2: Yes. We hebben zeker ruimte nog voor, zeker nog wel een lied. Misschien zelfs wel twee. Dus zeg even tegen je buurman en je buurvrouw, jij kan dansen!

Hebben we tijd om voor één liedje te gaan? Oké, opwekking, come on, ik hoor jullie niet. Hebben we tijd om nog voor één liedje te zingen?

0: De sing-in van 2026 geleid door Zera Worship gistermiddag in Biddinghuizen. Je moet er eigenlijk bij geweest zijn, hè, Tim?
1: Ja, nou ja, laat ik er nou toevallig bij geweest zijn. En heel wat kippenvelmomenten en ik sprak even wat mensen achteraf. Dit was Patrick.
2: Nou, het was echt heel erg mooi om hier te zijn, met zoveel mensen in aanbidding te gaan voor God. En het was hartstikke vervullend.
3: Je hebt het gevoel dat je gewoon autoriteit hebt en over de machten in de geestenwereld. En je weet je, dat neem je mee naar huis en dan wil je mee doorgaan om in die autoriteit te blijven staan. Ik ben enorm aangemoedigd. Ja.
4: Oh, mooi, mooi, mooi. Ja. Caroline?
5: Nou, weet je, net zag ik gewoon die stroom. Ik was net ook in die stroom van mensen. En we liepen dus echt richting Zing in. En zoveel mensen. En ik moest denken ook aan die broodverdeling van Jezus. Dat de mensen, zoveel mensen ook daar om hem heen stonden.
6: De bergreden.
5: De bergreden en ook waar hij dat brood vermeerde. En toen dacht ik van, hey, we gaan nu ook naar Jezus toe. En we gaan voor hem zingen. En dan zag ik hoe die mensen ook hun armen omhoog deden. Ik ook mijn armen omhoog deed. Maar van hem mocht ontvangen. En dat was zo heerlijk. Zo heerlijk.
6: Heerlijk is jouw woord. Gaan we naar Gerard.
7: Ik vond het indrukwekkend. En zoveel jongeren. Voor ons stonden twee jongens van 16, 17 jaar. Die vanuit hun hart volop zongen. Ja. Nou, in mijn jeugd was het echt anders. Ik vind het super als je zulke jongens zo vol zien gaan voor Jezus.
6: Wat mooi.
7: Bijzonder.
6: En je hebt het ook even tegen ze gezegd, zei je?
7: Ja, ik heb ze even op schouder geklapt en ik heb dat gezegd. En dan kwam een straal op hun gezicht. Ja. Maar dat is sowieso bij alle mensen hier. Hè. Ze hebben allemaal iets in hun ogen. Wat de liefde van Jezus uitstraalt.
6: Ja,
7: dat zie je gewoon hier.
8: Dit hele weekend, Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Dit was hem dan echt, de afterparty van 2026 van Opwekking. Maar het is nog niet helemaal voorbij, want we gaan de hele week op Groot Nieuws.

0: T-shirt, daarmee draag je gewoon letterlijk het hoopvolle geluid uit in jouw omgeving.
1: Drie verschillende ontwerpen, hè?
0: Ja, drie verschillende ontwerpen. Heel mooi. Eentje is bijzonder mooi. Die heb ik zelf nu aan. Het blessingsontwerp. Deze moet alleen wel in de was. Met al het stof, al het zweet van opwekking. Maar daarna dan gaat hij gewoon weer fris aan. Naar mijn werk, overal waar ik kom. En ja, ik zou even zeggen, kijk eventjes in het kledingwinkeltje van Groot Nieuws Radio. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/t-shirt. Welke t-shirt bij jou past. Hij moet wel bij jou passen natuurlijk. En dan vanaf €35 is hij voor jou. Die €35 mag je zien als een donatie. Mag er ook meer van maken. En daarmee steun je ook het werk van Groot Nieuws Radio. Dat is ook super belangrijk natuurlijk. Dus win-win-win-win.
1: Ja, dus je helpt daarmee ook automatisch dat dit hoopvolle geluid ook kan blijven klinken. En dat we dit soort dingen zoals opwekking, de signalen uitzenden ook allemaal kunnen blijven doen. Ook weer volgend jaar. Dus dank je wel daarvoor. Grootnieuwsradio.nl/t-shirt. Dit was de afterparty. Morgen zijn we er gewoon weer vanaf 6 uur 's ochtends met onder andere De Nieuwe Morgen. Ja. En nog veel meer. En zo direct lekker veel non-stop muziek hier op je radio met Muziekavond. Mooie avond.
0: Yo.
1: Yo.
2: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Geef je huis een upgrade met Puto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Putoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
8: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
9: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Promissie verbindt ondernemers.

0: ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 5000 deelnemers aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond een uur of 7 over de streep. Een emotionele en zonnige editie, zegt de organisatie. De deelnemers zamelden geld in voor mensen met kanker. Ze starten in Frankrijk of in Nederland. De politie heeft een auto langs de kant van de weg gezet die meer dan 100 kilometer te hard reed. Het gebeurde op een provinciale weg bij Apeldoorn. Daar mag je 80. De man reed meer dan 180 en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, meldt Omroep Gelderland. Gisteren reesde er ook al iemand met 180 over dezelfde weg. Het is in het Verenigd Koninkrijk in mei nog nooit zo warm geweest. In de buurt van Londen was het 33,5 graad. Het oude record was 32,8 graden. Niet alleen daar en in Nederland is het warm. In Italië is een hitteplan afgegeven omdat het 35 graden kan worden. In Spanje 38. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
12: Het is een lekkere van Albert Heijn.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
20: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers. Praxis.
19: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
22: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
23: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

op de plek waar je bent. En wat je ook aan het doen bent. Aanbid hem. Gewoon met je eigen woorden. Gewoon zoals jij bent. En geef hem heel je hart. Geef hem heel je ziel.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
2: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
1: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
3: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag. Het
6: is een lekkere van Albert Heijn.
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120.

0: dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt. En een team met wie jij je geloof kunt delen. Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Hey mannen!
9: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu thuisonderwijs krijgen vanwege hun religie moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat heeft de gemeente bepaald, meldt nu.nl. Met een vrijstelling voor een gewone school moeten ouders zelf onderwijs regelen, maar daar is geen toezicht op. Den Haag zegt dat er altijd wel een school is te vinden die past bij een kind. Bij een treinstation in Utrecht in de wijk Leidse Rijn zou bij een ruzie gestoken zijn, meldt de regionale omroep. Of daarbij iemand gewond raakt, is niet bekend. Eerder vandaag werd er iemand neergestoken in Utrecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar die verdachte wordt nog gezocht. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met een nieuwe aanval wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunten Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. De N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
22: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
23: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
24: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
25: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
26: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
29: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
30: Hey buurman.
31: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
30: Stef?
31: Ja?
30: Waar bel jij nu mee aan?
31: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
32: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
33: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
34: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
35: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
34: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
3: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
4: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
3: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leoer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
3: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
9: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de

0: In elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Den Haag gaat thuisonderwijs beperken, meldt nu.nl. Er zijn nu 102 kinderen die niet op school zitten vanwege hun religie. De gemeente zegt dat het onduidelijk is of ze wel genoeg leren of vriendjes maken. Er is te weinig toezicht. Houden ouders hun kinderen toch thuis, dan kan justitie hen vervolgen. Op de Coolsingel in Rotterdam zijn aan het begin van de avond de laatste lopers en fietsers van de Roparun onthaald. Zo'n 5000 mensen deden mee om geld op te halen voor mensen met kanker. De organisatie is trots op de vrijwilligers en deelnemers en zegt dat het evenement goed is verlopen, ook al was het soms erg warm. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarmee moet wel worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere datum valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Maar door de opwarming van de aarde loopt het gemiddeld wel op, zegt Weer Online. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zometeen
6: levenswoorden.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
11: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je

0: je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
8: Met Daan Olthof.
9: Zo, en dan zit het er toch echt op. Het Pinksterweekend is voorbij. Morgen moet je misschien weer aan het werk of heb je lekker een dag vrij. En nu ben je nog even aan het bijkomen van alles wat er vandaag gebeurd is. Dat bijkomen, hoe mooi is dat om dat samen te doen met de Bijbel open. Zometeen dan horen we een overdenking van Margaretha Klauke-Schoeker van Open Doors. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Handelingen 2, vers 38. Daar staat, Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.

0: de Opwekking Band met het prachtige lied Lopen op het Water. Maar als er vergeving is, dan zal er genezing zijn. Vergeven, wat is het ontzettend mooi, maar ook zo ontzettend lastig. Vergeving is soms ook wel een beetje lijden. Dat horen we vandaag in de overdenking van Margaretha Klauke Schokker van Open Doors.
1: Soms klinkt vergeving bijna onmogelijk. Totdat je ziet wat God doet in het leven van vervolgde christenen. We gaan naar de getuigenis van Rivka toe. In het meest gewelddadige land ter wereld om christen te zijn, Nigeria. Afgelopen jaar zijn hier bijna 4000 christenen vermoord om hun geloof. En 70% van alle ontvoeringen wereldwijd vindt plaats in Nigeria. Rivkatu is nog maar net getrouwd met haar man Zamai, nog vol van dromen over een leven samen als ze van hun boerderij en land worden verdreven door militante Fulani. Een maand later keert Rivkatu met haar schoonfamilie terug naar hun oude boerderij om er wat voedsel te halen. 'S Avonds brengt Zamai zijn vader en zusje terug op zijn motor en daarna wil hij Rivkatu en zijn andere zus ophalen. Als Rivkatu een tijdje later een motor aan hoort komen, denkt ze dat het Zamai is. Maar als ze naar buiten stapt, ziet ze een groep gewapende mannen op motoren. 'Het zijn Fulani,' roept haar schoonzus. 'We moeten rennen.' De vrouwen rennen de bosjes in, maar ze worden al snel ingehaald en onder dwang meegenomen. Rivkatu vertelt later: 'Toen ze me meenamen, wist ik niet of God mij nog zag, maar in mijn hart bleef ik bidden.' In het kamp worden Rivkatu en haar schoonzus herhaaldelijk misbruikt en vernederd. 'Ze noemden ons hun matrassen,' vertelt Rivkatu. 'Matrassen huilen niet,' zeiden ze als we moesten huilen. 'Of lig stil, want matrassen bewegen niet.' Zamai is opgelucht en dankbaar wanneer hij zijn vrouw terugziet, maar Rivkatu is zwaar getraumatiseerd. 'Ze was bang voor iedere man,' vertelt hij, 'soms zelfs voor mij.' En met veel geduld wint hij stukje bij beetje haar vertrouwen terug. Als ze alweer een jaar terug is, na alles wat er is gebeurd, wordt het dochtertje van Zamai en Rivkatu geboren, Mariam. Door complicaties tijdens de bevalling ontwikkelt ze een achterstand. Wanneer de gemeenschap dit ontdekt, begint het geroddel. Mensen fluisteren dat het kind afkomstig is van de Fulani, een kind van het kwaad. Vrouwen durven niet meer bij haar in de buurt te komen en zelfs haar familie niet. Ze gaan niet meer bij haar huis naar binnen. En dat gebeurt vaker in Sub-Sahara-Afrika. Vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld worden bij terugkomst gemeden alsof ze zelf besmet zijn. De pijn die ze hebben geleden wordt zo nog dieper. En op dat punt realiseert Rivkatu zich dat ze hulp nodig heeft. En ze komt in aanraking met een traumacentrum dat door Open Doors wordt gesteund. Daar ontmoet ze Asebe, een hulpverlener die haar verhaal zonder oordeel aanhoort. En toen ze hier voor het eerst aankwam, zat ze vol woede en twijfel, vertelt Asebe. Ze lachte naar niemand en vroeg zich af of God nog bestond. Geduldig begeleidt Asebe haar door de sessies heen. Luisteren, tekenen, schrijven, leren herkennen van emoties. Langzaam begint er licht door te breken. Een belangrijk moment is de ceremonie waarbij de vrouwen hun pijn symbolisch naar het kruis brengen. Rivkatu schrijft haar pijn op een briefje en ze zegt: 'Ik heb altijd gezegd dat ik mijn ontvoerders nooit zou vergeven, nooit. Maar toen we onze pijn bij het kruis verbranden, voelde ik: Jezus draagt mijn pijn en ik heb hen vergeven.' Ze besluit ook haar dochtertje met andere ogen te bekijken. En nu lukt het Rivkatu om haar kindje te omhelzen en blij met haar te zijn, vertelt Asebe. Hoewel ze soms nog steeds pijn voelt, maar we blijven bidden dat God volledig zal helen. Het zien van deze verandering in Rivkatu zorgt ervoor dat Zamai ook traumazorg van Open Doors toelaat voor zichzelf. 'Ik had wraakgevoelens,' bekent Zamai. 'Maar tijdens de training leerde ze mij wat vergeving is. En daardoor heeft God mijn hart veranderd.' Beide groeien langzaam toe naar herstel, als ouders, als man en vrouw, als kinderen van God. Hun verhaal staat niet op zichzelf. In Nigeria worden christelijke vrouwen vaak dubbel getroffen. Eerst door gericht geweld, daarna door buitensluiting in hun eigen gemeenschap. Maar in het traumacentrum leren vrouwen weer leven, herstellen, hopen en vergeven. Maar hoe doe je dat? bij intens lijden als christen je vervolgers vergeven. Rivkatu bidt voor hen. Mogen God hen helpen om tot geloof te komen.

0: Stuart Townend, how deep the father's love for us. Vergeving. Het is vandaag het onderwerp van de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker. En het eerste gedeelte van haar overdenking zette mij wel een beetje aan het denken. Hoe kan dat toch? Dat wij vergeven hier in Nederland al zo moeilijk vinden. Laat staan dat er landen zijn in de wereld waar christenen vervolgd worden. En de christenen zijn die het voor elkaar krijgen om hun vervolgers te vergeven. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Zojuist hoorden we de getuigenis van Rifkatu, die ondanks alles wat haar is aangedaan door haar vervolgers, hen heeft kunnen vergeven. En daardoor lukt het ook haar man om haar vervolgers te vergeven. Ze bad voor hen. Mogen God hen helpen om tot geloof te komen. En deze woorden van Rifkatu doen denken aan woorden die zijn uitgesproken in de allervroegste periode van de christelijke kerk, direct na de opstanding en hemelvaart van Jezus. Stefanus, de eerste martelaar van de kerk, werd gestenigd. En niet omdat hij kwaad deed, maar omdat hij van Christus getuigt. Terwijl hij de stenen op zich af ziet komen, knielt hij en hij bidt: Heer, rekenen deze zonde niet toe. We lezen uit Handelingen 7, vers 58 tot Handelingen 8, vers 1. Als we bij dat vers aankomen, dan heeft Stefanus in Handelingen 7 laten zien hoe Israël door alle eeuwen heen de redding van God vaak afwees. En dan, precies op het moment dat de woede van de raad oplaait, gebeurt er iets dat alles verandert. Stefanus is een dienaar, vervuld met de Heilige Geest. En de menigte en de raad zijn woedend. Hij wordt de stad uitgeduwd. De stenen liggen klaar. En dan midden in die dreiging gebeurt er iets onverwachts. Stefanus kijkt niet naar de menigte, niet naar Saulus, die instemmend toekijkt. Hij kijkt omhoog. Hij ziet Jezus staand aan de rechterhand van God. En hij bidt: Heer, rekenen deze zonde niet toe. Hoe kun je zo bidden terwijl de stenen vallen? Nou, omdat Stefanus begrijpt, vergeving is mooi, maar het is eerst zwaar. Als je vergeeft, kies je ervoor om de steen niet terug te gooien, het laatste woord niet te eisen, je recht op vergelding vrijwillig los te laten. Dat is geen zwakte, dat is deelname aan het kruis. Vergeving is lijden met Christus. Want het oordeel is niet aan ons, God is de rechter. Hij bewaart het recht, zoals in Romeinen 12 staat. En precies op dat moment, waar onrecht en genade elkaar raken, plant God zaadjes. De dood van Stefanus wordt een begin. In Handelingen 8 begint de verspreiding van het evangelie, de diaspora. Waar stenen vielen, gaat het licht verder. Wat Stefanus deed, zien we terug in de vervolgde kerk. Denk aan Rifkatu. Zij verloor bijna alles door vervolging. En toch bidt ze. Mogen God hen helpen om tot geloof te komen. Deze zin zegt zij niet zomaar voor de vorm. Het is een gebed dat door de diepte heen is gegaan. Vervolgde christenen voelen boosheid, verdriet, wraakgevoelens. Het is niet makkelijk om dat los te laten. Het is niet makkelijk om ervoor te kiezen, je drang om het onrecht dat je is aangedaan te vergelden, los te laten. Dat vraagt moed en kracht die alleen Jezus Christus je kan geven. Vergeven is geen automatisme, maar strijd. Je moet je menselijke keuzes loslaten. En in een moeilijke situatie word je gevraagd om dat te doen wat Jezus zou doen. What would Jesus do? Het is lijden met Christus. Hij is erbij en laat je niet los. Er gebeurt iets als vervolgde christenen, net als Stefanus, hun blik op Christus richten. Niet op de wond, maar op de wonddrager. En dan zien we het wonder. Vergeving wordt missionair. Anderen zijn getuigen van vergeving. En daarmee van het geloof in Jezus Christus. Een dorpshoofd, een buurman, een soldaat. En dan komt de vraag die ons dichterbij brengt. Wat dragen wij? Misschien geen stenen van vervolging, maar wel woorden die zijn blijven steken, teleurstellingen die maar niet verzachten, onbegrip dat je moeilijk los kunt laten. Misschien een breuk die je nog steeds tekent. En ook dat zijn wonden die vragen om vergeving. En misschien zeg je: ik wil het wel, maar ik kan het niet. En misschien is dat juist de plek waar vergeving begint. Niet in je gevoel, niet in je eigen kracht, maar in je blik. Kijk eerst naar Jezus. Vraag niet, hoe kan ik dit? Maar Heer Jezus, wilt u dit in mij doen? Leg het neer bij hem. Hij is de rechter. Hij zal rechtzetten wat jij niet kunt dragen. Hij is ook de genezer. Hij heelt wat jij niet meer kunt herstellen. Wat Stefanus zag, wat Rivka toeleeft, is ook onze uitnodiging vandaag. Blijf niet hangen in het onrecht dat jou is aangedaan. Laat het kwaad niet het laatste woord hebben. Maar draag het over aan degene die het oordeel draagt. Want vergeving is lijden met Christus. Juist daar wordt zijn liefde zichtbaar. Juist daar breekt het kwaad. Juist daar begint nieuw leven. Mogen God ons vormen tot één lichaam dat meeleeft en meebidt en meedraagt, zodat niemand, waar ook ter wereld, alleen hoeft te staan in zijn geloof en tijdens vervolging. Amen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

prachtig lied blijft dit toch. Brandon Lake, je hoorde Gratitude, daarvoor In Salvation. En Anne-Michel Lee, je hoorde Breek de Hemelen Open. Zometeen Franny Cash en Phil Wickham naar Reijer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik 1 Korinthe 1, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief die is geschreven door Paulus aan de gelovigen in de Griekse stad Korinthe. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Toen Paulus voor de tweede keer op reis ging om in andere landen over Jezus te vertellen, stichtte hij een gemeente in Korinthe. Maar na zijn vertrek ontstonden daar allerlei problemen. Inleiding. Deze brief is van Paulus en van onze broeder Sosthenes. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te vertellen. We schrijven deze brief aan de gemeente van God in Korinthe. Dankzij Jezus Christus horen jullie bij God, want God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen, samen met alle andere mensen die in andere plaatsen de Heer Jezus Christus aanbidden. Hij is hun Heer en onze Heer. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. God heeft dankzij Jezus Christus zo ontzettend goed voor jullie kunnen zijn. Daar dank ik mijn God aldoor voor. Hij heeft jullie zoveel gegeven. Dat is ook duidelijk te merken aan de manier waarop jullie spreken. We merken dat jullie hem heel goed hebben leren kennen. Wat we jullie over Christus hebben verteld heeft een vaste plaats in jullie leven gevonden. Daardoor kon God in zijn liefdevolle goedheid jullie zijn gaven geven. Elk van die gaven is ruim in jullie aanwezig. En jullie kijken vol verwachting uit naar de komst van Jezus Christus. God zal ervoor zorgen dat jullie je geloof tot op die dag zullen vasthouden. Dan zal God op die dag niets op jullie aan te merken hebben. God zal jullie nooit in de steek laten. Hij heeft jullie geroepen om één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Dus vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford

0: Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
0: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
0: Je Rien, videodeur.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
4: deals. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
5: deals. Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hey, mannen.
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag. Het is een lekkere van
13: Albert Heijn. Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
17: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
16: Het christelijke radiostation.

gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

doet. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: Brandstof Podcast.
1: Toen leek het net of ik bij mijn schouders werd genomen. En toen hoorde ik heel duidelijk de stem: wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat was wel heel duidelijk Gods stem, want ik zou dat echt nooit aan mezelf vragen op zo'n manier. En dat hielp me toen heel erg. Het was net of God zei: focus je, wat is je enige troost?
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Oh, daar heb je Ab. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
1: gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Oranje fans opgelet,

0: Vanaf 25% korting op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best getoond.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 140 asielzoekers slapen vanavond in de noodopvang in Groningen. Er is voor hen geen plek bij het AZC in Ter Apel om daar de nacht door te brengen. Het zijn er iets meer dan gisteren, toen waren het er 126. Vannacht is de laatste nacht dat de opvang in Groningen beschikbaar is. Voor morgennacht is nog geen oplossing gevonden. Rechters leggen kinderen niet altijd een gedwongen opname in de jeugdzorg op vanwege het personeelstekort daar. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zij vonden zeker 16 zaken waarin de rechter dat als reden noemde, maar waarschijnlijk gebeurt het veel vaker. Een kinderrechter zegt dat het vooral bij grensgevallen gebeurt. Er ligt een beloning van €10.000 klaar voor degene die de gouden tip heeft over de vermissing van Rotti Doevendans uit Amsterdam. Hij is al 6 jaar spoorloos. De politie denkt dat hij misschien als klusjesman werkt in het Spaanse Benidorm. De beloning wordt trouwens alleen uitbetaald als blijkt dat hij is vermoord. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Elke werkdag barst de middag van Grootnieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Apel. Het is de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. En zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Mensen vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan, meldt de Telegraaf. In een groot deel van Nederland worden vanaf 1 juli geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, omdat het stroomnet vol is. De extra aansluitingen worden bijvoorbeeld aangevraagd voor een warmtepomp of een laadpaal, ook al is die nu nog helemaal niet nodig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buiten af kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: Groot Nieuws. De nacht van Groot